0: Het is het ideale moment om een mooie foto te maken buiten.
1: Huh?
0: Heb je het niet gezien?
1: Uit zonsopgang.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja, ja,
1: ja. Oh. Ja, je ziet zo. Ik ben er klaar voor, hè. Allee, dat zegt de zon.
2: Dit is

0: Bye, yeah, yeah. Als ik u daar een plezier mee kan doen, niet de hele tijd te zingen. Sing ba ye ye, sing ba ye ye.
1: We zouden toch die tekst eens moeten opzoeken van de Bousta en Magnetic.
0: Ja, maar dat hebben we dus niet gedaan, dus snel een ander onderwerp.
2: Het BVB'tje, het belachelijk vroeg verzoek.
0: Het is tijd voor statistiekjes. Dat leer ik toch uit de inzending van Andy.
1: Oei, ja. Ik was heel slecht in de lessen statistieken. Stel, maar goed, ja, kijk.
0: Maar ja, als we nu moeten beginnen over lessen waar je slecht... We hebben maar 4 uur uitzending, hè, Koen? Dus, goedemorgen Jeroen en Koen. Nog 28 BVV'tjes aan te vragen dit seizoen, schrijft Andy. Als ik er tenminste van uitga dat jullie het ochtendprogramma nog verzorgen tot 26 juni.
1: Ik zou daar niet van uitgaan.
0: Nee, dat weten we niet. Goed, maar dus misschien nog een... Ja, want er is iemand die de statistieken bij had.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Vind dat sympathiek?
1: Ja, leuk, ja.
0: Wij doen dat niet. Het kan zal ons aan ons reet roesten, al die cijfertjes. Maar dankjewel om het even uit te rekenen, Andy. Dus hij schrijft misschien nog een voorstel om elke dag te zoeken naar een BVV met een thema. Zeg, jongen. Nou, niet wat vermoeiend. Enfin, zwart, het is een...
1: Maar zou je dat niet beter de laatste week doen? Dan is dat vol te houden.
0: Ja, 5 keer.
1: Dan is dat vol te houden. Want dan is het in het midden van... ik vind het
0: en
1: leuk.
0: Het moet ook aansluiten op het BVV van de vorige dag.
1: Ja, Ander. Ja, maar zo ken ik al dingen bij de... Ik heb dat al gehoord bij Conculegas. Dan spelen ze een liedje en dan moet je... Dat liedje is dan geweest en dan moet je zeggen...
0: Moet je dat koppelen aan een volgend liedje.
1: Oh, ja. Origineel.
0: Ja. Dus dankjewel voor de moeite, Andy, maar niet aanvaard. Maar goed, we gaan wel mee in jouw gedachtegang van vandaag. Dus gisteren was het thema bos, zegt hij. Daar herinner ik mij niks van. Was het bos gisteren?
1: Wat hebben we gisteren gespeeld?
0: Geen idee. Dus misschien nu iets met lucht. Bos, lucht, hè. Ik zie de connectie wel. En daarom vraagt hij Airwave van Rank One. Ja. Klassiekertje. Trance-klassiekertje.
1: Ja, ja.
0: Wat hebben we gisteren gespeeld?
1: Ja, ik ben aan het kijken, maar ik vind het niet.
0: Misschien moeten we eerst Rank One draaien.
1: Ah, ja, okay.
0: Hebben we tijd.
1: Ah, ja,
0: en, het is toch vroeg, hè, Koen?
1: Nee, dat is goed.
0: Ja, voilà. In het kader van het BVV'tje met een thema. Omdat Andy het gevraagd heeft. Hoor je nu Rank One. Lekker zweven om 6 uur 's ochtends. Hallo.

0: Voilà, Rank One met Airwave. Andy of Andy maakte zich al de bedenking. Amai, ik moet tegenwoordig wel veel moeite doen om nog eens een BVV'tje te laten draaien voor mij. Ja. Ja, het is wel gelukt natuurlijk. Met dank voor jouw rekenmachinekunsten.
1: Jeroen Goris, Koen van der Sloten.
0: Dus als hij gelijk heeft met zijn cijfertjes, dan zijn er nu nog 27 BVV'tjes aan te vragen. Op voorwaarde dat we tot 26 juni, maar dat weten we ook nog niet natuurlijk.
2: Hebben we eigenlijk al een einddatum? Is dat eigenlijk al bepaald?
0: Ja, nu.
2: Is dat de 26e?
0: Ja, ja, normaal wel zeker. Hè. Is dat een vrijdag?
2: Dat is een vrijdag.
0: Laatste vrijdag.
2: Dat is vast.
0: Het zou best is kunnen dat je gelijk hebt, Andy.
2: Het enige wat, want inderdaad, je zei net, wij zijn niet zo bezig met de cijfertjes. Maar het is wel zo dat ik onlangs, we zaten op een terras. Je was erbij. Maar misschien was je al een beetje in een aperitief gevlogen. Je weet hoe dat gaat.
0: Ik herinner mij daar niks
2: van. Ah, nee, voilà. Dan heb ik wel uitgerekend dat we al 13 jaar samen zijn. Dat we al 13 jaar radio
0: we
2: maken.
0: We blijven samen.
2: Ja, 13 jaar samen. Ja, en dat dit het 10e seizoen is. Dat weten we wel.
0: Hoe legde dat dan uit?
2: Ja, omdat we even zijn weg geweest ook.
0: We
2: zijn nooit gestopt met de job. We zijn nooit gestopt met de job. Allee,
0: nee, we zijn even weg geweest.
2: Maar we zijn niet gestopt.
0: Omdat we moesten, hè?
2: Ja.
0: Niet uit eigen beweging.
2: Nee, maar ja, goed. Dat kan
0: we gaan
2: niet
0: geen oude koeien uit de sloot halen.
2: En dat kan je ook niet in de statistieken gieten. Want je moet gewoon de cijfers geven zonder...
0: Maar wie doet dat ons na? 13 jaar samen en toch maar 10 seizoenen.
2: Voilà.
0: Altijd al lui geweest, hè, die twee. Zo kunnen we dat ook uitleggen. Er zit ook een bron van waarheid in.
2: Ja,
0: kijk. Als je daar eerlijk en transparant over bent, dat is toch ook veel waard. Allee, vooruit. 10e seizoen.
2: Halen we dus mooi. Dus als we willen stoppen, is het eigenlijk nu de moment.
0: Op het hoogtepunt.
2: Ja, maar ik zou toch nog een 11e seizoen willen doen.
0: Ja, doe maar, jong. Dat is in mijn agenda, kijk.

0: in onze serie Rare Geluidjes. Dit was er wel even tussendoor. Ja, van die... Hoe moet ik dat definiëren, jong?
1: Kotsauto-geluiden?
0: Nee, ja, nee, van nee. Die computerprutten. Tussen zo.
1: Ik de fax.
0: Fax, ja. De faxgeluiden, ja. Lude, hoor je. En Down Under. Zo is het 6:15. David is nog altijd niet goed van het BVV'tje van daarnet. Die zegt, amai, dat is nog eens wakker worden. Ik ben een hele dag in trance. De collega's zullen blij zijn. Wat bedoel je dan? Omdat ze dan van jou geen last hebben, David of David?
1: Het is ook met een dubbele bodem, dus in trance zijn van
0: ja,
1: trance.
0: Van trance, ja, amai. Hey,
1: ja. Kom.
0: Hela.
1: Hallo.
0: En dat zo vroeg in de ochtend. Ja, maar ze zijn
1: met
0: wakker,
1: hoor. Met onze pols, ja.
0: Helemaal.

0: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
1: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En je steunt...
0: Sorry, kan dat wat korter?
1: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is supervers.
0: Nee, korter.
1: Koop lokaal. Voilà.
2: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, maar het is WK.
10: Score nu de JBL Senselite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.
11: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
12: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
11: Ja, ik weet het.
12: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
11: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
12: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
11: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
13: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: En dan nu nog eens de waarschuwing. Be careful what you wish for.
1: Wel, het nieuws van de dag.
0: Misschien kunnen we eens bidden voor een reeksje voorpagina's met allemaal goed nieuws, maar dat is meestal te hoog gegrepen. Hè?
2: Meestal wel het laatste nieuws deze ochtend. Naast de grote foto van Etienne Davignon staat verdachte advocatenmoord, weigert confrontatie, voor alle duidelijkheid, heeft niks met elkaar te maken.
0: Nee, zeker niet. 6000 flessen lachgas gestolen na in beslagname door politie, zo opent het nieuwsblad vanochtend.
2: En dan eens kijken wat Gazet van Antwerpen deze ochtend te vertellen heeft. Ziekenhuis aan de stroom pleit voor een nachtverbod op deelsteps.
0: Bij het Belang van Limburg is de kop: 5 jaar na opening verkoopt LRM vakantiepark Ter Hills. Of Ter Hills? Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken.
2: Ter Hills?
0: Ja, zal
2: ik
0: noemen.
2: Ben ik eens aan het kijken in de tijd, want RISIF-experts vragen consultatie bij specialist duurder te maken die bij de huisarts niet.
0: Oké, zullen ze hun redenen wel voor hebben. En dan de standaard, ja, dat gaat iedereen meteen, alleen toch de mannelijke helft van onze luisteraars het interessantste vinden. De standaard opent met: geef kinderen les over het vrouwelijke lichaam. Zo vragen experts.
2: Ja, ja? Ik ben aan het nadenken. Ik mag nog geen commentaar geven, hè, maar bij ons was dat niet zo tijdens een of andere... Allee.
0: Heb jij ooit les gehad over het vrouwelijke lichaam?
2: Ah, ik denk dat wij zo'n boekje, zo met een boekje en dan zo de lichaamsdelen die werden aangeduid. Dan had je de penis en de vagina. Ja. De penis en de vagina.
0: Bij de foto van de vrouw.
2: Nee.
0: Hij heeft niet goed opgelet, volgens mij.
2: Twee foto's naast elkaar. Ah. Ja.
0: Dat verklaart ze. Ja, nee. Dan ben ik mee. Dat is al wat een rare school. Snel even naar Dr. Pressure. Ja.

0: Sammetje. En zijn zoon. Ja. En Vice.
1: Ja, dat zal de stiefvader zijn. of de Peters.
0: Ja, ik weet niet. Wie zijn jij eigenlijk?
1: Ja, hoe zit dat daar in die familie? Goed, we zullen dat later wel eens onderzoeken. Ondertussen is het 6:30 en de eerste, toch wel flinke file, is al gesignaleerd.
0: Je moet er op dit ogenblik een half uur bijtellen op de binnenring van Brussel. Tussen de Astridlaan en Jette heeft te maken met een ongeval dat eerder deze ochtend gebeurd is. Dus dat zou nog kunnen aangroeien. Het is iets wat we gaan opvolgen.
1: Goed zo, E313 richting Antwerpen, daar zijn ze er ook al mee. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost een kwartier vertraging.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
3: Yeah! Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
5: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
10: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Oh, zoveel video!
11: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
13: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
14: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: 3, 2, 1.
14: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
15: Sorteren kan je zo meteen.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. En Colruyt trakteert.
16: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
17: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Kamrad en Won't You Be Mine. Ja, wat heb je onthouden van dat overzicht van de krantenkoppen van daarnet? Wat is er bij jou blijven hangen, collega?
1: Wel ja, zo, allee, ik wil geen moeilijke discussie openen op deze dinsdagochtend, maar het gaat dan over het feit dat het RESIF, dat die experts daarvan vragen om consultaties bij de specialist duurder te maken, maar bij de huisarts niet.
0: Ja, dat is de kop van de tijd. Wat valt je daaraan op dan?
1: Ah, nee, ja, ik bedoel, allee, bij de huisarts op dit ogenblik betaal je, wat is het, 4 euro.
0: Ja, ik schrik daar elke keer van.
1: Ja, ik vind dat, sorry dat ik het zeg, maar ik vind dat te weinig. Ja. Allee, ik bedoel, ze zeggen, nee, wacht, moet het goed uitleggen.
0: Ik wil meer betalen.
1: Nee, maar ze zijn zo op zoek naar geld. Ja. En stel nu dat dat van 4 euro naar 8, gewoon even hypothetisch, stel dat dat van 4 naar 8 euro gaat. Dat is het dubbel. Ja. Dat gaat gigantisch veel geld opleveren. Mm-hmm. Maar ik denk niet als ze gaan zeggen, dat is 8 euro alsjeblieft, dat de middenklasse, de gewone mens, mm-hmm, dat die zoiets gaan hebben van 8 euro, ik vind dat te veel.
0: Ja, nu gaan we niet meer naar de
1: nu
0: dokter,
1: gaan we niet meer
0: als
1: naar
0: ons
1: de
0: ziek voelen. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren.
1: Dus, dus ik vind, allee, mensen die het moeilijk hebben tot daaraan toe.
0: Ja.
1: Die
0: dan nochtans, ik moet jou tegenspreken.
1: Okay.
0: In de tijd, in datzelfde artikel, wordt gezegd, de drempel voor een huisartsbezoek is volgens de experts voor sommigen nu al te hoog. Dus die 4 euro, hè, is te hoog. Allee,
1: maar ja.
0: Dat is ene koffie op restaurant, toch?
1: Ja,
0: ik snap het ook niet. En dat leidt tot slechtere preventie en dus hogere zorgkosten later. Omdat ze dan veel te laat naar de dokter gaan en zo.
1: Ja.
0: Maar dat is niet te snappen inderdaad. Maar dus, dus de specialist zou dan wel duurder mogen gemaakt worden. En wat is het principe daar dan achter? Door het remgeld voor klinische biologie op te trekken, zouden patiënten bewuster omgaan met het aanvragen van een labotest, is de redenering. Maar zij vragen die labotest
1: toch? Zij kiezen dat
0: toch weer? Nee, voilà, inderdaad, we denken hetzelfde. Die gaan nooit naar de dokter en die zeggen, ik heb er eens over nagedacht, ik zou toch zo graag een keer een labotest, want er is helemaal geen aanleiding. Ja, maar iedereen van mijn vrienden heeft al een labotest en ja, ik maak mij belachelijk.
1: Ik wil ook een labotest.
0: Maar ja, ik maak mij belachelijk en ik sta daar, ja, ik heb nog geen labotest en iedereen, ha, jij hebt nog geen labotest. Of we zien het verkeerd.

0: dus stomaflaten. Release the pressure. Jeroen Gores, Koen van der Sloten. Dat was nieuw werk, voor alle duidelijkheid. Calvin Harris en Kasabian. Release the pressure. Oké, maar liefst niet als we samen in de lift staan. Dus iets minder smakelijk.
1: Altijd een beetje onaangenaam dan...
0: Ja, beetje.
1: Je kunt niet weg, hè.
0: Nee,
1: maar pas op, je hebt boven zo'n luikje. Dat gezien in de film. Ja. In de film klimmen ze dan altijd naar boven.
0: Ja.
1: Als de lift is vastgelopen, ja.
0: Maar in de film loopt het ook bijna nooit goed af.
1: Nee,
0: is waar, hè. Dus heb jij een liftangst?
1: Ja, ja? Als ik de trap kan nemen, dan neem ik altijd de trap.
0: Oh, omdat
1: ik altijd... Ja, maar...
0: En dan zo met veel bravoure waarschijnlijk. Kijk eens hoe sportief ik ben. Maar eigenlijk is het omdat je gewoon in je broek doet om in de lift te gaan.
1: Ja, en in het verleden kwam ik heel vaak zo af en toe eens een van die oude gebouwen die dan een lift hadden die volgens mij 50 jaar oud was. En het gebouw nog ouder.
0: Ja.
1: En die dan... Wat is het? Ik zeg nu maar iets, hè. Ja. 50 verdiepen had. En dan moest ik helemaal naar boven.
0: Dat zijn echte wolkenkrabbers al.
1: Ja, ik zeg nu 50. Het kunnen er ook 25.
0: Om het verhaal wat meer body.
1: Ja. En dus eigenlijk de lift, die had ook... je zag altijd zo de muur. Je zat eigenlijk zo in de koker zelf. Dus ik vond dat heel beangstigend.
0: Ja,
1: want je zag te veel van hoe dat er eigenlijk allemaal uitzag.
0: Ja.
1: En dat ging dan helemaal naar het 50ste. En dat ik dan helemaal naar boven moest gaan. En anders...
0: Wat een toeval dat je dan net op de hoogste verdieping moet.
1: Ja. Ik was altijd bang. Ja. Want dan kun je de trap niet doen, hè. 50 verdiepen.
0: Nee,
1: hallo.
0: Dat is niet te doen.
1: Nee, dus ik ben een beetje bang van de lift. Dus heel vaak de trap als het kan.
0: Oké, voilà. Dus bij deze. Ik ga nu even de trap nemen. En eens kijken hoe het staat met de zonsopgang.
1: Ah ja.
0: Ik breng zo meteen een verslag uit.
1: Ja,
0: andere woorden, kleine pauze.

0: tegen in de richting van je kabinet en dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
0: Moedig van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
0: Modu van.
4: Liquid dat er wint. Wiedermaai, kom in het zak slimmer.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
6: Balju
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachten ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.
9: Top Techno.
10: Dat is Techno and More.

0: Boh, even een verslag van de zonsopgang.
1: En?
0: Daar kan ik heel kort over zijn. Niks van te zien. Te veel wolken. Ja. Misschien zien jullie wel een zonsopgang. Mag je altijd delen met ons, altijd gezellig. Dan krijgen we van die mooie fotootjes door. Maar zo ter hoogte van ons hoofdkwartier hier is het te bewolkt. Op dit moment,
2: maar zo om 5:30 was het, was het nog mooi, hè?
0: Ja, toen wel. Ja, maar kijk, het kan rap veranderen.
2: Het kan snel, ja.
0: Inderdaad, ja. Google hoorde je ondertussen en I adore you. Ik heb wel tijdens mijn speurtocht naar de zonsopgang even zitten nadenken over jouw uitspraken. Dus je zat in een gebouw waar je naar het 50ste
2: juist,
0: ging.
2: Ja.
0: En waar zat je dan precies?
2: Dat was...
0: Nergens, Koen. Ik heb even opgezocht op Google. Gebouwen met meer dan 50 verdiepingen in Vlaanderen. En AI antwoordt... Er zijn geen gebouwen met meer dan 50 verdiepingen in Vlaanderen.
2: Ja, maar wacht.
0: Sterker nog, in de hele Benelux zijn er geen gebouwen van 50 verdiepingen.
2: Maar wacht even. Ze hebben dat gebouw platgesmeten.
0: Ja.
2: Dus daarom...
0: Maar jongen,
2: nee, maar dat is echt, dat gebouw is effectief platgesmeten.
0: Ja,
2: nee, dat is echt,
0: maar er waren geen 50 verdiepingen dan toch?
2: Oké, 49. Maar
0: het hoogste gebouw in Vlaanderen, het meeste verdiepingen, zijn blijkbaar de Sky Towers in Oostende met 29 verdiepingen.
2: Tja.
0: Lees ik hier.
2: Ja, mijn hoofd was af.
0: AI gaat er nu toch niet voor liegen.
2: Oh, pas op.
0: Maar als ik jou een tip mag geven om van je liftangsten af te geraken.
2: Ja.
0: Ga eens naar het World Trade Center in New York.
2: Ja, maar ja. Oh, altijd een beetje bang.
0: 541 meter hoog. 101 verdiepingen. En ik heb ooit in die lift gestaan. Maar dat is dus voorbij voor je het weet, hè.
2: Ja.
0: Die gaat, want hoe hoger het gebouw, hoe een krachtiger lift daarin zit. En, maar dat is, je staat in no time helemaal van boven. Dat je denkt, oeh, we zijn toch nog maar op derde of zo. Nee, je bent al helemaal boven. Dat is ongelooflijk hoe snel dat gaat.
2: Je mag mij al het geld van de wereld geven. Nee, ik doe het niet.
0: Het is een ervaring, echt waar.
2: Ja.
0: Dus, niet willen, ja, kijk, ja, dan blijf je maar met je liftangst
2: zitten. Ik blijf met mijn voeten op de grond.
0: Ja.
2: Nee.
0: Jij gaat met de trap. Ik zie je binnen 2

nadien gezegd, ik zag het ook een beetje aankomen natuurlijk, omdat ik het gevraagd had, maar we hebben hier de afgelopen minuten een paar keer tegen elkaar gezegd. Oh. Ja, een paar mooie foto's van de zonsopgang, ja. En overmorgen staan we hier allemaal in onze korte broek. Ik hoop dat je dat goed beseft, hè. Ja, ja.

0: mai disivit ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Vreau să știe? Bancaria nu funcționa? Ba, un scalt pe
0: chinefa. Ce-a flef,
1: calm. Calm. Pesitul zonder held in Peru. E mere mică spre izbena op. Și bici zic mea malaria în țigină.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami-goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Oh nee. Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
5: Dit is Stop!
6: En het is 7 uur geweest.
7: Het is tijd om eens naar het nieuws te kijken samen met Bart 11824.
8: Een goedemorgen. Gevangenen spreken cipiers straks enkel nog aan met een voornaam en een code van 5 cijfers. Het naamplaatje op hun uniformen verdwijnt dus. Justitieminister Annelies Verlinde schermt zo een volledige identiteit beter af na verschillende wraakacties op cipiers de voorbije maanden. De maatregelen komen er omdat er al maar meer leiders van zware criminele organisaties in onze gevangenissen zitten opgesloten. En die gebruiken ook vaker intimidatie en andere bedreigingsmiddelen. Dan naar de zaak van de vermoorde advocaat Claudia van der Stichelen. De verdachte van 73 die weigert een confrontatie met haar zoon. Die zag de moord gebeuren en raakte zelf ook zwaar gewond toen de dader op hem schoot. De jongeman van 25 zei aan de speurders tijdens een reconstructie dat hij die verdachte formeel herkende als de dader. Maar zo'n confrontatie heeft geen enkele meerwaarde, zegt de advocaat van de man van 73. Advocaat Claudia van der Stichelen werd op 28 oktober 2023 op klaarlichte dag doodgeschoten in haar voortuin in Sint-Lievenshoutum in Oost-Vlaanderen door een oudere man in overal. En in de Amerikaanse stad San Diego in Californië zijn 3 mannen gedood na een schietpartij bij een moskee. Agenten vonden iets later de lichamen van de daders van 17 en 19 jaar in een auto in de buurt. Politie spreekt voorlopig van een haatmisdrijf en president Trump veroordeelde de verschrikkelijke situatie. De 2 jonge daders stapten vermoedelijk zelf uit het leven. Vlakbij de moskee is ook een islamitische school, maar alle kinderen zijn veilig, benadrukte de politie. Zwaar bewolkt met motregen vanuit het westen. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op deze namiddag. Morgen opnieuw veel wolken met eerst regen of buien, daarna opklaringen en wat zon. Maxima tot 19 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 65 km per uur.
7: Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat je hier vanochtend zit te blinken om een of andere reden. Ja?
9: Ja, maar ik heb goed geslapen ook.
7: Dat zal dat zijn, ja. Allee, voor het eerst uitgeslapen. Hier is hij dan. Ja, hij ziet er helemaal anders uit dan anders. Louis met het verkeer.
9: Ja, het valt goed mee op dit moment. 2 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel op de E40. 20 minuten aanschuiven tussen Aflichem en Groot-Bijgaarde. En richting Antwerpen op de E17 ook een kwartier tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-West.
7: Misschien moeten we het er straks eens over hebben, hè? Want er zijn veel mensen die moeite hebben met goed slapen. Dat is zo.
9: Oh.
7: Ja, Koen ook. Ja, dus straks tips met Louis voor goed slapen. Ja, denk er maar eens even over na.
5: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
7: Ah, mag ik?
10: Ja, ja.
7: Allee dan.
10: Ja, ik heb niet goed geslapen, dus nee, ik wil niet. Ja, ik wil niet.
9: Ik ook niet.
7: Ja, maar zo top is dat niet hoor, meneer. Ja, na een verkwikkende nachtrust.
5: Stop. Top.

0: Doet mij altijd denken aan een aflevering van FC De Kampioenen. Dan was er Maurice de Prater. Maurice de Prater en die ging in het verleden altijd bij Madame Gigi. Gigi,
1: is het klaar,
0: D'Agostino. Ja, maar dat was een heel verhaal. Ja, maar nee, dat was een heel verhaal. Maar goed, ik zou nu de aflevering kunnen uitleggen, maar dat zou ons te ver leiden. Maar ik heb je geprikkeld.
2: Ik moet je even onderbreken. Sorry daarvoor. Not. Want we hadden beloofd, hier zijn ze dan. Tips om goed te slapen. Met Louis, de specialist ter zake, zo blijkt vanochtend. Laat maar komen.
3: Ja, wat bij mij goed heeft geholpen is zo'n vers bedje.
2: Een vers bedje?
3: Ja, zo'n verse lakens op bed.
2: Ah ja, en dat gebeurt maar eens om de 3 jaar of zo?
3: Ja, 1 keer in het jaar. Zo.
2: Vuilaard.
3: Nee, ja. Dat
0: heeft dat is het, ja.
3: Ja, dat is
2: het. Dat was het.
3: Ja, denk het. Dat is het enigste.
2: Dus misschien moet je dat wat meer doen dan...
3: misschien wel.
2: We krijgen hier een slechte naam, hoor, op die manier. Moet dat toch om de zoveel weken
3: Ja, goed.
2: Ja, ik ben ook van plan om, wat is het overmorgen dan, het donsdeken te wisselen. Het winterdonsdeken voor het zomerdonsdeken.
0: Ah, okay.
2: Ja, zo minder dik namelijk.
0: Oh, ik heb zo gewoon iets gekocht van een goede koop. En dat is dan niet zo dik. En
2: ik heb ook niet gezegd dat dat van mij peperduur is.
0: Maar ik bedoel, je hebt er 2. En dat is op
2: ik
0: zich
2: heb er 2.
0: Ja, ik heb gewoon zoiets... ken je dat zo? Oh, komt goedkoop.
2: En van de eerste keer profiteren we er dan van om de lakentjes uiteraard is allemaal te verversen. Hè?
0: Laat je dat doen of doe je dat zelf?
2: Ik doe dat zelf. Ja.
0: Kun je dat bij mij ook eens komen doen?
2: Nee. Theoretisch wel, maar het gaat niet gebeuren.
0: Nee.
2: Voilà, dat is ook weer besproken. Tijd voor Medusa. Can we

0: komt natuurlijk ook uit een aflevering van FC de Kampioenen. Toen Boma in de Pussycat zat en niet naar huis wou. I don't wanna go home. Dat was Medusa. Is het niet waar?
1: Maar dat is juist. Ja, maar nee,
0: ja, tuurlijk is dat juist. Ik heb geen enkele aflevering gezien, maar ik kan er mij wel iets bij voorstellen.
1: Ja, ze mochten niet gaan.
0: Jongen, het interesseert ons niet. Goed. Jarne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt een vreemd berichtje gestuurd. Mag ik dat zeggen?
2: Ja, dat mag zeker.
0: Ja, want we hadden het daarnet over lakens verversen. En dat je dat toch regelmatig eens moet doen. Dat is goed voor de nachtrust, hebben we geleerd. Ja. Aan welk ritme gebeurt dat bij jou?
2: Gemiddeld gezien een half uurtje, drie kwartier ongeveer.
0: Nee, ik bedoel, om de hoeveel tijd ververs je de lakens?
2: Dat is al om de 2-3 maanden ongeveer.
0: Dat is ook lang. Sorry dat ik het zeg, Jan, maar dat is toch ook lang?
2: Ja, maar ik haat dat echt zo hard. Dat is niet normaal.
0: Ja?
1: Hoe bedoel je?
2: Ik kan daar heel agressief van worden. Ik kan een super toffe werk hebben.
0: Ja?
2: En dan kom ik thuis en denk, het is tijd om mijn lakens te verversen.
0: Ja?
2: En ik word daar op een of andere manier zo agressief van, gewoon omdat ik dat niet ken.
0: Kan je dat even beschrijven wat er gebeurt dan, Jan?
2: Ik heb altijd mijn eigen tactiek. Ik doe eerst mijn hoeslakken binnenste buiten, dan pak ik de puntjes vast en dan ik zit altijd in de knoop en dan komen ze kijken en zeggen ze lukt het en dan denk ik mee, help.
0: Oh wacht, je bent niet alleen in huis.
1: Ze staan gewoon te kijken naar u uit te lachen.
0: Ja, in plaats van een beetje te helpen.
1: Oh, zeg alstublieft.
2: Dat is nog het ergste van al.
1: En heb je daar al over gesproken thuis, alleen om dat op te lossen?
0: Maar ik begin het te begrijpen, hè. Het is de lakensverversen op zich vindt hij niet zo erg, maar dat tonsdeken op een deftige manier die een bed overtrekken krijgen, dat is de hel, hè, Jarne?
2: Dat is echt vervelend en het is ook nooit niet goed.
0: Nee?
2: Deze keer, het is echt perfect. En dan kan ik in bed liggen en dan komt mijn vriendin mee in bed liggen en dan zegt hij, Alessie, hoe ligt dat er nu bij?
0: Ja, had dat een beetje golven, hè?
1: Ja,
0: foef! Zeg jij dan natuurlijk liefdevol tegen haar. Juist?
2: Ja.
0: Dankjewel, Jarne.
1: Dag.

0: And we're gonna let it
1: burn.
2: Jongen.
1: And we're gonna let it burn, burn, burn, burn.
2: Echte meezinger.
0: Ik wist het niet.
2: Dat zal het nog erger gemaakt hebben. Als je het geweten hebt dat je microfoon openstelt. Enfin, karaoke time met Koen.
0: En het volk gaat uit zijn dak.
2: Ja.
0: Ze willen het. We gonna let it burn.
2: Om te vluchten bedoelen.
0: And we gonna let it burn. Mooi toch? Ja. Ja, dat is wat de mensen willen op dinsdagochtend.
2: Mag ik daar een vraag tegen bijstellen?
0: Ja, ja.
2: Oh goed, je hoorde Ellie Goulding met Burn, dat natuurlijk uit de aflevering komt waarin Fernaz in een winkel in brand stond en hij niet op tijd de brandblusser vond, zich niet had wegbestaan.
0: Nee, dat spelen ze niet.
2: Ah, okay.
0: Ellie Goulding, dat spelen ze niet. Meestal spelen ze zo van die liedjes die royalty-free zijn.
2: Allee,
0: zo van
2: royalty-free?
0: Ja, of zo heel lang.
2: Mag niks kosten.
0: Of zo heel oud, zo heel oud. Dat dat waarschijnlijk...
2: Allee, ja, goed. Boeiend. Maar we hebben wel een boeiend onderwerp aangesneden. De mensen zijn er mee bezig. Medaar bijvoorbeeld heeft geschreven over de dus die overtrekken voor donsdekens. Wij steken ons donsdeken er niet meer in. We leggen het gewoon bovenop het hoeslaken. En als we dan te warm hebben, kunnen we het donsdeken eraf gooien en geen gekloot meer.
0: Ja, oké.
2: Okay. Wacht, dus...
0: De gewoon opleggen? Maar ja, dat zie je toch. Allee, je ziet dat toch. Dat dat niet, dat...
2: Dus het donsdeken is altijd onbeschermd dan bij jou?
3: Ja, maar van bovenop, als het zomer is, doen we dat ook zo, op die manier.
2: Dan moet je toch ook geen hoeslaken meer...
0: Nee, maar gewoon voor de schijn. Gewoon voor de schijn.
2: Ja,
0: maar ja, dat ziet er niet uit. Ik snap het, maar het ziet er niet uit. Nee. Daar?
2: Andy schrijft, er bestaan ook al hoeslakens en dons in één. Superhandig, er is een winter- en een zomerversie. Maar dan heb je altijd hetzelfde.
0: Ah ja?
2: Ja.
0: Dat maakt toch niet uit, de Zelesta. Oh, je mag met naam en toenaam, de Zelesta.
2: Ja, maar ik vind dat wel tof dat je dan het donsdeken een keer in een andere en dan ziet dat er een volledig ander bed uit.
0: Zeg, maar ook, kunt je dat wassen dan? Want dat is dan een deken.
2: Ja, tuurlijk kun je dat. Nee, maar alles wassen.
0: Nee, maar dat is dan een deken en een hoeslaken in één.
2: Ja.
0: Kijk, dat gaat nooit met mijn wasmachine, hè?
2: Nee, maar ik moet ook altijd naar de wasserij daarvoor, zo. Voor die grote machine dan eens aan te spreken.
0: Ja, natuurlijk.
2: Goed, volg ons voor meer huishoudtips.
0: Nee, maar wacht. Ja. Ik ben die Zelesta even aan het opzoeken.
2: Ja.
0: 1 plus 1 gratis.
2: Aha.
0: Oh,
2: amai.
0: Het is de moment.
2: Wel, bestel maar. En die ene gratis is voor mij.
0: Ja, best het.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Een ticket naar paradijs.
6: Elke maand.
5: Romantisch weekend in Parijs.
6: Elke maand.
5: Leren surfen op Hawaii.
6: Elke maand.
5: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
6: Elke maand.
5: Pizza's proeven in Milano.
6: Elke maand.
5: Taco's maken in Mexico.
4: Win for life.
6: Win for life.
4: Win tot €5000 elke maand.
6: Elke maand, elke maand, elke maand.
4: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
9: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
8: Dus we groeien.
9: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
8: Dan is dit jouw moment.
9: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
10: Rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Illenium en Ryan Tedder. En With Your Love, zo heet het.
1: Het nieuws van de dag.
0: Een van de nieuwsfeitjes van de dag is toch wel het overlijden van Etienne Davignon. De man tenminste werd 93 jaar oud. En dat zijn zo van die namen. Ja, als je het nieuws decennia lang al volgt. Zo van een van die namen die je regelmatig tegenkomt. Maar waar het antwoord, wat deed die mens eigenlijk, moeilijk te beantwoorden valt.
2: Het was een zakenman.
0: Ja.
2: Oh, collega.
0: Hij was ook graaf. Niet collega. Diplomaat. Niet altijd. Maar goed, wat deed hij eigenlijk voor de kost?
2: Ja, maar ja. Ik denk dat hij wel al een beetje geld had liggen voor hij begonnen is. Maar het is wel zo dat hij... Allez, bijvoorbeeld, hij is opgedoken bij Brussels Airlines. Ik denk na het faillissement van Sabena.
0: Ah, ja.
2: Dan is hij samen met Maurice Lippens, dat zal ook een belangrijke mens geweest zijn, stonden ze samen aan de wieg van de maatschappij SN Airlines.
0: Ja, niet dus, moeilijk, jij met zo'n naam. Davignon. Ja, dus,
2: en het is ook wel zo, als er moeilijke... impasses waren tussen bedrijven en de politiek, was hij wel de man die dan werd ingeschakeld om dat zo'n beetje te bemiddelen. Want,
0: altijd als je afvraagt van, ik kan die man niet goed plaatsen, wat doet hij eigenlijk? En dat is dan toch een heel belangrijke, dan is er maar één antwoord op die vraag en dat is netwerk. Dat is iemand die een geweldig netwerkje, die met andere woorden mensen kent op alle niveaus, op alle plaatsen waar je ze voor bepaalde zaken nodig kan hebben. En zijn netwerk, zo lees ik in de krant, was legendarisch. Overal waar de macht werd verdeeld, zat hij mee aan tafel. Ja, zo is het.
2: Dus eigenlijk alleen een Belg om trots op te zijn, ook in het buitenland. Het was niet enkel in België dat hij een grote naam had. Zo internationaal gezien stelde hij toch
0: op. Hij was ook niet onbesproken. Nee. Moet ik er in één adem toch even bijvoegen. Bij de ondergang van Fortis werd hij door boze aandeelhouders uitgejouwd. Weet je nog wel? Die waren me van alles aan het smijten toen.
2: Ja, oké, maar hij zei wel achteraf, als ik in hun plaats was, ik zou hetzelfde gedaan hebben. Ja. Dus alleen.
0: Ja, dat is dus, waar. Wel sympathiek ook.
2: Ja, dus wel sympathiek.
0: Etienne Davignon, een beetje mysterieus figuur die overal mee aan de knoppen zat.
2: Ja, en er was toch ook nog iets lopende? Was er niet zo een bepaalde rechtszaak lopende op dit ogenblik?
0: Had je een idee? Zelf zal die niet echt veel lopende meer geweest zijn. Want zoals gezegd, hij werd 93 jaar oud.
1: Dit zijn de hits van Top. En dit is Nio.

0: Nieuwe single van Martin Garrix en Ed Sheeran met wat instructies erbij. We moeten die dus nog draaien blijkbaar. Ja, Repeat It heet die dan ook. Dat waren we van plan.
1: En als je denkt van, maar klinkt toch een beetje gedateerd. Wel, het is nieuw, maar dit is 12 jaar geleden gemaakt.
0: Ah, serieus?
1: En ze hadden dan nog leren en ze dachten, allee, kom, het is goed.
0: Dus nu moeten we dat volle bak draaien. Oké, ja. Check. Rem 7:30 is het ook check om op je bestemming te geraken.
2: Ja, maar niet overal. Richting Brussel bijvoorbeeld. Op de E40 verlies je wel 20 minuten tussen Afliegem en Sint-Agatha-Berchem. Ook op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Sint-Jansberg en Leonard. En op de binnenring ook een kwartier tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen dan op de E17, 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En ook op de E313 richting Antwerpen verlies je een 20-tal minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
3: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina der Waal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
9: Ja! Maar ja...
8: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
10: Oh ja! Maar ja...
8: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
9: Oh ja! Maar ja...
8: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
11: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
12: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.

0: een beetje jaloers, want die zit hier de hele tijd. Hey, Mr. DJ, waarom is niet de weerman zo? Vind ik wel, je hebt een plaatje verdiend. Dus we gaan je zo introduceren vandaag. Hey, Mr. Weatherman, how are you doing?
1: Hey, Jeroen en Koen. Goed, met mij goed, met het weer nog net iets minder.
0: Oei. Maar dat is van voorbijgaande aard. Hè. We zijn er al volledig klaar voor. Maar nog even door de zure appel die dinsdag heet bijten, zeker, hè?
1: Ja, niet de beste vandaag. Regenzone ligt klaar en arriveert momenteel in West-Vlaanderen. En die regen trekt in de loop van de voormiddag traag door de rest van het land. Het gaat om weinig regen. Zeker geen grote hoeveelheden. En nog voor de middag wordt het aan zee al opnieuw droog. Later vanmiddag en vanavond volgt dan ook de rest van België. Maar het is nog fris, al moet ik eerlijk toegeven. Ik was vanmorgen even buiten. Ja. En het voelt al een beetje warmer aan. Straks stijgen die temperaturen tot 15 graden, komt vanmiddag wel een goed voelbare wind te staan.
0: Ja, nochtans, ik heb dan net ook even, ik heb toch even uit de wind gaan staan, hoor. Friskjes. Allee, ik wil je niet tegenspreken, hoor.
2: Misschien, zit zijn lichaam gewoon anders in elkaar. Ja, dat kan, hè, dat hij warmbloedig is en jij bent een beetje koudbloedig.
0: Ja, dat is zeker zo.
2: De zwaaien.
1: Ja, goed, jongens.
0: Maar goed, morgen dan. Is dat de overgangsdag of toch eerder donderdag?
1: Eerder donderdag. Ja. Morgen toch nog wisselvalligheid op de weerkaarten. Komen verse buien het land binnen. En die zijn opnieuw intenser, omdat het nog wat warmer wordt. Dan wordt die onstabiliteit ook iets krachtiger. Met kans op hagel, onweer. Enfin, je kent de gebruikelijke ingrediënten ondertussen. Maar er zijn dus ook pluspunten. Het wordt morgen dus al iets warmer. Woensdagmiddag stijgt het kwik tot 18 graden. Dat is dan uitkijken naar donderdag. Dan blijft het, afgezien van een bui, maar dat zijn details, want ik denk dat het overal al droog zal blijven. Bij 20, 21 graden. Ja. Maar het echte lente- en zomerwerk is voor vrijdag en in het weekend. Het wordt dan gewoon warmer en warmer bij 6, 27 graden. Oh. En misschien wel een lokale 30 graden.
0: Zegt van het een extreem in het ander eigenlijk, hè?
1: Ja, absoluut. Dat is een beetje typisch, hè, in die tussenseizoenen in de maand mei. Ik wil niet de pret derven, maar het is wel zo dat zondag de wind naar het noorden, noordoosten draait. Dus in het binnenland hebben we wel nog die temperaturen van 25 graden en meer. Maar als je vlak aan zee bent, dan is het op het strand door een zeebries wel maar 20 graden.
0: Ja,
2: maar het is goed, want anders dan gaat de volledige kudde naar de zee. En dus nu gaat
0: dat is waar.
2: De kudde komt buiten. En dus nu gaan we dat niet doen.
1: Ja, zoiets. In het binnenland is het in elk geval een stuk warmer. Maar kijk, 20 graden, dat valt ook nog wel mee natuurlijk.
0: Dus eigenlijk wel. Dus barbecue weer dit weekend, dat is duidelijk. En dat wordt morgen nog eens bevestigd. Dankjewel, Erwin.
1: Tot de morgen. Salut.

0: auto stuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
1: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
3: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
1: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
5: Allee, tot straks, hè, mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: toch even moeten uitleggen waarom je plots begint te lachen.
1: Ah, ja, ik was Nee, ik moest mij de bedenking maken. De man die net stond te toeteren dat hij zo goed geslapen had, net voor de microfoons opengingen, klein geheimpje onder ons, liet toch wel een welgemeende gaap noteren.
2: Ja, het is het ochtendtipje.
1: Ja, nu al.
0: Ja, maar ja. En je bent 50 minuten bezig. Maar goed, het ochtendtipje.
2: Excuses.
1: Goed, we hebben al huishoudtips gedaan. Kwestie van het nog meer. Ja, sorry, ik wil niet in typecasten, zoals het dan proper heet. Maar
3: pagina 13
1: van het nieuwsblad heeft het over een trend die... Ah, ja, wacht, ik moet het even voorbereiden, secondje. Een trend die nog niet uitgemolken is. Want ze hebben het over parfums die naar melk ruiken. Blijkbaar een nieuwe trend. Ja, en wij weten daar niks van. Maar dus die parfums worden steeds populairder. Het gaat nog verder. Wie vandaag een parfumerie binnenwandelt, dat is al een hele opgave als je het mij vraagt. Want al die verschillende geuren door elkaar altijd... Ik snap niet hoe die mensen dat overleven om daar te werken. Eerlijk gezegd, dat is, ja, ik krijg daar koppijn van, toch? Van al die geuren door elkaar. Ja,
2: ja,
1: ja. Dus als je vandaag een parfumerie binnenwandelt, zo zegt het nieuwsblad in zijn introductie, dan voelt het soms alsof je op de zuivelafdeling van de supermarkt bent beland. Want parfums die naar melk ruiken worden steeds populairder. En waarom spreekt die geur vandaag zo aan? Het is een trend die dus nog niet uitgemolken. Ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd.
0: Nee, en ik heb ook niet het gevoel dat melk een... ja, moet ik dat uitleggen? Dat dat goed ruikt? Ik weet niet of dat goed ruikt.
1: Ik ruik wel graag melk. Ja? Ja, ja, als ik een glaasje melk drink, ik mag maar dat melk, graag een keer aan
0: maar
1: ruiken.
0: Maar melk ruik je toch enkel als het zuur is? Zure melk. Allee, heeft melk...
1: Als je natuurlijk te lang in uw frigo laat staan, Koen, dan zeker wel. Maar in principe ruikt dat toch wel niet onaangenaam. Okay. Om daar dan een parfum van te maken... Enfin, er zijn een paar specialisten ter zake die natuurlijk in dit artikel aan het woord komen. Zoals een zekere Daan van de Belt. Die schrijft, mensen willen begrijpen wat ze ruiken en zoeken naar taal om daarover te spreken. Voedsel en herkenbare texturen werken daarin goed, omdat ze meteen iets oproepen. Ja, ja. Dat snap ik. Maar wil jij over straat lopen met een melkgeur dat iedereen denkt... Dat is toch een bepaald beeld dat hier opgeroepen wordt.

0: waar wat Bart hier schrijft. Gemiste kans om nu iets van Milk Inc. te draaien.
1: Ja, zwaar.
0: Lavash. De Key, ja. The Secret hebben we wel bovengehaald van Urban Cookie Collective. Niks zo lekker als melk met een koekje, toch? Voilà, de link is gelegd. Graag gedaan. Check. Wat is waar als je de parfumwinkel binnenstapt? Allerhande geuren?
2: Jeroen Goris, Koen van der Sloten.
0: Misschien is dat wel een onderwerpje waard. Wat is jouw lievelingsgeur? Zo'n geur waarvan je denkt, dat is mijn echt favoriete geur. Ik noem maar wat. Verse croissants. Is toch waar?
3: Ah, dat zou moeten bestaan, bedoel je dan?
0: Ah, ja, waarom is daar dan geen parfum van? Als een lasagne net uit de oven komt. Oh.
1: Dat zou toch raar zijn als mensen naar lasagne rijden?
0: Ja, maar jongen, ja.
3: Naar oh, kleintje met stoofvleessaus.
0: Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Kom, spuit het op mij.
0: Ja, oh. Melk is dan geen probleem. Allee, ja, dus ik zie het niet.
3: Nee, nee,
0: dus wat is jouw favoriete geur die eventueel potentieel heeft om een nieuwe parfumgeur te worden? Zou toch kunnen?
3: Ah, oh, ja.
0: Ja,
1: koffie maar, zo.
3: Wat staat...
0: Pardon?
3: Nee, zeg maar.
1: Ja, nieuwe zak koffiebonen zo.
0: Koffie, oh ja, koffie. Ja. Mm. Dat is waar. Ik ben een snuffelaar.
3: Wat bedoel je?
0: Ik weet niet of je dat al gemerkt hebt. Voor ik iets drink of eet, ik snuffel er altijd.
3: Ah, ik dacht dat je aan de mensen begint te snuffelen. Ja. Nee.
0: Okay, dat is meestal een slecht idee. Ja, ja, inderdaad. Eerst bij mijn collega's uitgetest. We gaan daar niet verder over uitweiden. Maar wat is jouw favoriete geur? Laat het even weten. Dan gaan we het eens even testen of we daar parfum kunnen van laten maken. Want ja, van tegenwoordig kunnen ze alles. Toch? Ze kunnen zelfs het Eurovisie Songfestival winnen met een liedje als Bangaranga.

0: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
1: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
0: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Dit is Stop!
8: 8 uur geweest.
9: En de komende 2 minuten zit je gevangen in de wereld van het nieuws.
8: Bart van Langenhoven, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Gevangenen spreken cipiers straks enkel nog aan met een voornaam en een code van 5 cijfers. Naamplaatje op een uniform verdwijnt dus. Justitieminister Annelies Verlinde schermt zo hun volledige identiteit beter af na verschillende wraakacties op cipiers de voorbije maanden. Dat komt omdat er al maar meer leiders van zware criminele organisaties in onze gevangenissen zitten opgesloten. En die gebruiken ook vaker intimidatie en andere bedreigingsmiddelen. Dan naar de zaak van de vermoorde advocaat Claudia van der Stichelen, de verdachte van 73, die weigert een confrontatie met haar zoon. Die zag de moord gebeuren en raakte zelf zwaar gewond toen de dader ook op hem schoot. De jongeman van 25 zei aan de speurders tijdens een reconstructie dat hij de verdachte formeel herkende als de dader. Maar zo'n confrontatie heeft geen meerwaarde, zegt de advocaat van die verdachte van 73. Claudia van der Stichelen werd op 28 oktober 2023 op klaarlichte dag doodgeschoten in haar voortuin in Sint-Lievershoutum in Oost-Vlaanderen door een oudere man in overal. En in de Amerikaanse stad San Diego in Californië zijn 3 mannen gedood na een schietpartij bij een moskee. Agenten vonden iets later de lichamen van de daders van 17 en 19 jaar in een auto in de buurt. Politie spreekt voorlopig van een haatmisdrijf en president Trump veroordeelde de verschrikkelijke situatie. De 2 jonge daders stapten vermoedelijk zelf uit het leven en vlakbij die moskee was ook of ligt ook een islamitische school, maar alle kinderen zijn veilig, benadrukt de politie. Zwaar bewolkt vandaag met motregen vanuit het westen. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op. Morgen opnieuw veel wolken met eerst regen of buien. Daarna opklaringen en wat zon, maximaal tot 19 graden. Aan zee waait morgen wel een stevige wind tot 65 km per uur.
8: Ja, en dat goede weer dat heeft hij dan verzwegen, want dat is vanaf donderdag. Is het nu al met opklaringen op de weg?
11: Nee, nog niet. Nee. Nog altijd file rijden op de binnenring rond Brussel. Een 30 minuten extra tussen Expo en Machelen. Ook op de buitenring. Verlies je een 20-tal minuten tussen Sint-Jansberg en Leonard. Richting Brussel dan op de E40 20 minuten tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Richting Antwerpen op de E17 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 20 minuten tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. En tenslotte ook op de E313 richting Antwerpen een kwartier. 4 extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
7: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
9: We zullen met de gemakkelijke woordjes beginnen. Hallo.
11: Hallo.
9: Hallo.
11: Ja,
9: hallo.
11: Ja,
9: hallo. Hallo.

0: just came to say hello.
1: Ah, voilà.
2: I just came to say.
1: Moet niet zo. Martijn Solveig en Dragonette. Hi, hallo, was dat? Amai, zoveel verschillende geuren die wij hier binnengekregen hebben. Voor degenen die net beginnen luisteren, wat blief. Het is radio, ik weet het ook wel. Maar we hebben het over geuren, beste vrienden. Wat is jouw absoluut favoriete geur? Als je die tegenkomt, dat je denkt... Ah, dat je daar even bij stilstaat. Wat een lekkere geur is dat toch? Waar denk jij dan spontaan aan? Dat is de vraag.
0: Wat heel vaak binnenkomt... Laurens heeft het gestuurd, maar nog heel veel mensen...
1: Ja.
0: Vers gemaaid gras.
1: Ja.
0: Dat is blijkbaar een dingetje.
1: Ja, als je het gras net afgedaan hebt, dan inderdaad is er een zekere geur waarneembaar. Nu, dat is minder romantisch dan het lijkt. Want ik heb eens ergens gelezen dat dat een soort noodkreet is die het gras op dat moment uitzendt.
0: Van...
1: Zo van, help, ze hebben mij onthoofd. Zoiets.
0: Oei.
1: Ja, ja, dat is het zo. Is dat niet zo? Moet dat maar eens opzoeken. Dat is een soort noodkreet van het gras.
3: Ja, een chemisch noodsignaal. Een noodsignaal. Zodra het gras beschadigd is.
1: Ja, ik ben beschadigd. Dat betekent dat eigenlijk. Maar wij ervaren dat als een aangename geur.
0: Wil dat dan zeggen dat het gras eigenlijk niet gemaaid wil worden?
1: Ja, ja.
0: Dus eigenlijk moeten we het niet doen?
1: Nou, ja.
0: Moordenaar!
1: Heeft niks te willen, hè? Niks te willen. Wij willen een schone peluus. Welke geurtjes komen er nog binnen? Verse worstenbroodjes. Ah. Dat is ook geen toeval dat ze dat tegenwoordig in die benzinestations ook altijd bakken. In de zaak zelf. Dat doen ze niet in een kamerke apart. Dat doen ze in de zaak zelf. Zodanig dat als je binnenkomt, dat je dat ruikt en dat je denkt... Ah ja, geef op. Dat is toch zo?
0: De geur van barbecue komt binnen van Robin. Ja.
1: En het absolute top antwoord, door heel veel mensen ingestuurd. Vreemd genoeg, moet ik eraan toevoegen. Benzine.
0: Ah ja. Ja. Ah, dat is zo goed.
3: Ik
0: hè?
3: Snap het ook. Hè.
0: Je bent dan aan het
1: maar
0: tanken.
1: Zou jij rondlopen met een parfum op basis van benzine dan?
0: Nee, maar ik geniet er wel van. Als ik aan het tanken ben, dan denk ik, oh, vlug nog even inademen.
1: ook het vriendje van diesel komt binnen.
0: Ja, ja, maar
1: dat vind ik toch iets schraler zo.
0: Ja, ja. Ik heb liever de benzine.
1: Ja. Ik rij met een diesel, maar ik heb toch liever benzine. Ook bitterballen, ja, dat kan je natuurlijk niet ontkennen. Je bent een grote fan van bitterballen. Ja,
0: oké, maar dat niet op mij.
1: Maar alles uit frituur komt, toch. Nootmuskaat en cacharel voor mannen heeft hier een goede toets van mee. Cacharel is maar een merk parfum waar een beetje nootmuskaat in zit.
0: Oké, wat ook net is binnengekomen, alcoholstift. Dat je zo even gaat... Zo... Of zo Tipex, dat is ook zoiets.
1: Ja, ja, ja.
0: In dat potje.
1: Ik zie al een kamer binnenkomen. Ja, ik ben een potje Tipex laten overstaan. Nee, dat is mijn nieuwe parfum. Geniet ervan.
0: Ja. Oh, de Tipex.
1: Oh, lekker. I'm not

0: Kenya area.
1: Come on. Ja, het is hier de ene bom naar de andere, jongen. Hey, echt. Straks nog Pinkie Up en we zijn er helemaal. Goed, Blackpink.
2: Oh nee, dat moet ook nog komen.
1: Ja, wel. Nog wat geurtjes hoor, want ze blijven maar komen. Jo heeft het over zijn favoriete geur, namelijk de geur van een weekske verlof. Ja, ik weet niet hoe dat precies, maar ja, we snappen allemaal wat je bedoelt.
2: En Stefan die heeft het dan over de geur van zijn eigen scheten.
1: Maar dat is een zalig. Rare, dat is een rare, hè?
2: Die zalig komt van hem, vrouw. Ja. Ik heb dat zelf niet.
1: Je betrapt jezelf er toch op dat, ja, als je een scheetje laat, dat je dat enigszins nog aanvaardbaar vindt qua geur, of daar misschien stiekem zelfs een beetje van geniet, maar iemand anders nooit.
2: En wat ook leuk is,
1: dat is.
2: En wat ook leuk is, als je alleen bent en je laat dan een scheet, is dat je zelf niet weet, oh, gaat ze stinken of gaat ze niet stinken?
1: Experimentje.
2: En dat je dan de scheet gelaten hebt, zo. Oh.
1: Het is een goede stinker, ze.
2: En dan, dat je dan net niet. En dat je dan zelf even aan het wachten bent en dan. En? Zo, nee, of ben ik nu de enige die zo dat momentje van gaat het stinken?
1: Blijf ons volgen voor meer verhalen uit het persoonlijke leven. Goed,
2: het zal aan mij liggen.
1: De eerste regen na een lange droge periode. Die geur. Dat is niet de regen die ruikt natuurlijk, maar dat is die regen die dan zorgt voor allerlei, waarschijnlijk weer chemische reacties in de natuur.
3: Ja, klopt.
2: En wat denk je van de geur van ajuin die aan het bakken is in de pan?
1: Oh, uit dezelfde bundel. De geur van een kippenkraam op de markt.
2: Oh,
1: dat
2: ja.
1: is hij. Je komt om 8 uur 's morgens op de markt. Je hebt juist ontbeten. Geen een honger. En je passeert het kippenkraam en je denkt, geef op die kip! Toch? Ja, die geur is magisch.
2: Meestal zeggen ze dan ook, mag je nog een beetje saus bij?
1: Ja, het zou wel godverdomme zijn.
2: Vet bedoel
1: je? Ja, zeker wel. Speculoos is ook weer zo eentje. Ik moet daaraan geroken hebben voor ik het opeet.
2: Ik heb er nog eentje zien binnenkomen van Arno.
1: Ja?
2: De geur van verse asfalt.
1: Oh
3: ja. Nee, dat vind ik ook.
2: Ah ja.
1: Nee?
2: Nee.
1: Nee.
2: Ah, oké. Okay. Nee, stoppa.
1: Maar goed.
3: Ja.
1: De couleur, voilà. Niet waar? Maarten, ik vind paardenmest wel lekker rieken eigenlijk. Ja, gekken heb je altijd natuurlijk. Maar toch, Maarten, we zien je graag hoor. Maar niet te dichtbij.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat blieft?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Zij die houden tenminste van de geur van mest. Place to be, de zoo. Verschillende soorten door elkaar. Shakira. We hebben al heel veel geurtjes besproken. Jullie favoriete geuren, er zijn er massaal veel. Maar ik heb er nog niet heel te veel gehoord waar we ook een parfum kunnen van maken. Want daarom zijn we erover begonnen. Omdat blijkbaar, voor degenen die het zouden gemist hebben, parfums op basis van melk, die dus ook als dusdanig ruiken, bijzonder populair zijn op dit moment.
1: De geuren van popcorn komt binnen. Dat zou moeten gemaakt worden volgens Serge. Ja, waarom niet?
0: Gegrild vlees met mix vuurkruiden. Je kent die wel, hè? Die vuurkruiden, ken je die?
1: De barbecue.
0: Zelfs zonder dat vlees. Gewoon als de... Ja, maar dit weekend gaan we barbecuen, hè? Dus als de kolen aan het gloeien zijn, dan bestaat er zo'n potteke. En je moet dat daarop doen.
1: Ja.
0: En wat is de functie daarvan? Eén.
2: Iedereen jaloers maken.
0: Voilà, iedereen kent ze. De buren jaloers maken. Oh. Dat is de enige functie. Dat mag 7 euro per potteke kosten. We kopen het allemaal. Het heeft totaal geen nut, maar we maken er de buren jaloers mee. Is zo.
1: De geuren van uitlaatgassen. Ik heb nooit het idee gehad dat dat een dingetje was, maar dus blijkbaar wel. Ken zegt het, blijkbaar wel van de tweetakt brommers en moto's. Doet me altijd terugdenken aan de jaren 90 op de motocross op de zondag en een heel verhaal erbij. Maar goed, dus we onthouden de uitlaatgassen.
0: Ja, cannabis komt hier ook binnen als een toch niet te versmaden geurtje. Lavendel en kaneel. Oh, kaneel zeker.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat zit in bepaalde koekjes. Oh, dat is snuiven. Die dennenbomekes voor in de auto met kokosgeur. Komt hier van de Kenny. Ja, dat zal wel, hè. Dat is de enige functie om je auto een beetje fris te laten ruiken. Kobe, ik vermeld het maar even. Ik ruik graag koemest die gemixt wordt. Ja, gemixt met wat, dat weet ik niet, maar hij moet gemixt zijn. En tenslotte, ik wist niet eens dat dat een geur had. Verse aardbeien.
1: Ah, ja, jojo.
0: Geurt dat?
1: Jojo.
0: Jojo.
1: Ja?
0: Wel, ja. Naar verse aardbeien.
1: Wel, dank u, Koen, voor de duiding. Maar goed, we kunnen nu 1001 geuren opzommen.
0: Ja,
1: maar,
0: dat hebben we ook gedaan.
1: Maar ik vind dat we moeten stoppen, want nothing beats eau de Chanel.
0: Dat vinden Daan Hart fans. En we hebben dan net een kans laten liggen, omdat de aanleiding voor al deze commotie rond geuren was dus melkparfums zijn ongelooflijk populair. En een luisteraar wees er ons op. Maar nu heb je toch een kans laten liggen om Milk King te draaien. Wel, voilà, hier is hem, zeg.

0: En daarmee is het onderwerp van de geurtjes helemaal afgesloten. Want ja, als er nu iets is dat geurloos, kleurloos en smaakloos is, dan is het wel water, hè.
1: Mooi.
0: Ja, hè. Mooi. Over nagedacht, hoor. Niet te lang. Walk on Water dus van Milk Inc. Maar ja, goed, dat ken je al lang. Tijd voor wat nieuwe muziek, want heb je deze al gehoord?
2: Wacht eens even. Wel, doet mij denken aan iets anders eigenlijk. Dit.
0: Gaan we een beetje muziekles krijgen?
2: Als we tijd hebben, hè.
0: Ja, maar wacht. Wat doet het jou aan denken?
2: Wacht, ik heb dat hier gezet, hè. Wacht, 2 secondjes. Ja. Doet mij denken aan dit.
0: Ja, snap het wel?
2: Of niet?
0: Dat is The Weeknd.
2: Dat is The Weeknd.
0: Maar dat doet mij dan weer denken aan... Hier een pot nat allemaal.
2: Dat is allemaal hetzelfde.
0: John Newman, met wat kom jij er af? Ja, en ik was wel enthousiast over zijn nieuwe plaatje. Ja, nee, het is een leuke. Luister mee. Mary Go.

0: Om maar te zeggen dat het moeilijk is om nog iets origineels te verzinnen. Ja. John Newman hoorde je met zijn nieuwe Mary Go. Ruim 8:30 nieuwe files bijgekomen.
1: Ja, maar vooral ook dezelfde files op de binnenring rond Brussel. Een 30 minuten vertraging tussen Expo en Machelen. Ook op de buitenring verlies je een kwartier tussen Sint-Jansberg en Groenendaal. Richting Brussel dan op de E40 20 minuten extra tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem. Ook een kwartier tussen Berthem en Sint-Steven-Zwolebe. Op de E19 dan een kwartier tussen Zemst en Machelen. Op de E429 ook een kwartier extra vanaf Tubeke. Richting Antwerpen op de E17 verlies je ook nog steeds 25 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 20 minuten tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. En verder richting Antwerpen ook nog problemen op de E313. Een kwartier tussen Masshoven en Wondegem. En op de A12 richting Antwerpen een kwartier tussen Boom en Wilrijk. En ook nog even vermelden dat het vertragen is richting de wachtkamer van de dokter, denk ik.
0: Ah, wel, als je nu aan het luisteren bent in de wachtkamer van de dokter, dan denk ik, maar heb ik niks speciaal gehoord? Op alle andere plaatsen denken ze, wat is daar in godsnaam aan de hand?
2: Ja, het gaat niet goed, hè?
0: Nee.
2: Jawel.
0: Wat goed weer is opkomst.
2: Ah, ja. Ja, maar dat is, ja, dat, ja, gaat, dat gaat
0: alle
2: komen.
0: Alle problemen verdwijnen, jawel.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
6: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
5: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: En... Colruyt trakteert.
8: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.

0: frequencies. Zie je die. And so much beauty around us. Dat is waar. Zoveel schoonheid rondom ons waar we niet blind mogen voor zijn. En dat brengt mij naadloos bij de voorpagina van de Standaard. We voelen ons een beetje veilig omdat ondertussen de schoolbel is afgegaan. En dus kunnen we het erover hebben. Jawel, het mag.
1: Jeroen en Koen.
0: Alhoewel, misschien hadden we er net vroeger moeten over beginnen.
2: Want, eigenlijk wel.
0: Ja, maar goed, dat is het zelf oplossen. Wij gaan ons voorlopig nog even veilig na 8:30 met dit onderwerp bezighouden. Want op de voorpagina van de Standaard staat vandaag: geef kinderen les over het vrouwelijke lichaam. En dan wordt daar een voorbeeldje gegeven. Gezondheidsexperts en professionals uit het onderwijs die willen dat meisjes, gezien ze de eigenaar zijn van een en ander, al in de kleuterschool leren dat ze een vulva hebben. Zeg, wisten jullie dat al?
2: De vulva?
0: Jullie hebben een vulva.
2: Ja.
0: Wat is een vulva? Allee, een stomme vraag misschien, want iedereen denkt dat het te weten, maar als je dat dan gaat opzoeken, Ik denk dat er een paar door de mand gaan vallen.
2: Maar het is dan zo, destijds op school bij mij, dan ging dat meestal over de penis en over de vagina.
0: Ja.
2: Maar er werd over de vulva helemaal niet gesproken.
0: Ja. Ik dacht dat iets was van een vulkaan of zo.
2: Ja. Dus de vulva is het. Oh.
0: Nu komt het maar.
2: De vulva.
0: Ja. Goed opletten, hè. De meester gaat het de ene keer uitleggen.
2: De vulva is de verzamelnaam voor de uitwendige geslachtsdelen van de vrouw.
0: Allemaal?
2: Dat gaat dan over de schaamlippen, hè, die lipjes langs de zijkant.
0: Langs de zijkant, ja. Maar wacht.
2: Maar je hebt de binnen- en de buiten schaamlippen. Klein detail.
0: Kleine en grote.
2: Ja. Dus de vulva is dan verzamelnaam voor de schaamlippen, de clitoris en de ingang van de vagina.
0: Alles bijeen.
2: Alles tezamen. Dus al die dingetjes
0: samen. Dus het is niet gewoon een synoniem voor
2: de vagina? Nee, helemaal niet. Dus eigenlijk.
0: Wist je dat?
3: Nee, ik leer erbij.
2: We geven te veel aandacht aan de vagina, vind ik. Ik vind dat we ook aandacht moeten hebben voor de clitoris en de schaamlippen. Met andere woorden, voor de vulva. Ja. Leve de vulva!
0: Ja. Ik lees even verder in de Standaard. Ook menstrueren moet weg uit de taboesfeer. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, menstrueren, dat is niet plezant, hè?
0: Ik heb er een beetje last van de laatste tijd.
2: Ik denk dat heel veel pijn doet. Allee, nee, even. Het is moeilijk om een pokkenhumeur van. Ja, maar goed.
0: Ik denk dat ik gisteren iemand tegengekomen ben. Ik stond in de broodjeszaak. En ze verkopen daar ook sigaretten in die broodjeszaak.
2: Ja.
0: En de eigenaresse zei: is het alleen voor sigaretten? Tegen de vrouwelijke postbode die in de rij stond.
2: Okay.
0: En die antwoordde heel vriendelijk: zeg ik toch al lang gestopt met smoren? En ik zei: en ze heeft er totaal geen last van.
2: Oh, gezellig.
0: Of misschien was ze een beetje aan het menstrueren. Oh. Dat kan ook natuurlijk. Goed, ik lees nog even verder in de Standaard. Dus je hebt hier heel veel geleerd vandaag. En dan staat er in de Standaard: als je niet weet waar je info kunt vinden over wat bijvoorbeeld de vulva is en zo, dan slaat de schaamte toe. Ja, maar ja, goed, dat is nu duidelijk. Hier vind je de info natuurlijk.
2: Er is helemaal geen schaamte.
0: Nee. Voilà. Inderdaad. We hebben veel geleerd. Dankjewel, meester.
2: Alsjeblieft.
0: Ja.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. Een lieve computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
4: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
5: Balju
4: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachten ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
8: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.
9: Muziek en magie.
10: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
11: De Zit hoor je op Top Schaamteloos.

0: het is te zeggen. Ik ga onszelf toch even stoppen. No us right now. Ik zeg juist, ik ga al die reacties die binnengekomen zijn even negeren.
1: Het is duidelijk dat de vulva leeft. Ik zeg het nog eens. Leven de vulva! Ja.
2: De vulva leeft.
1: Ja, maar ja. Ik vind dat we te weinig aandacht besteden aan de vulva.
2: Ja, waar.
0: En nee, dat is niet een type van Volvo.
2: Nee.
0: Daar komt zoveel binnen.
1: Pas op.
0: De nieuwe vulva.
1: Plezant, hè?
0: Ja. Oh, Steven vraagt zich af. Die lessen die ze dan gaan geven, is dat met foto's? Zeg, nu ben ik dan toch die reacties. Ik had toch zo gezegd dat ik het niet ging doen.
1: Meestal zo, die foto's die ze tonen, dat zijn geen foto's. Meestal zijn dat prentjes.
0: Prentjes.
1: Dus het is nooit effectief.
3: Ja. Ah ja, tekeningen.
1: De vulva en plein fas.
0: Amai.
1: Een uitspraak uit FC de Kampioenen, excuses. Nee,
0: ja, want dus, anders had hij het nooit geweten natuurlijk.
1: En plein vas. Dus effectief zijn zo'n beetje tekeningachtig om het wat, wat klein en gezellig te maken.
0: Dus het feit dat wij niet wisten wat het was. Wij dachten dat dat synoniem was.
1: En ook het woord vulva, het is niet dat ik dat heel vaak... niet zo vaak...
0: Maar wel een mooi woord, hè. Het mooiste woord eigenlijk dat er is. Want al die andere woorden, laat ons eerlijk zijn...
3: Ja, schede.
0: Kut, preut, schede, vagina.
1: Maar de schede vind ik eigenlijk ook al. Dat klinkt ook al een beetje...
0: Ze hebben het kapot gesneden, zo klinkt dat. Zo goed. Er zijn scheden overgebleven. Dat ziet er niet goed uit. Nee, maar de... Vulva, dat is zo, yay!
1: Maar doe eens vulva nu met een heel diepe stem. Dus ga eens van wat je net gedaan hebt, maar dan naar een totaal andere.
0: Mag ik jou vulva?
3: Ja, voilà.
1: Dat klinkt al een beetje vuil, vind

0: elkaar zit.
1: Zwaar.
0: Dat is zoals de G-spot.
2: En dat gaan we van jou leren, Koen?
0: Nee, ik wil gewoon zeggen, hoe meer we weten,
1: ja,
0: hoe meer we kunnen doen om de dames content te houden.
1: Zeg, wist je al dat dit onderdeel en dit onderdeel...
2: Dat is niet...
1: Ik Duits even aan, juffrouw. dat allemaal samen, dus de vulva is. Zo moeten we het werk gaan dan?
0: Ja.
1: Okay.
0: Zeg maar, als je dat gaat vergelijken bij de man. Allee, dat is duidelijk, hè.
1: Ja.
0: Dat is de penis.
1: Ja, voilà.
0: And that's it.
2: En daar moet hij het dan maar mee doen.
1: Klinkt bekend.

0: dansen als een zombietje. Niemand kan het zo goed als Lady Gaga en haar danseressen. Ja, ik zie altijd de videoclip voor mij als ik dit.
1: Ja, ik zie altijd een spook als Lady Gaga. Ja, goed,
0: klopt
1: dat
0: ook.
1: Ja.
0: Ja. De Dead Dance was dat. Het is 8:55, het moment om...
2: De geschiedenis van vandaag.
0: Er is bij te halen. Het is 19 mei, het is met dooien en alles.
1: Oei, deze keer.
0: Ja. Op 19 mei 1965 overleed namelijk Tui Malila.
1: Tui Malila.
0: Ken je Tui Malila?
1: Nee, wel een mooie naam.
0: Ja. Tui Malila was voor zover bekend... De oudste schildpad ter wereld. Die werd... Ja, ze zijn er niet helemaal zeker van. Maar het moet ergens tussen de 188 en de 192 jaar geweest zijn.
1: Oh,
0: straf. Ja.
1: Schildpad.
0: Er is geen enkel dier dat zo oud wordt, inclusief onszelf.
1: Ja, en mooi ook, hè. En die hebben een geweldig leven, denk ik. Alles gaat zo op het gemakske. Die maken zich geen zorgen. Dat zit allemaal goed.
0: Ah, wel, dat is meteen ook de reden waarom die zo oud worden, denk ik. Dan trekt er uw lessen uit. Op 19 mei 2018 stond heel Engeland op zijn kop. Want Prins Harry trad toen in het huwelijk met Meghan Markle. En we moeten daar eerlijk in zijn, daar hebben ze veel plezier van gehad, hè.
1: Ah, ja.
0: Nadien ook. Toch?
1: Ja, ja.
0: Van dat huwelijk. En dan nog eentje. Oscar Wilde, jullie bekend?
1: Oscar Wilde?
0: Ja, bekende schrijver en dergelijke. Van Ierse afkomst. Groot deel van zijn leven in Engeland gewoond. Maar die heeft dus ook in de gevangenis gezeten, Oscar Wilde.
1: Wat heeft hij gedaan?
0: Dat weet ik niet. maar dus het grapje dat ik voorbereid heb, heeft ook niks te maken met de misdaad. Op 19 mei... 1897 werd Oscar Wilde vrijgelaten uit de gevangenis. Waarschijnlijk was dat zoiets als Oscar Wilde. Wacht, Oscar Wilde uit de gevangenis. En ja, zei hij. Ja, voilà. Sorry, ik schrijf mijn moppen zelf. Ja. Is er Antonen ook?
1: Je neemt mij toch niet kwalijk dat ik niet aan het lachen was.
0: Nee, in de hoek.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that happened.
0: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Dit is Stop!
5: 9 uur.
6: En dan nu het ochtendnieuws met Bart van Langenhoven. Dag Bart, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Een record aantal kinderen en jongeren zijn het afgelopen jaar online seksueel uitgebuit, staat in het jaarverslag van Child Focus. Het gaat om zo'n 840 gevallen van bijvoorbeeld sexting, grooming en sextortion. Een verdubbeling als je dat vergelijkt met 3 jaar geleden. Het zijn vooral jongens die slachtoffer zijn. Child Focus verwijst naar de opkomst van artificiële intelligentie die een belangrijke rol speelt in de stijging van seksuele uitbuiting online. Daarom moet justitie een duidelijkere en sterkere wetgeving uitbouwen. In Antwerpen willen de spoeddiensten van verschillende ziekenhuizen de deelsteps verbieden tussen middernacht en 8 uur 's morgens om het stijgend aantal ongevallen met die deelsteps te stoppen. Want 's nachts gaat het bijna altijd om zwaardere incidenten door de alcohol, maar ook omdat veel mensen niet gewend zijn om met die deelsteps te rijden. Jongeren onder de 16 mogen die sowieso niet gebruiken. En burgemeester van Doesburg pleit nu voor een verplicht kenteken voor die e-steps. En in de Engelse voetbalcompetitie ligt de kampioenstitel voor het grijpen voor Rode Duivel Leandro Trossard en zijn ploeg Arsenal. Ze wonnen gisteravond met een zuinige 1-0 van degradatieploeg Burnley. In de stand heeft Arsenal nu 5 punten voorsprong op Manchester City van die andere rode duivel, Jeremy Doku. City speelt vanavond tegen Bournemouth en als ze daar punten laten liggen, mag Arsenal de champagne laten knallen op een nieuwe kampioenstitel daar in Engeland. Zwaar bewolkt met motregen vanuit het westen. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op. Morgen opnieuw veel wolken en eerst regen of buien, daarna opklaringen en wat zon. Maxima tot 19 graden, aan zee waait een stevige wind tot 65 km per uur. Donderdag veel wolkenvelden en droog bij een zachte 22, 23 graden. En vrijdag veel zon en tot 26 graden.
5: Wow, lasse. Met inleving en alles, zo moet dat. Goed, doe hetzelfde met het verkeer, Louis.
8: Ja, maar het is een beetje triestiger onderweg.
5: Ja. Dat moet je op die manier inleven. Hè. Ja.
8: Dus op de binnenring rond Brussel, jammer genoeg 25 minuten aanschuiven tussen Expo en Machelen. Richting Brussel dan op de E40 ook 20 minuten tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. En het spijt mij om te zeggen, maar ook vanuit Gent richting Brussel een kwartier extra tussen Afligem en Sint-Agatha-Berghem.
5: Ah, dank u.
4: Dit is Top. Jeroen en Koen.
6: Hebben we niet allemaal een beetje nood aan liefde?
5: Ja.
6: Oh, maar het zou toch schoon...
5: Zo schoon. Ik dacht dat ik het nooit ging zeggen. Laat me gerust.
4: Dit is Top.
5: Let's love. Make your move. Let's love. Ja, dat zei ik.

0: zeg het nog maar eens goed. Let's Love. David Guetta. En als je dan toch niet loft, dat doet een beetje deftig. Want er is nog één dingetje uit de geschiedenis van de dag dat ik overgeslagen heb. Okay. Maar ik zou er toch graag willen op terugkomen. Want naar aanleiding daarvan heb ik even opgezocht op Google. Is overspel strafbaar in België?
1: In België niet. Maar in andere landen wel, hè?
0: Ja, ja, maar in België.
1: In België.
0: Goed, nee. Overspel is in België sinds 1987 niet meer strafbaar. Je krijgt daar geen boete voor. Het is, en in Frankrijk al sinds 1975 niet langer strafbaar. Het is geen misdrijf. Je kan er niet voor worden voor vervolgd. Waarom haal ik er nu Frankrijk bij, zal je vragen.
1: Ja, wel ja, waarom haal je er Frankrijk
0: om
1: bij?
0: Om te zeggen dat dat een buurland is en dat ik eigenlijk Engeland moet zoeken. Ah. Is in Engeland. Nee, overspel is niet strafbaar in Engeland. Geen misdaad, staat geen gevangenisstraf, geen boete op. Ja, dan zijn de tijden wel een beetje veranderd. Want op 19 mei 1536 werd Anna Boleyn, de tweede vrouw van Hendrik de VIII van Engeland, wegens overspel
1: onthoofd.
0: Onthoofd, inderdaad.
1: Is het echt?
0: Ja. Toen lachten ze er niet mee, zeg. Kop eraf! En nu? Dat mag. Maar ja, allez, 500 jaar ertussen en van kop eraf naar niks.
1: Ik vind dat er zo'n gulden middenweg zou moeten zijn.
0: Ja,
1: want, het is een schande nog altijd.
0: Je doet dat niet, hè?
1: Maar nee, de kop,
0: is niet netjes.
1: Nee, maar de kop, de kop zou er nu niet af.
0: Ga op een ander zoveel als je wilt, maar sluit eerst af wat jij
1: hebt. Ja. Eerst dumpen, dan iemand anders.
0: Juist. Voilà,
1: dat het is allemaal niet plezant, maar...
0: Of we gaan het onthoofden eens terug op tafel leggen.

0: Milky en Malgrub, als ik dat goed uitspreek. And just the way you are. Waarom je lacht?
1: Nee.
0: Heb ik het niet goed uit?
1: Malgrub. Nee, die mens heet zo.
0: Ah.
1: Ik ben gewoon aan het lachen met zijn naam, niet met jou.
0: Ah, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Goed. Straks vier op een rij. Wat wil je erin? Of wat wil je er niet in? Dat mag je ook doorsturen. Ah, dat is wel duidelijk. Die duidelijk genoeg zijn. Zeg, ze zijn aan het zingen, ja.
1: Ja, maar nu pas gaat het echt beginnen, binnen 5 seconden.
0: Kijk, dat mag hoor, erover, als je maar dit puntje pakt.
2: Save the world tonight.
0: Niet meezingen.
1: Ah, excuses.
2: Who's gonna bring it back to life?
0: En jij ook.

0: niet meezingen is wel heel moeilijk bij deze. Kom, we laten ons gaan. Genade, genade.
1: Het lijkt alsof wij met één been al in de vakantie staan. Ja. Maar het is dinsdag, hè.
0: Ja.
1: De meest lastige moment van de week. En wij zitten hier...
0: Onze excuses.
1: Ja, we gaan het nooit meer doen. Allee, nee, toch niet vandaag.
0: Nog een klein beetje actualiteit. Want
2: het nieuws van de dag.
0: Als je tegenwoordig nieuws brengt, op de radio, op de televisie, in de krant, moet je met zoveel dingen rekening houden. En ik denk dat er eentje onder zijn voeten gaat krijgen.
1: Oei.
0: Ja. Wie gaat er onder zijn voeten krijgen? Ik vergelijk even de voorpagina's van de kranten. En overal staat het overlijden, of toch bijna overal, het overlijden van Etienne Davignon op de voorpagina. Die van het Nieuwsblad, die gaan een dikke handshake krijgen. Van goed gewerkt, jij hebt met alle dingen rekening gehouden. Die van Gazet van Antwerpen daarentegen en van het laatste nieuws, die gaan onder hun voeten krijgen. Want ik kan mij voorstellen dat de anti-tabaksindustrie op zijn achterste poten staat. Etienne Davignon is overleden, 93 jaar. En op dus de voorpagina's waar ik het over had, zie je het ook?
1: Ah, de pijp.
0: Ja, met de pijp. En laat ons eerlijk zijn, die foto is niet al te oud die ze gebruikt hebben. Dus die mens is 93 geworden en die peep... Is dat de juiste vervoeging? Dat het een lieve lust was, hè?
1: Dus pijpen is eigenlijk... Ik bedoel, de pijp...
0: Hij is de pijp uit, daar zijn we het over eens.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: en dus,
0: de pijp zelf heeft daar dus blijkbaar...
1: Aan geholpen. Niet alleen,
0: als
1: bedoel...
0: Als je 93 wordt...
1: Ja, maar dat hij zo lang heeft geleefd.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Kijk.
1: Oh.
0: Ja. Gevoelig. Passen!

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
4: Ons venten, het zijn bendidioten.
5: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
6: De geschiedenis van uw Google Chrome.
7: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
4: Respect wil ik nog wel proberen.
8: Mamma mia!
9: Wat was dat?
10: De nieuwe comedyreeks.
8: Strike!
10: Nu exclusief op streams.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
14: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
16: Dit is top!
17: We make it!
16: De 4 op een rij.
18: Van de dinsdagochtend en ik heb het gevoel, de mensen hebben er nood aan.
19: Voilà. En met een beetje goede wil zit er een verhaaltje in vandaag. Oh, want we beginnen met de No Broke Boys van Disco Lines. En ook met de California Girls van Katy Perry. Als je die een beetje te dicht bij elkaar zet, komt er een crybaby van Clean Bandit. En aangezien je geen champagne waarschijnlijk meer mag drinken in het ziekenhuis.
18: Alcohol ah, jawel. Ja, ja? Maar enkel in de materniteit.
19: Ah, is dat zo?
18: Ja, ik heb
19: ik wou het liever bij een colaatje houden van Camel Fat.
18: Oh, ja, maar pak een cola.

0: je vanavond in de keuken staat en denkt van kom, ik ga eens speciaal doen. Ik ga een beetje exotisch doen. Een kleine tip van de chef zelf. Kamelenvet.
1: Ah, jij bent goed. Dat. Oké, okay, ja, nee. dat duidelijk is. Ja,
0: nee, okay. Goed om mee te koken.
1: Kamelenvet.
0: Je kan koken met kamelenvet. Allee, dus vraag het in de winkel. Voor mij 150 gram kamelenvet.
1: Oké. Okay. En een Coca-Colaatje on the side, blijkbaar. En zo is het ruim 9:30. Kunnen wij ook al in de file genieten van de mise en place?
2: Dat kan zeker. Nog één plaats waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de binnenring rond Brussel. 20-tal minuten aanschuiven daar tussen Expo en Vilvoorde.
1: Het is al gedaan. Ja, is al.
0: Maar pas op, de mise en place. Alleen mensen die een restaurant hebben, die zijn ook aan het luisteren. In de keuken waarschijnlijk. Ja. De mise en place zijn daar nu mee bezig.
1: Dat is waar.
0: Ja, maar dat is eigenlijk het belangrijkste van restaurantje spelen. Ah. Ja, maar zonder de mise en place is er niets. Hè?
1: Ja. En voor mijn restaurant werd uitgezonden, had geen mens al gehoord van de mise en place.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Leuke video!
5: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: weet zichzelf wil te verkopen. Look at me, I'm the one. Hallo, Lucas. Bob Sinclair and the beat goes on. Ja, de ellende goes ook on. Alleen voorlopig toch nog. Maar we kunnen het wel verdragen omdat we weten dat er beterschap op komst is. Maar vandaag, nee.
1: Niet de beste vandaag. Regenzone ligt klaar en arriveert momenteel in West-Vlaanderen. En die regen trekt in de loop van de voormiddag traag door de rest van het land. Het gaat om weinig regen. Zeker geen grote hoeveelheden. En nog voor de middag wordt het aan zee al opnieuw droog. Later vanmiddag en vanavond volgt dan ook de rest van België. Maar het is nog fris, al moet ik eerlijk toegeven. Ik was vanmorgen even buiten en het voelt al een beetje warmer aan. Straks stijgen die temperaturen tot 15 graden. Komt vanmiddag wel een goed voelbare wind.

0: Hallelujah. My New Religion, Bibi Rexha. Ik wist niet dat dat kon eigenlijk, zo vlot even van religie veranderen. Zo zie je maar. Waarom ook niet, hè? Wie gaat ons tegenhouden? Goed, er is één rubriekje dat even tussen de mazen van het net is geglipt vandaag. Ik weet niet of het jou opgevallen is. Er is één ding dat we normaal elke dag doen. Tot nu toe nog niet gedaan.
1: De geschiedenis van vandaag hebben we al gedaan.
0: Ja.
1: Pagina 13 ook. Ja. Ah, ja, ik weet het. Meestal kijken we of het vandaag een speciale dag is.
0: Juist. Vandaag is de dag dat... Het is vandaag 19 mei en dat is blijkbaar de dag van de forensische zorg. Je hoort dat regelmatig, maar wat is dat eigenlijk? Dat gaat over mensen die hulp verlenen aan gevangenen. Hulpverleners, gevangenen met psychische problemen. En daar kunnen we, het zit ook in het nieuws vandaag, hè, gevangenen en zo. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Dat die binnenkort de cipiers zullen moeten aanspreken met hun naam en hun nummer. En dus niet meer met de familienaam. Om begrijpelijke redenen gaan ze dus ervoor zorgen dat die mensen zich niet meer helemaal moeten legitimeren ten opzichte van gevangenen.
1: Omdat er dan, zoals in de film, een afrekening zou kunnen plaatsvinden als ze dan vrijkomen of via.
0: Voilà, als ze perfect weten wie dat is, van naam en toenaam, daar valt iets over te zeggen. En dus ze zullen voor... het klinkt ook sympathieker natuurlijk, alleen de voornaam, maar die nummer erbij, dat klinkt dan weer zo onpersoonlijk. Dus waarom niet gewoon de voornaam? Laat ons eerlijk zijn, als jij cipier zou zijn en je moet dan aangesproken worden met Koen 36390. Nee, hè?
1: Ja, maar als er verschillende Koenen zijn in dat gevangeniswezen, zoals dat heet, dan is het ook moeilijk.
0: Dat is waar.
1: Dus je moet wel iets hebben. Koen 1, Koen 2, Koen...
0: Ik vind het verwarrend allemaal. Dus de forensische zorg gaat een beetje werk hebben.

0: Hallo, Keetu Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, so you don't need the key. Everything is on keytoparty.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
3: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
4: Bozar.
3: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
4: Als een koning op zijn troon.
3: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
4: ULB.
5: Allee, tot straks, hè, mama.
3: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: De beste dance ooit gemaakt.

0: En daar was Offenbach. Met A Million Miles Away, inderdaad. Ja, na de uitspraken van daarnet hebben we wat reacties gehad van mensen die met twee voeten in het vak staan. Ik zal geen namen noemen dan, want daar gaat het nu precies over. Maar mensen die dus cipier zijn, die gereageerd hebben over die hele discussie dat gevangenen vanaf nu de voornaam zullen gebruiken en een of ander nummer. En dat gaat niet gebeuren, zeggen ze allebei. Ja, ze zeggen allemaal hetzelfde. Die spreken ons niet aan met de voornaam. En dus al zeker niet met de familienaam. En dus ook niet met een nummer. Ze zeggen gewoon chef. En zo is het goed.
1: Het chef. Lijkt alsof we in de keuken staan.
0: Ja. Maar dat is blijkbaar zeer
1: maar
0: normaal.
1: Maar als je chef zegt, ja. Er zijn toch verschillende chefs die daar op dat moment rondlopen.
0: Allemaal chef.
1: Ah, allemaal chef.
0: Dat is duidelijk.

The Freemasons and Love on My Mind. En de uitsmijter van vandaag gaat over onze nationale sport. En dat is natuurlijk, dat weten we allemaal... Uw tijd is om. Creatief omgaan met belastingen. Daar zijn we toch goed in. Onze nationale sport. En er is iets nieuws dat heet de doorgeefschenking. Dat is een systeem dat heel populair is. Okay. Dit is het scenario. Je erft van iemand en je geeft die erfenis meteen door naar de volgende generatie. Dus stel, jij erft van iemand die overleden is uiteraard. Okay. En je geeft het meteen door aan je kinderen of je kleinkinderen.

0: Of zo, en dan, wat gebeurt er dan? Dan heb je dus geen twee keer belastingen betaald op die erfenis. Want stel, jij erft, dan betaal je daar belastingen op. Jij overlijdt, dan gaat diegene die dat op zijn beurt erft ook weer belastingen betalen. Wat natuurlijk volledig van de pot gepleurd is. En dat hebben Belgen en Vlamingen in het bijzonder, want het gaat hier over een Vlaamse wetgeving, blijkbaar heel goed door. Dus ze gebruiken het systeem van de doorgeefschenking. En je hebt daar een jaar tijd voor, trouwens. Veel mensen weten dat niet. Dus als je erft van iemand, heb je een jaar tijd om door te schuiven naar de volgende generatie. En dus daardoor te vermijden dat er twee keer belasting betaald wordt op datzelfde bedrag.
1: Maar je hebt wel altijd een generatie die uit de boot valt dan. Want ja, die moet zijn erfenis meteen doorgeven. Ik wil die helemaal niet doorgeven.
0: Er wordt ook voor gewaarschuwd. Ja. Je bent ook best voorzichtig, want de ervaring leert dat men soms te snel denkt, ik heb die erfenis niet nodig.
1: Voilà.
0: Dan moet je rekening houden. Een woonzorgcentrum, ja, stel dat je 100 jaar wordt. Een woonzorgcentrum kost 3000 euro per maand. Onverwachte ziektes, het kan allemaal. Inflatie speelt ook een beetje mee. Dus dat is allemaal heel sympathiek, maar hou toch... Want je kan ook een deel doorschuiven.
1: Ah, dat ging ik zeggen. Ja, kan. Een stukje...
0: Ja, een deel is zeker een optie. Maar goed, de volgende generatie moet natuurlijk ook verwend worden. En laat ons wel wezen, als we wat belastingen minder kunnen betalen, gaan we het ook niet laten.

0: Dit is Top.
1: Goedemorgen, 10 uur. Tijd voor de Top Headlines met Bart. Goedemorgen, Bart.
2: Goedemorgen. De meest sociale manier om patiënten meer te laten betalen bij de dokter is het duurder maken van labotests, scans, het dagziekenhuis en een bezoek aan de specialist. Dat zeggen experts van het RISIF, dat is het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Aan het tarief bij de huisarts willen ze niet raken, want sommige mensen gaan nu al niet naar de dokter omdat het te duur is. Het remgeld verhogen kan bijna 130 miljoen euro per jaar opleveren, zegt het RISIF nog. Het zijn de voorstellen die de komende begrotingsonderhandelingen moeten vergemakkelijken. In Antwerpen willen de spoeddiensten van verschillende ziekenhuizen de deelsteps verbieden tussen middernacht en 8 uur 's morgens om het stijgend aantal ongevallen met die deelsteps te stoppen. Want 's nachts gaat het bijna altijd om zwaardere incidenten door de alcohol, maar ook omdat veel mensen niet gewend zijn om met die deelsteps te rijden. Jongeren onder de 16 mogen trouwens die sowieso niet gebruiken. En de burgemeester van Antwerpen, Van Doesburg, pleit voor een verplicht kenteken voor die deelsteps. En er komen in het oosten van Congo 3 speciale centra om ebola-patiënten te behandelen. In het Afrikaanse land stierven nu al bijna 120 mensen door dat virus. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een internationale noodsituatie. Congolese autoriteiten stelden al meer dan 300 vermoedelijke besmettingen vast in de provincies Noord-Kivu en Ituri. Ook in buurland Oeganda stierf al iemand aan ebola, raakten mensen besmet. Dokters bevestigen dat de uitbraak van het virus wekenlang onder de radar bleef, omdat ze op de verkeerde variant van ebola testen. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op. Morgen opnieuw veel wolken met eerst regen of buien, daarna opklaringen en wat zon. Maximaal tot 19 graden. Aan zee morgen waait een stevige wind tot 65 km per uur. Donderdag dan veel wolkenvelden en droog bij een zachte 23 graden. En vrijdag schijnt de zon volop. Ideaal terrasjes weer bij 26 graden.
1: Er is nog één plek waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is op de Brusselse Binnenring. 21 minuten extra tussen Expo en Vilvoorde Koningsloop.
0: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
1: En we gaan beginnen met een beetje techno op deze dinsdagochtend. Transmission in de Joris Voorn remix. Goedemorgen.

hele goede morgen. Dinsdag 19 mei vandaag. Dag van de huisarts vandaag. Dus dokter Amijs, moest je toevallig luisteren, geniet van je dagje. Het is vandaag ook een van de laatste dagen echt slecht weer deze week. Vanaf morgen begint het beter en beter te worden. Daarom ook dat ik vandaag de zon nog eens naar je radio breng. Met zometeen Kygo en Khaled, Save My Love, die komen eraan na de nummer 2 in onze top hit 40. Dit zijn Another en 45 Ultra met Talk To You. Goedemorgen.

elke dag scroll ik wel eens door TikTok en plots ben ik dan een uur verder en zit ik nog altijd te scrollen. Het is redelijk verslavend, moet ik zeggen, maar er is tegenwoordig een nieuwe TikTok-trend, heb ik dan ontdekt. Je kunt zeggen, weer een nieuwe TikTok-trend. Ja, ja, zeker. Nona Maxing heet het. Nona Maxing, zoiets. Ik hoop dat ik het juist zeg. Ik moest het twee keer lezen voor ik het helemaal begreep. En ik ga ook nog niet direct uitleggen wat het is. Je mag eens een gokje doen via de app Nona Maxing. Wat denk jij dat het is? Laat het mij eens weten. Zometeen leg ik het uit. Geen paniek. Eerst nog Maasmit.

0: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
1: Koop lokaal. Voilà.
0: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht hè.
4: Rustig, schat.
3: Ik wist niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Goesting in mijn wereldreis.
7: Elke maand.
6: Lekker chillen in paradijs.
7: Elke maand.
8: Win for life.
7: Win for life.
8: Win tot 5000 euro. Elke maand.
7: Elke maand.
8: Je leven lang.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
11: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Ik had het hier net over nonamaxing. Dat is de nieuwste TikTok-trend onder de jongeren. Yara stuurt in de Topradio BE-app. Is dat niet zo de trend waar je je gsm weglegt en gewoon naar de muur staart? Nee. Ja, ik weet niet over welke trend jij het hebt, Yara, maar dat is niet wat nonamaxing is. Het heeft allemaal te maken met het woord nonna. En als je aan nonna denkt, dan denk je aan... Ah ja, een Italiaanse oma natuurlijk. Het is een trend waarbij jongeren proberen te leven als een Italiaanse nonna. Rustig koken, wandelen, tijd nemen om te eten, minder scrollen en meer genieten van de kleine dingen, zoals een pizza bakken enzovoort. Ja, onze jongeren doen er dus alles aan om meer rust te vinden in het dagelijkse leven. Maar ik vraag me dan af, ja, zo die trends, zorgt dat voor meer rust? Of is dat een idee dat voor meer rust zorgt? Ja, ik weet het niet.

0: Half elf, zometeen zit Sam Veld weer in onze Hit of Shit. Eerst nog naar de baan. Want er is nog één plek waar je meer dan 10 minuten kwijt bent. En dat is op de A12 richting Antwerpen. 11 minuten bijtellen tussen Aarselaar en Wilrijk.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, maar het is WK.
7: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau.
8: Mediamarkt. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
13: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.

0: Tijd om de Top Radio BE-app er even bij te nemen.
1: Hit of shit?
0: Ik heb jouw mening nodig over de nieuwste track van Sam Veld, Into the Stars. Jij mag je mening geven door hit of shit door te sturen via de Top Radio BE-app. En die Sam Veld, ja, dat is wel een hitmachine eigenlijk, als je dat zo bekijkt. Begin dit jaar bracht hij nog Hey Son uit. En 2 jaar geleden had hij hier een zomerhit te pakken met The Confession. Ja, en die deed het ook fantastisch hier in onze Top Hits 40. En nu dus een nieuwe met Izzy Bizou en Norma Jean Martin, Into the Stars. Laat me eens weten wat jij ervan vindt. Hit of shit.
2: Hey.

vind hem al beter als gisteren, stuurt Peter in de Top Radio BE-app. Jouw mening is ook welkom over deze Into the Stars. Sam Veld, Easy Bizu, Hit of Shit, via de Top Radio BE-app.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
3: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
5: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
7: Balju
6: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachte ze terug. En een week later aan
7: Buil
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Ik had je mening gevraagd over de nieuwste van Sam Feld. Deze Into the Stars.
1: Hit of shit?
0: Lisa uit Gent vindt het een hit. Dit is een echt mijn zomer-anthem van 2026. Tom uit Antwerpen die vindt het minder. Shit, klinkt leuk, maar echt niks speciaals. Had er veel meer van verwacht van deze Sam Feld. Bram ook, die stuurt 100% shit. Jasmin die vindt het dan weer een hit. Meteen op repeat gezet. Love the vibe. En ook Kevin uit Hasselt, voor mij een twijfelgeval, maar neigt toch naar de shit. Blijft niet hangen. Dus een shit voor mij. Nog altijd geen hoogvlieger deze Sam Feld. Blijft 50-50. Maar morgen hoor je hem wel opnieuw.

0: op jonge leeftijd beginnen zingen. Deze Christina Aguilera. En als jij ook jong talent bent en je maakt zelf muziek, dan heb ik misschien wel goed nieuws voor jou.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Want onze Wouter zoekt nog jong producergeweld. Als jij een track hebt gemaakt die je graag op je radio wil laten afspelen, dan moet je hem ons doorsturen. Dat kan via de app of via onze website. En wie weet krijg je dan wel 30 seconden zendtijd. In die 30 seconden mogen de topluisteraars laten weten wat ze ervan vinden. En als je song goed bevonden wordt, dan win je ook nog eens een audio mastering erbovenop. Dus moest je iemand kennen of je bent zelf producer, gewoon een formuliertje invullen op onze website of via de Topradio BE-app.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness.
3: Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Stop!
5: Er is lachgas gestolen in Halle. En nee, het is niet om te lachen. Bart weet meer. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Halle in Vlaams-Brabant zijn 6000 flessen lachgas gestolen die agenten net in beslag hadden genomen bij een criminele bende. Het lachgas is minstens €300.000 waard, maar de politie kon die flessen niet opslaan in de rechtbank omdat ze kunnen ontploffen. Daarom lieten ze het lachgas gewoon in de loods van de bende staan, ook al verzegelden agenten het gebouw en vervingen ze het slot. Maar na enkele dagen was alles verdwenen. Politie zoekt nu dus opnieuw naar de daders en het lachgas. Parket benadrukt dat er dringend een oplossing moet komen om gevaarlijke in beslag genomen producten op te slaan. Gemiddeld 7,5 op 10. Zoveel geeft de Vlaming voor het inzamelen van afval, zowel aan huis als in het recyclage- of containerpark, blijkt uit onderzoek van Steden en Gemeenten en de Vlaamse afvalintercommunales bij 2500 Vlamingen. Mensen zijn vooral tevreden over het personeel en de service in de recyclageparken, maar minder over de prijzen die ze moeten betalen als hun afval daar komen brengen. Vlamingen kennen ook al maar vaker dan vroeger de papieren en digitale afvalkalender in hun stad of gemeente. En ook dat is goed nieuws. En vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine 95 aan de pomp. Diesel stijgt met ruim 7,5 eurocent en kost je maximum €2,19 per liter. Als je benzine 95 tankt, komt dat op iets meer dan €2. En dat is toch bijna 4 jaar geleden dat die prijs zo hoog stond. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op. Morgen opnieuw veel wolken, met eerst regen of buien, daarna opklaringen en wat zon bij maximaal tot 19 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 65 km per uur. Donderdag dan veel wolkenvelden en droog bij een zachte 23 graden. Vrijdag veel zon en tot 26 graden.
4: Dit is Top. Diebo van Leliendaal.
5: Met zometeen COVID, corona. The Rhythm of the Night komt eraan. Na Swedish House Mafia, Wait So Long...

Elke vrijdag is het weer tijd voor de Top Hit 40. En voor moest je het vorig weekend met het verlengd weekend gemist hebben, Bebe Rexha en New Religion stond op 3. 2. Another and Talk to You, ze blijven maar stijgen.

Elke dinsdag is een Temptation-dag. Dan komt er een nieuwe aflevering online op streams. En ik ben zeer intensief aan het volgen dit jaar. Ik vind het een zeer geslaagd seizoen, moet ik eerlijk toegeven. Elias Chainboy is gewoon kapot lachen. Ja, dat is constant lachen. Hij geeft ook, sorry voor het taalgebruik, helemaal geen fuck. En dan heb je ook nog Ray, ook zo'n speciale kerel. En in het begin dacht ik, oei oei, wat een macho, wat een rare mens. Maar nu heeft hij iets gedaan waarvan ik denk, chapeau, hoedje af, een ware geste uit liefde. Straks wordt het duidelijk. Eerst nog Ed Sheeran met het geweldige Shivers.

0: Nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
4: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
3: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
5: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1+1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
10: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
11: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
10: Wat bedoelde?
11: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
10: Dat zal wel.
11: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
10: Echt? Dus?
11: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Elke dinsdag komt er een nieuwe aflevering van Temptation Island uit. En ja, dan kijk ik altijd direct, want ik vind het een topseizoen. Moest je nog niet gekeken hebben, even niet luisteren. Maar Ray en Morena, die zijn er gewoon uitgestapt. Dus een van de koppels, die zijn gewoon uit Temptation Island gestapt. 2 dagen voor het gedaan is. Hij is helemaal overtuigd van zijn liefde voor zijn Morena. En ze zijn nu samen gewoon lekker gedaan. Gedaan ermee met Temptation. Party rock! Ik vind dat oprecht prachtig gedaan van die man. Dat is nu echt een teken van liefde, toch? Goed gedaan, Ray.

0: half 12. En als je nog niet wakker was, ja, kijk eens aan. Dan ben je dan nu wel LMFAO, Party Rock Anthem. Zometeen Rudimental. Ze komen eraan.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Oh, video.
4: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
6: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
7: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
9: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
11: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
10: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

0: Daily Dilemma.
1: Ik heb gelezen dat tv- en internetabonnementen tot wel €44 duurder zijn op een ander. Ja, al die abonnementen verschillen van provider tot provider, wat toch wel heel vreemd is. €44, dat is ontzettend veel. En tegenwoordig betaal ik bijvoorbeeld enkel voor internet thuis. Ik heb mijn digitale tv-abonnement afgezegd, weggesmeten, die Digibox. Omdat ja, ik kan tegenwoordig gewoon alles streamen en dat kost mij ook gewoon veel minder geld. Dus zo kan ik wat sparen en ik betaal dus niet meer voor mijn tv. Dat brengt mij dus bij het dilemma van vandaag. Streaming of digitale tv? Ja, kijk jij nog via de Digibox of lineair? Dat kan ook. Of stream jij tegenwoordig ook alles via de VTM Go-app? Wat heb je nog? De Play-app? VRT Max? Kan allemaal. Dus de vraag is heel simpel. Ben jij kamp streaming of digitale tv? Je mag het mij eens laten weten via Top Radio BE.
0: Dit

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
7: Bozar.
6: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
7: Als een koning op zijn troon.
6: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
7: ULB.
8: Allee, tot straks hè mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Muziek en magie.
11: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
12: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.

ook ze wel veel gemakkelijker. Ja, daar kan ik je wel in snappen. Als je zo wilt zappen, dat gaat niet meer, hè, met digitale, alleen met streaming. Dat is inderdaad een nadeel. Jury neemt wel nog de tv, want ik kijk geregeld wel eens naar Discovery Channel en zo. En die hebben nog geen app. Ja, dat is ook niet handig natuurlijk. Sarah, die doet hetzelfde als mij, zegt ze. Ik doe hetzelfde als jou, Thibaut. Mijn tv-abonnement heb ik afgezegd en ik kijk enkel nog via streamingdiensten op gratis apps zoals VTM Go, Play enzovoort. Veel goedkoper. Ik heb de indruk dat Kamp Streaming toch wat terrein aan het winnen is, als ik de Top Radio BE app mag geloven. En weet dat je de Top Radio BE app ook kan streamen. Hè? Dat kan allemaal. En dan kan je lekker meekijken.

4 voor 12, tijd voor niets wansen, maar dansen zometeen weer een uur lang. Alles in de mix. Je lunch gaat goed vooruit hier op Top. Ik heb er nog eentje voor jou. Soul Central met Strings of Life. Tot morgen.

to put up with the drama no more.

0: Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness.
3: Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Top.
5: Zometeen niet zwanzen maar dansen. Eerst nog de top headlines met Bart. Een goedemiddag, Bart.
6: Goedemiddag. Gemiddeld 7,5 op 10. Zoveel geeft de Vlaming voor het inzamelen van afval, zowel aan huis als in het recyclage- of containerpark. Blijkt uit onderzoek van Steden en Gemeenten en de Vlaamse afvalintercommunales bij 2500 Vlamingen. Mensen zijn vooral tevreden over het personeel en de service in die recyclageparken, maar ook minder over de prijzen die ze moeten betalen als hun afval daar komen brengen. Vlamingen kennen ook vaker dan vroeger de papieren en digitale afvalkalender in hun stad of gemeente. En ook dat is een goede evolutie. Vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine 95 aan de pomp. Diesel stijgt met ruim 7,5 eurocent en kost je maximum €2,19 per liter. Als je benzine 95 tankt, komt dat op iets meer dan 2 euro. En dat is bijna 4 jaar geleden dat die prijs zo hoog stond. De meest sociale manier om patiënten meer te laten betalen bij de dokter is het duurder maken van labotests, scans in het dagziekenhuis en een bezoek aan de specialist. Dat zeggen experts van het RISIF, het Rijk Instituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Aan het tarief bij de huisarts willen ze niet raken, want sommige mensen gaan nu al niet naar de dokter, omdat het te duur is. Het remgeld verhogen kan wel. Bijna €130 miljoen zou dat per jaar opleveren, zegt het RISIF nog. Het zijn voorstellen die de komende begrotingsonderhandelingen moeten vergemakkelijken. En ik eindig met minder goed showbiz nieuws, want zangeres en televisiefiguur Margit Hermans, 72 jaar intussen, die stopt meteen noodgedwongen met haar carrière. Dokters stelden bij haar een agressieve vorm van kanker vast. Margit Hermans schrapt dus al op optredens en publieke activiteiten en focust zich nu op haar gezondheid en familie. Maar ze kijkt, ondanks haar ziekte, dankbaar terug op een succesvol leven als zangeres, tv-persoonlijkheid en politica. Vanmiddag buien en enkele opklaringen bij 16 graden. Vanavond zwaar bewolkt met regen. Morgen begint met veel wolken en perioden van buien of regen. Daarna klaart het op en wordt het droger bij 19 graden. Donderdag droog met wolkenvelden en tot 23 graden. Vrijdag schijnt de zon volop bij zomerse maxima rond 26 graden.
4: Dit is Top. Jouw lunch gaat goed vooruit. Top!

0: ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen immoscoop, man.
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: immoscoop, man.
6: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
7: Ja.
1: Maar ja.
6: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
8: Oh ja. Maar ja.
6: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
7: Oh ja. Maar ja.
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
9: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
10: Laat het los, laat het gaan.
9: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar, hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
14: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
15: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
15: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
16: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Proximus stelt voor... de Business Bags. Wat een verschil.
19: If you got a problem.
18: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
19: I can help.
18: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, niet?
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachten ze terug. En een week later, aan
7: Buil,
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
10: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: mai visibil ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Sigur? Bancaria nu funcționa? Ba, un scart pe
0: care ți-l fac. Left call.
1: Calm. Pesitul zonder geld in Peru. En men hebben gesprays bijna op. Ze biedt zich met malaria in ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Een ticket naar paradijs.
5: Elke maand.
4: Romantisch weekend in Parijs.
5: Elke maand.
4: Leren surfen op Hawaii.
5: Elke maand.
4: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
5: Elke maand.
4: Pizza's proeven in Milano.
5: Elke maand.
4: Tacos maken in Mexico.
6: Win for life.
7: Win for life.
6: Win tot 5000 euro. Elke maand.
7: Elke maand. Elke maand, elke maand.
6: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
8: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
6: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
8: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSNV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
9: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
10: Dit is Stop!
11: Het is 1 uur en er is een deal rond de energiesteun. Vrouwtje Kallion, die weet meer.
12: Goedemiddag. De Kamercommissie Financiën heeft de federale energiesteun goedgekeurd. De federale regering besliste vorige maand om tot 80 miljoen euro vrij te maken voor energiesteun. Het geld spreiden ze over de komende 3 maanden. De meeste financiële steun gaat vooral naar mensen die met hun eigen auto naar het werk rijden. Maar ook kwetsbare gezinnen worden ondersteund bij het verwarmen met stookolie of gas. De meeste oppositiepartijen zijn wel kritisch en onthielden zich bij de stemming. En vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine 5,90 aan de pomp. Diesel stijgt met ruim 7,5 eurocent en kost je maximum 2,19 euro per liter. Als je benzine 95 tankt, komt dat op iets meer dan 2 euro. En dat is bijna 4 jaar geleden dat die prijs zo hoog stond. Het textielbedrijf Utexbel uit Ronsen moet een boete van 400.000 euro betalen voor een reeks milieumisdrijven. Volgens de rechtbank gaf het bedrijf dat legeruniformen maakt jarenlang voorrang aan de productie en bracht het daarbij schade toe aan mens en milieu. Het gaat dan om het lozen van bedrijfsafvalwater zonder vergunning, het opslaan van giftige stoffen en het overschrijden van de PFAS-normen. De rechter oordeelde dat Utexbel wel nog mag blijven produceren. En ik eindig met minder goed showbiz nieuws, want zangeres en tv-figuur Margriet Hermans, 72 intussen, stopt noodgedwongen met optreden. Dokters stelden bij haar een zeldzame agressieve vorm van kanker vast. Margriet Hermans focust zich nu op haar gezondheid en familie, maar ze kijkt ondanks haar ziekte dankbaar terug op een succesvol leven als zangeres, tv-persoonlijkheid en politica. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen en soms pittige buien met maxima tot 16 graden. Morgen nog wisselvallig met veel wolken en buien, wel zachte maxima tot 19 graden. Vanaf donderdag dan zonniger en droger bij 23 graden.
11: Er zijn 2 lange files. R0, de Brusselse binnenring is dat. Tussen Strombeek-Bever en Machelen-Woluwelaan, 20 minuten erbij. En ook op de buitenring gaat het moeizaam door een defect voertuig tussen Grimbergen en Jette. Ook daar mag je 20 minuten bijrekenen.
10: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
11: Ik heb een paar powervrouwen voor jou. Rihanna zingt zometeen S&M, maar beginnen doen we met Baby Rexha. Dit is New Religion.

Rihanna met SNM 10 over 1 op deze dinsdagmiddag. Straks in de spinback is het een beetje een rare spinback, want we keren terug naar de derde week van mei 2003. En normaal gezien mag jij kiezen uit twee verschillende artiesten die toen in de hitlijsten stonden. Nu gaat het over één artiest die met twee hits in de hitlijsten stond. Dus daar mag jij zo meteen uit kiezen. Na Martin Garrix.

Vandaag terug naar de derde week van mei 2003, waarbij Finding Nemo in première gaat. Nemo is natuurlijk dat leuke visje, mocht je dat ooit gemist hebben. Het is eigenlijk Marlin die gevolgd wordt in de film. En zijn avontuurlijke zoontje Nemo, die wordt eigenlijk door duikers meegenomen. En dan is er een hele reis door de oceaan. Dat is eigenlijk het verhaal achter Nemo. Blijft een fantastisch goede film voor zowel volwassenen als voor kinderen. In de hitlijsten was het iets minder Nemo. Het was vooral DJ Sammy die toen in de hitlijsten stond in die derde week van mei 2003. Hij had een hit met Heaven en hij had een hit met The Boys of Summer. Dit was Heaven. Origineel van Bryan Adams natuurlijk, maar DJ Sammy scoorde daarmee. Toen, als je deze wilt terughoren, stuur je A via de Top Radio BE-app. Of we kunnen voor dit gaan. Was dan weer gepikt van Don Henley. Maar het was ook DJ Sammy in die derde week van mei 2003. Dus gaan we voor Heaven, dan stuur je A. Gaan we voor The Boys of Summer, dan stuur je B via de Top Radio BE-app. Degene met de meeste stemmen, die hoor je zometeen.

Jump Classics 100.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, dat heb je.
0: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
9: Leuke video!
8: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
13: Maak je afspraak op carglass.be.
14: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
15: Yuzu.
14: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
17: Ik ben toch rustig!
18: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

keerde in de Spinback vandaag terug naar de derde week van mei 2003, waarbij het echt wel de week was van DJ Sammy, want die stond met twee hits in de hitlijsten toen. Het ging om Heaven uit de 80's, Bryan Adams, en The Boys of Summer, ook uit de 80's, maar dan van Don Henley. Ik moet zeggen, het scheelde niet zoveel, want de winnaar wint met 54% van de stemmen en het is niet wie ik dacht. Ik dacht dat iedereen voor Heaven ging gaan. Maar dat is niet zo. De meerderheid ging voor The Boys of Summer. Zo klonk dat in 2003.

0: kan het liedje zodanig verkloten dat het terug goed wordt. Dat was het geval bij DJ Sammy, met al die dingen die hij maakte trouwens, eerlijk gezegd. The Boys of Summer kreeg je te horen. Het zat in de spinbag. Ik heb gisteren met een grote zak chips voor de televisie gezeten en gekeken naar de reunie van The Real Housewives. Ik laat jou daar straks een stukje uit horen. Dit is alvast het hoogtepunt.
1: Bimbo, excuseer.
2: Sis?
1: Bimbo?
2: Kalm, hè?
1: Bimbo. Oh, we zitten op Temptation Island.
0: Het was zo genieten. Zometeen een langer stukje. En ik vertel jou wie je vooral in de gaten moet houden daar. R0 aanschuiven op de binnenring tussen Expo Machelen en Woluwelaan. Het is daar 40 minuten aanschuiven momenteel.
3: En Colruy trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruy.be.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ah, ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Kijk, meestal vind ik het niet leuk om naar ruzies te kijken. Tenzij het een bende toch wel vrij zotte Antwerpse vrouwen zijn die ruzie maken. Dan vind ik het wel leuk plots om naar te kijken. Ze heten The Real Housewives. Sinds gisteren op streams kan je kijken naar de reunie. Het is dan de reunie van het tweede seizoen, waarbij ze na maanden elkaar niet gezien of gehoord zo'n beetje te hebben terug samenkomen en nog eens alles bespreken waar het over in het tweede seizoen fout ging. Met andere woorden, gewoon weer ruzie maken. Het was vooral Amy en Melissa die het moeilijk hadden met elkaar. Melissa heeft ook een behoorlijke streek uitgehaald, moet ik wel zeggen. En ik pik even in met een fragment. Ik vond dit het hoogtepunt van de reunie. Waarbij dat Amy echt zegt tegen Melissa, je moet stoppen met een script te volgen. Ze verwijt die een beetje dat ze echt dit heel erg heeft voorbereid. En dan wordt er ook aan bodyshaming gedaan. Goed luisteren.
1: Stop met je script. En doe normaal. En wees jezelf.
2: Hey, wilde je alsjeblieft niet roepen, bimbo?
1: Bimbo, excuseer. Sis, bimbo.
2: Kalm, hè?
1: Bimbo. Oh, we zitten op Temptation.
3: Mag ik één ding zeggen? Okay. Als je gezicht nu alleen al ziet, Melissa, doe even rustig.
2: Ja, uw gezicht ziet er ook niet echt fraai uit, hoor.
3: Sorry. Ja, ik weet het. Mijn lip, ik heb ze nog altijd niet laten doen. Sorry.
2: Ik heb mijn lippen waar ik body shame
3: blijf
2: over
3: word. Blijf mijn body shamen. Helemaal prima.
2: Please, nu krijgen we weer het verhaal van de lippen.
3: En je zegt dat ik er weer niet fraai uit.
2: Ja, maar jij begint over mijn gezicht. Kijk in de spiegel.
0: En vooral ook zo lekker door elkaar. Hoe zalig was het. Oh, ik ga het nog eens bekijken vanavond.

0: je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doet met ImmoBlauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja, ook.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je bij wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko?
3: Mo.
4: Baie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.
5: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer, geen zorgen. Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
6: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
1: Modu van.
4: Helik wie dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
7: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
8: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

Het is Shakira en Burna Boy. Het is het officiële liedje voor het WK. Ik moet zeggen, ik heb al slechter gehoord. Toch, er zijn zo'n een paar liedjes uit waarvan ik denk, dit is toch geen WK-liedje. Dit is goed. Dit is ook internationaal natuurlijk. Je kan in ons land door het rode licht rijden. Heel duidelijk. Alles bewezen. En toch geen straf krijgen. Hoe dat kan, vertel ik jou zo meteen. Eerst Dimitri Vegas en Matt Con-

Je kan blijkbaar in ons land door het rode licht rijden, alles netjes bewezen, klaar en duidelijk, en daar toch geen straf voor krijgen. Ik leg het even uit. Het gaat om Guy Verhofstadt, ex-premier, ondertussen 73 jaar, rijdt in april in Brugge.

door het rode licht. De situatie is de volgende. Hij rijdt bijna 30 km per uur. Niet zo snel, maar toch. En het rode licht staat al 29 seconden op rood. Dus het is niet zo even van het gaat van oranje naar rood. Het stond al 29 seconden op rood. Een camera stelt dat vast. Dat is normaal gezien een vrij zware overtreding die door de politierechtbank ook wordt behandeld en zwaar wordt gestraft. Zijn advocaat vroeg de opschorting, dat wil eigenlijk zeggen dat ze liever heeft dat hij geen straf krijgt, ook al is het bewezen en de rechtbank kan dat toekennen. En dat is vandaag gebeurd. Dus als hij het komende jaar niks meer uitsteekt in het verkeer, krijgt hij daar geen straf voor. Dus hij moet geen geldboete betalen, is niet zijn rijbewijs kwijt, moet geen proeven opnieuw doen. Dat is blijkbaar allemaal niet van toepassing. Ik lees het, net als jij, op HLN.

0: jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Ons venten zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat? De nieuwe comedy-reeks
5: Strijk!
6: Nu exclusief op streams.
5: Oh nee! Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
7: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
8: Dit is Stop!
9: Het is 2:00 en Fraukje Kaljon die zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Hey Fraukje, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De Wereldgezondheidsorganisatie onderzoekt welke vaccins en behandelingen kunnen worden ingezet om de ebola-uitbraak onder controle te krijgen. De ziekte brak opnieuw uit in het oosten van Congo. Intussen zijn er 130 mensen aan gestorven en er zijn ook 500 nieuwe besmettingen vastgesteld. De WHO spreekt van een internationale gezondheidscrisis en waarschuwt dat de situatie maanden kan aanslepen. Een adviesgroep van de WHO bespreekt vandaag nog de situatie. In het grote drugsdossier Bolle Jos krijgen de verdachten zware celstraffen. De rechtbank van Dendermonde heeft straffen tot 10 jaar cel uitgesproken. De zaak draait rond de invoer van 11 ton cocaïne via de Antwerpse haven. Die zaten verstopt in een container uit Sierra Leone. Speelfiguur in deze zaak is de grote drugsbaron Bolle Jos. Hij is voortvluchtig en kreeg bij verstek 8 jaar cel en 80.000 euro boete. Voetbalclub Zulte Waregem heeft een nieuwe hoofdtrainer, de Engelsman Michael Beale. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen en volgt nu Sven van den Broek op. Die werd begin maart ontslagen. Beale werkte eerder al als trainer bij Rangers uit Glasgow en Sunderland. Zulte Waregem hoopt met de nieuwe trainer een stabieler seizoen te spelen nadat ze het behoud in eerste klasse hebben veiliggesteld. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen en soms pittige buien met maximaal tot 16 graden. Morgen nog wisselvallig met veel wolken en buien, maar wel zachte maximaal tot 19 graden. En vanaf donderdag dan eindelijk terug zonniger en droger bij 23 graden.
9: Het gaat vooral moeizaam op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je op dit moment 35 minuten.
8: Dit is Top! Bart-Jan de Prateren.
9: Meespelen met Ratenplaat levert je misschien 2 filmtickets op. We gaan het zo meteen doen na Sonic en Casso.

Ik ben nu al in mijn nopjes en dat heeft alles te maken met zometeen de opgave van Raad de Plaat. Omdat ik vind, het is leuk. Alleen de baslijn krijg je te horen van een gigantisch grote danshit. En ik ben oh zo benieuwd of jij dat gaat herkennen. Of jij daar een titel of artiest kan op kleven, want het is niet evident. Ik vind het eigenlijk een moeilijke opgave. Al klinkt het heel bekend in de oren. We spelen straks voor 2 filmtickets bij Kinepolis.

0: Raad de plaat.
1: Kijk, op maandag durf ik al eens een tip te geven. Op dinsdag verwacht ik dat iedereen wakker is. Toch, vandaag geen tips. Je krijgt van mij een heel kort stukje te horen van een grote hit. Alleen de baslijn in dit moment. Of deze keer tenminste. En ik vraag jou titel of artiest. Dat is het spelletje. Het heet Raad de plaat. En we spelen voor 2 filmtickets. De 5e met het juiste antwoord mag naar Kinepolis. Dit is de opgave. Spit je oren.

0: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
3: Koop lokaal, voilà.
2: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Oh, zoveel video!
4: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
5: Te veel video!
4: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
5: Ah.
4: Proximus. Think possible.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank

0: Raad de plaat.
1: Raad de plaat vandaag vond ik behoorlijk moeilijk en er waren ook wel wat foute antwoorden. Ik laat eerst nog even een stukje van de opgave horen. Ik vroeg jou wie dit was. En meer kreeg je niet. En als ik dan heel streng ben, heb ik iedereen die Black Eyed Peas heeft gestuurd als fout beantwoord. Want dat was het eigenlijk niet. Het was niet de Black Eyed Peas. Maar Lopke, wie was het wel?
2: Hallo, het is Will.i.am en Britney Spears.
1: Ja hoor. Juist. Will.i.am, die zat wel in de Black Eyed Peas. Maar officieel is dit geen liedje van de Black Eyed Peas. Maar jij en vele anderen hadden dat wel goed geraden hoor. Will.i.am en Britney Spears met die Scream and Shout. Goed gedaan. Was dat iets wat je op je alleen hebt gedaan of had je hulp?
2: Nee, ik ben met mijn collega's aan het luisteren. Mijn collega's hebben mij wel geholpen om te sturen.
1: Wat gaan we nu doen met die twee filmtickets? Ga je dat moeten delen of wordt er nu een soort van lotje trek gedaan?
2: Ja, dat gaan we nog zien. Gaan we wel nog zien.
1: Ja, maar ik vind als ze jou geholpen hebben, hebben die er ook recht op, denk ik dan.
2: Ja, dat is waar, maar het zijn er maar twee, dus...
1: Oeh.
2: We gaan er nog een keer over nadenken.
1: Ja, dat wordt nog een klein probleem. Als het echt een te groot probleem wordt, ga ik het proberen oplossen voor jou. Maar probeer eerst even onderling overeen te komen. Is het goed?
2: Ja hoor, zeker.
1: Dag Lopke, fijne middag nog.
2: Ja, felicitaties.

0: Ik heb het zo meteen over een hidden gathering. Over wat? Over een hidden gathering. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest ook zo twee keer nadenken van... Wat kan dat ongeveer zijn, een hidden gathering? Ik leg het zo meteen even uit. Moest het gaan over een bimbo? Dat weet ik wel.
1: Bimbo? Ja. Excuseer.
0: Dat ken ik wel.
1: Zeg, bimbo? Ja.
2: Kalm, hè? Ja.
1: Bimbo. Oh, we zitten op de T-shirt.
0: Ja, dat zou ik wel geweten hebben. Een hidden gathering, zometeen. E313 richting Antwerpen tussen Herentals West en Wommelgem, 40 minuten erbij. En op de E34 is dat richting Ranst. Tussen Oelegem en Ranst, 20 minuten extra rekenen.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig, schat,
4: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
8: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

Het blijft de beste van Paul Kalkbrenner. Deze is Sky and Sand. Ik heb een secret gathering gevonden. Dus ik zal het even een beetje fluisteren, want het is een secret gathering. Dus je laat het niet voor te vertellen aan iemand anders, want het is een secret gathering. Het gaat over een feestje in Kinepolis, Gent. Een organisator die heet Hopla, H-O-P-L-A geschreven. En die proberen feestjes te organiseren op plaatsen waar dat normaal gezien niet het geval is. Dus blijkbaar gaan ze nu op zaterdag 30 mei in Kinepolis in Gent een feestje houden van 7:30 tot middernacht. Dan is het ook gewoon afgelopen. In een zaal van Kinepolis. Dus de stoeltjes blijven ook staan. Ik snap het concept eigenlijk niet zo goed, want het zou ook gewoon vooraan in de zaal zijn. En ik hoop dan toch op zijn minst dat er iets op dat scherm gebeurt en dat er toch zo'n paar verrassingen zijn. En het leuke aan die secret gathering is dat je moet eigenlijk inschrijven of aanmelden bij hen op een pagina, ik dacht de Instagram van Hopla of zo, of van die parties. Dus je kan er niet zomaar naartoe gaan. Dat is sowieso ook al iets speciaals. Enfin, het is een secret gathering.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Autostuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
3: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
5: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Muziek en magie.
3: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival.

Ik denk dat iedereen te veel bezig is met zijn smartphone. Jij ook, ik ook. Ik zal eerlijk zeggen, mijn schermtijd vorige week was 3,5 uur. En dat valt dan nog wel goed mee. Dat is ja, per dag. Meestal is dat los boven de 4 uur. Dat is veel als een dag 24 uur telt en je bent 4 uur bezig met je telefoon. Ik moet wel zeggen, mijn GPS zit daar ook wel op. Dus Waze en zo telt ook mee natuurlijk. Maar goed, er is een uitvinding van de studenten van de PXL Hogeschool, waarbij ze eigenlijk een soort van mat hebben uitgevonden, omdat we komen stilaan in de examenperiode terecht. En heel veel studenten hebben natuurlijk last van die verslaving van een gsm. Een mat, een focusmat heet het, zou tegen dat gsm gebruik en die afleiding een beetje moeten helpen. Ook voor mensen die thuiswerken, naar het schijnt, is het toch iets waar ze af en toe wel eens met struggelen. De mat zorgt er eigenlijk voor dat jij verplicht bent, als je ermee akkoord bent, want je moet er zelf natuurlijk instappen en in geloven, om jouw telefoon neer te leggen op die mat. Daar zit een chip in en die registreert dan eigenlijk de aantal minuten dat jij zeker niet op je telefoon zit. Ook wordt er automatisch een modus ingeschakeld waarbij alleen de mensen die echt belangrijk zijn jou nog kunnen bereiken. Dus alle andere mensen worden geblokt, zeg maar, even tijdelijk. En het zou hem vooral in het neerleggen zijn van die gsm op die mat. Dus die fysische beweging die jou ergens in jouw brein toch stimuleert om dat te doen. Want het blijft natuurlijk beginnen bij jezelf. Je kan hem ook gewoon ergens in een andere kamer leggen. Maar we weten allemaal dat we dat niet doen of dat dat heel moeilijk is om daaraan toe te geven. GSM-gebruik een beetje minderen.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Dit is Stop!
8: Het is 3 uur en het is nog altijd lang aanschuiven op onze nationale luchthaven. Vrouwtje Kalion, die weet meer.
9: Goedemiddag. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport. Nu schuif je soms urenlang aan, waardoor al heel wat reizigers hun vlucht misten. De verschillende regeringen in ons land zaten daarover samen, maar het leverde niets op. Ze wijzen vooral naar elkaar. De Vlaamse regering wil dat de federale regering meer personeel inzet. Maar binnenlandminister Kijntijn zegt dat ook Vlaanderen meer moet investeren, want het is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport. Volgende week zit opnieuw een werkgroep samen. De politie heeft een klacht binnengekregen over homofoob geweld na de Brussels Pride afgelopen weekend. Een artiest getuigde samen met nog 2 anderen dat ze na de Pride werden aangevallen door een groep jongeren van gemiddeld 15 jaar oud. Volgens Sud-Info begon het geweld bij 7 jongeren, maar het groeide uit tot een groepje van 25 daders. De politie stelde een proces verbaal op. Zo'n 216.000 mensen namen deel aan de 30e editie van Brussels Pride. En als je deze zomer naar Thailand reist, kijk je best op tijd de visumregels na. Sinds 2024 kan je tot 60 dagen zonder visum in het land verblijven. Het was een maatregel om het toerisme in het land na de coronapandemie terug op te krikken. Maar de Thaise regering wil de regels nu opnieuw verstrengen om misbruik door criminelen tegen te gaan. De maximale verblijfsduur voor visumvrij reizen zou opnieuw dalen naar 30 of 15 dagen. Wanneer dat precies ingaat, is voorlopig nog onduidelijk. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen en soms pittige buien met maxima tot 16 graden. Morgen nog wisselvallig met veel wolken en buien, maar wel zachte maxima tot 19 graden. Vanaf donderdag dan eindelijk terug zonniger en droger bij 23 graden.
8: Er is 1 lange file en die staat op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je schuift er 35 minuten aan.
7: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
8: Met zometeen de top tune of the week. En die is goed hoor, van Calvin Harris en Jazzy. Na Tones and I eerst, dit is Dance Monkey.

Het is de top tune of the week. Ik ben fan al van dag 1 en dat gaat nog een tijdje duren, denk ik. Calvin Harris met Jazzy en Satisfy. Als je België zegt, zeg je culinair natuurlijk stoofvlees, mosselen met friet, Gentse waterzooi, witloof in de oven. En je kan gewoon een tijdje verder gaan. Dat zijn een soort van signature dishes die bestaan ook in de house music. Zometeen is het Vergeet Mij Bietje zo'n signature dish.

Meimaand, feestdagmaand, we hebben er nog eentje te gaan. Maandag is het alweer een vrije dag voor heel veel mensen en dan is het afgelopen. Dan is het genoeg geweest, denk ik. Geniet van het lange weekend en maak nu al plannen, want temperaturen gaan oplopen. 28, 29 graden. Het zal druk worden aan het zeetje. Zometeen Shane Kaat, eerst Henri PFR. Dit is Run.

0: Opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
10: Leuke video!
9: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
13: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
16: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
15: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
16: En klanten altijd tevreden.
15: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
3: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij

0: Een vergeet mij beatje.
1: Het vergeet mij beatje van vandaag komt van Joe Smooth met Promised Land. Het is een blauwdruk voor hoe house moet klinken. Toch in de beginjaren was dat het geval, eind jaren 80. Opvallend, het liedje werd eerst in Amerika uitgebracht, 1987, heel lang geleden. En pas 2 jaar later bereikte dat Europa. Want tot op de dag van vandaag is dit dus echt een, wat ze noemen, ja, signature house music liedje. Joe Smooth. Promised Land.
0: Een vergeet mij beatje.

0: Zometeen bij Top op deze dinsdagmiddag Disclosure en Sam Smith met Latch en een liedje uit de top 10 van de Top Hit 40. En dat zijn nog altijd de 40 meest gedraaide singles die je elke week hoort. Tussen 1 en 4, dan zet ik die netjes op een rijtje. Vrijdag is dat ook opnieuw het geval. Op de weg gaat het moeizaam op de R1 richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Berchem, een uur aanschuiven. Ook op de R1 richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, is het al prijs. 20 minuten bijrekenen daar. A12, Boom-Antwerpen, tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid, 20 minuten. En ik eindig op de E17 richting Antwerpen. Tussen Kruibeke en Antwerpen-West mag je ook 20 minuten extra rekenen.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
1: En...
5: Colruy trakteert.
6: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruy.be.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen, bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras, door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Rechtstreeks uit op Hit 40, vrijdag nieuwe aflevering van de 40 meest gedraaide. Tussen 1 en 4 is dat het geval. Tiësto resideert al een tijdje in Las Vegas. Ik denk dat zelfs een officiële adres daar staat. En dat heeft te maken met zijn DJ-gigs die hij vooral daar heeft in Amerika, in Nevada. Maar zijn bedrijf staat nog altijd in Nederland, officieel geregistreerd. En dat heeft dan weer te maken met de fiscale voordelen. Want heel veel grote entertainmentbedrijven zijn gevestigd in Nederland. Tiësto neemt dan ook een advocatenkantoor onder de arm, zeg maar, om hem te helpen bij bepaalde zaken. En die hadden een aantal verkeerde adviezen gegeven. Heeft hij een rechtszaak tegen ingespannen, heeft hem $17 miljoen opgeleverd. Zoveel moeten ze hem dus terugbetalen, omdat ze slecht advies gaven.

0: Hallo, key to party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements.
1: The key?
0: Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, hè?
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je bij mij?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: België.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop, mo. Is het aan het zeven, nee? Je kunt hier just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Mode van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
6: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
5: Modu van.
4: Liquidator wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
9: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
10: Allee, tot straks, hè, mama.
9: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
11: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
13: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf. Euroshop.

0: tips.
1: Zometeen aan de bar kan je Bram van Hee vinden na 4 uur hier bij Top. En je kan met hem praten over My Min Fin en over Brussels Airlines onder andere. Ik heb nog Daft Punk, One More Time en Kamrad met Be Mine. Elvis zit er ook nog tussen. Little Less Conversation.

Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.

0: foto's maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
4: Dit is Top.
5: Het is 4 uur bij Top, tijd voor de top headlines met Fraukje. Dag Fraukje, goedemiddag.
6: Goedenamiddag. Verschillende campussen van de Universiteit Gent zijn beklad met rode verf. Op de muren en gronden zijn pro-Palestijnse slogans geschilderd en in sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De UGent wordt al weken bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Ze eisen al langer dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. Het is niet duidelijk of de bezetters ook zelf achter de bekladding zitten. De UGent veroordeelt het vandalisme en diende een klacht in. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport. Nu schuif je soms urenlang aan, waardoor al heel wat reizigers hun vlucht misten. De verschillende regeringen in ons land zaten daarover samen, maar het leverde voorlopig niets op. Ze wijzen vooral naar elkaar. De Vlaamse regering wil dat de federale regering meer personeel inzet. Maar binnenlandminister Kein Tij zegt dat ook Vlaanderen meer moet investeren. Want het is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport. Volgende week zit opnieuw een werkgroep samen. En de Wereldgezondheidsorganisatie onderzoekt welke vaccins en behandelingen kunnen worden ingezet om de ebola-uitbraak onder controle te krijgen. De ziekte brak opnieuw uit in het oosten van Congo. Intussen zijn er 130 mensen aan gestorven. Er zijn ook 500 nieuwe besmettingen vastgesteld. De WHO spreekt van een internationale gezondheidscrisis en waarschuwt dat de situatie maanden kan aanslepen. Een adviesgroep van de WHO bespreekt vandaag nog de situatie. Zwaar bewolkt met soms pittige buien en maximaal tot 12 graden. Morgen blijft het nog wisselvallig met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. En vanaf donderdag dan opnieuw zonniger en droger bij 23 graden.
5: Zometeen gaan we de verjaardag vieren van iemand heel speciaals. Ik ga mijn piano daarvoor bovenhalen. Wie het is, dat hoor je straks. Eerste files, Brian weet waar die staan.
7: Dat weet ik zeker. Vier plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten tijd verliest. De langste vind je op de E17 richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 3 kwartier extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 1/2 uur erbij. Op de E34 richting Antwerpen, tussen Melzele en Sint-Annalinkeroever, 20 minuten extra. En dat is ook het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Weg is er afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, plus 20 minuten.
5: Oké, dankjewel. Dat was niet slecht, hè, dat pianospel.
7: Je weet toch dat ik in februari verjaar, hè? Dus,
5: dan zal ik mijn piano nog eens boven.
7: Dank u. Ja.
5: Trouwens, ik heb zo dadelijk nog een andere piano.
4: Dit is Top.
7: Hola.
5: Ja, ja.
1: Bram van Hee.
5: En die piano staat op nummer 1 in onze Top Hit 40. Het is die van de Bausa. Magnetic hoor je zo meteen na dit van Topic. Breaking Me.

Dit is de piano die de zomer van 2026 gaat domineren, dat weet je nu al. Hij staat ook al op nummer 1, deze de Bausa van Magnetic. De Bausa in onze Top Hit 40 staat hij op nummer 1. Dinsdag vandaag, 19 mei, ik heb vandaag iets te vieren. Hè. En daarom ga ik trakteren op iets voor... Ja, voor aan het... Aan het kampvuur. Waar moet je spontaan aan denken als je het kampvuur hoort? Wat past er bij een kampvuur? Ja, ik weet dat je eraan denkt. Laat maar weten. Ik ben benieuwd waar je aan denkt. Op naar zonnige dagen. Misschien wel tijd om vuurkestook te doen in de tuin. Dat past wel, hè. Op van die zonnige dagen. Zoals het komende weekend. Want het wordt echt hoogzomer als ik naar die weerkaarten kijk. Ik ga het er zo meteen over hebben. De meest gegoogelde woorden van deze dinsdag komen er ook aan. Ik draai met Yuza, Don't Wanna Go Home. Die is onderweg naar deze van Fats & Small. Dit is Feel Good bij Top 40.

0: Wat zijn vandaag op deze dinsdag de meest opgezochte woorden?
1: Vandaag om 7:30 werd massaal via Google gezocht naar...
0: My Minfin, want je hebt nog 3 maanden om je slapend spaargeld op te halen. Je kan dus checken via de website My Minfin of je toevallig een slapende rekening zou hebben. En als je dat niet doet, dan help je meteen ook om het gat in de begroting te dichten, want de overheid wil bijna 500 miljard euro ophalen op die vergeten rekeningen. Blijkbaar hebben heel veel mensen nog zo'n vergeten rekening. Nu, zo'n slapende rekening, dat kan gaan over een spaarrekening van grootouders bijvoorbeeld, die bij een erfenis over het hoofd gezien werd. Ik heb het eens opgezocht, een slapende rekening, dat is een rekening waar minstens 5 jaar niets mee is gebeurd. En ik weet dat ook jij nu gaat kijken of je toevallig niet zo'n slapende rekening op je naam hebt staan. Ik heb het ook gedaan en ik heb er geen.
2: Oh. Ja, nee, ja.
1: En om
0: 2:40
1: werd gezocht naar...
0: Brussels Airlines, want die hebben vandaag een nieuwe veiligheidsvideo voor het vliegtuig gelanceerd. Het is echt zo'n instructiefilmpje. Hè. 5 minuutjes duurt het met de traditionele veiligheidsinstructies. Waar zitten de nooduitgangen en de zuurstofmaskers? Dat soort dingen worden uitgelegd. De video, en dat is wel bijzonder, is geregisseerd door de bekende Belgische regisseurs Adil El Arbi en Bilal Fallah. En dat is er ook echt aan te zien, want het is echt een filmpje in Hollywood-stijl geworden. Daar zitten die twee heel veel tegenwoordig. Ze hebben zich door Ocean's 11 en Mission Impossible laten inspireren. Dat is overduidelijk. Moet je maar eens checken, de video staat online. Het is een beetje die sfeer die het ook uitademt. Heel veel bekend volk in de video is ook te zien. Onder andere Dimitri Vegas heeft een rol in het filmpje, zo zag ik ook al. Mocht je het vliegtuig nemen vanaf juli... Dan kan je het zien, want ze gaan het gebruiken bij hun lange afstandsvluchten. Dus als je zo'n Brussels Airlines vlucht boekt, dan gaan ze daar de video tonen. Dat is ook mooi. La, la, la.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: dat is voor dit weekend. Shit zeg, heb je dat al gezien? Paasmaandag. Nee, Pinkstermaandag komt eraan. Waarom zeg ik altijd paasmaandag? Dit is Pinkstermaandag. 30 graden zie ik op de thermometer. Ik moet dringend plannen maken voor maandag, want dat is toch niet gebeurd. Ik help je er graag aan herinneren. Voilà, bij deze
1: Beat Blender.
0: Het is tijd voor onze blender. Misschien wel met muziek van Flo-Rida. Want Flo-Rida komt eindelijk terug naar België. Dinsdag 26 mei, dan komt hij naar Vorst Nationaal. En laat ons eerlijk zijn, dat gaat echt zo'n concert worden waarbij je wordt overspoeld van de Flo-Rida-hits. Die gast heeft zoveel hits gemaakt in het verleden. Dat is echt ongelooflijk. Misschien wel is dit de meest bekende. Het is vandaag onze eerste keuze voor de B-Blender. Mag deze erin voor jou? Dan stuur je 1 voor Flo-Rida en low, low, low, low, low, low, low, low. Het kan ook voor dit.

toegegeven, dat is ook een schuurschijf. Het is wel geen Florida, maar ook lekker. Toch, twee insturen voor deze My Pony. Jij beslist één of twee. Nu berichtje insturen en dan beslis jij mee over wat er in onze Beatblender gaat. Zo meteen, want ik ga de stemmen beginnen tellen vanaf nu.

0: Nummer 2.
1: Dat is een wilde zaterdagavond, ja, deze. Ja.
0: Ik moet wel zeggen dat hij op voorsprong staat op dit moment.
1: Echt?
0: My Pony, echt waar. Ik had het niet verwacht. En stiekem ben ik ook wel fan.
1: Ja?
0: En denk jij ook?
1: Ah, ik weet het niet.
0: Nee, toch
1: nee,
0: niet?
1: Nee.
2: Toch liever?
1: Ja.
2: Oké, goed.
0: Ja, dan zijn de meningen verdeeld vandaag.
1: Ja?
0: Ja, ik zou dus voor 2 gaan, jij voor 1. Goed, ja. we gaan zien wat het zo meteen dus wordt. Want de luisteraar heeft het laatste woord natuurlijk. Hè. 1 of 2, jij kan nog altijd sturen.
1: Eerst nog 4 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 40 minuten erbij. Dan nog op de A12 richting Antwerpen, een half uur extra tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Ook op de E19 gaat het traag richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 20 minuten extra. En tenslotte op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 20 minuten in de plus.
0: Ik moet ook wel toegeven dat de meeste vrouwen insturen voor...
2: Ja, dat is echt.
1: Dat
2: de cijfers liggen niet.
1: Dat is echt zo'n schuurschijf.
2: Ja, sowieso. Ja. Ja, goed. We zien wat het wordt zo meteen.
3: Oeps, with the fur. Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk, maar soms iets te leuk.
6: Te veel video's!
5: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
7: Dit is top. We make you move.

0: En dan tijd voor
1: de Beat Blender.
0: Want de stemmen zijn geteld. Ik heb Caroline uit Antwerpen aan de telefoon. Dag Caroline, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Jij vertegenwoordigt vandaag de stem van de meerderheid. Dat is toch een mooie eer, hè?
2: Dat is zeker een mooie eer, ja.
0: Jij mag het zeggen, welke is eruit gekomen? Ofwel... Keuze 1, de favoriet van onze Brian, die er nog in de studio is.
3: Zeker.
0: Florida en Low. Ofwel dit. Keuze 2. En My Pony.
3: Kom aan, Caroline, kies goed, alsjeblieft.
0: 1 of 2, zeg het maar.
2: Het is twee geworden.
0: Ja, dat is jouw goed recht natuurlijk. Je moet gewoon voor, je moet vanuit de buik kiezen. Dus het is My Pony. De meerderheid trouwens. Heb jij iets met paardrijden?
2: Nee, niet speciaal.
0: Het liedje gaat over paardrijden, hè? Knipoog, knipoog. Ja, ander onderwerp, Caroline. Maar volgens mij heb je daar vroeger nog veel op gefeest en geschuurd op feestjes. Kan dat kloppen?
2: Nee, eigenlijk niet zo.
0: Ook dat niet? Maar wat heb je dan met dat nummer? Dat moet je toch even verklaren.
2: Ik was gewoon een beetje aan het kruisen en ja, leek mij wel leuk. Allee, altijd beter met goede muziek.
3: Ja, kan op die manier ook schuren natuurlijk.
0: Ja, inderdaad, dat is ook schuren. Zo,
3: ja,
0: kan maar ook niet te veel natuurlijk. Dat de, ja. Zodat de meubelen daar niet aan vervanging toe zijn. Ik ga hem draaien, ik ga met de Beatblender stoppen. Geniet ervan, hè.
2: Inderdaad, wel een beetje zo. Inderdaad, dansen terwijl het kuisen.
0: Ah ja, je wil al dansend poetsen. Ja, dat gaat goed natuurlijk. Oké. Nee, ik begreep het niet goed. Veel plezier ermee, Caroline.
2: Ja.
0: Dag.
1: De Beat Blender.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
4: Balju
3: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
4: Abdij
3: glimlachten ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
4: Aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta.
1: Bram van Hee. We make you
0: move. Het is vandaag de verjaardag van Marshmello. Yay! Ja, weet je, die wordt vandaag 34 jaar oud. De bekende DJ, die draaien we heel veel op top, want die heeft ook zoveel hits. Marshmello met Friends. Marshmello met Happier. Marshmello met Esta Vida. Ik kan zo nog een uurtje doorgaan, maar dat gaan we niet doen natuurlijk. Oh, het is duidelijk, we draaien die heel veel bij top, dus we kunnen dat niet zomaar laten passeren. Daarom hebben we deze middag al het voorziene productiebudget van dit radioprogramma opgekocht.
2: Ja, ja, ja, dat is waar. En ik ben het opgesoupeerd aan...
3: Ja, ja, ja.
0: Marshmallows.
2: Oh, dit was heel goed in een brainstorm. Ja, ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, dit was goed op papier. De vraag is of het in praktijk ook goed zal zijn. Lekker zal het in elk geval zijn. Maar we gaan trakteren op marshmallows. We dachten, dat is wel goed.
2: Ja.
0: Dat lukt nog net binnen het budget. We hebben ook gekeken voor concerttickets en zo. En overnachtingen in het buitenland. Maar dat kon er net niet meer af. Dus het zijn marshmallows geworden.
2: En ik weet hoe we die gaan weggeven.
0: Oké. Okay. Ja, je gaat toch geen vuurtje beginnen stoken hier, hè?
2: Nee. Dat kreeg ik niet geregeld.
0: Okay. Je hebt iets uitgedacht.
2: Ik heb iets uitgedacht. Okay. Jij weet het nog niet. Dus het is een verrassing. Ja. Ik stel voor, Bram, dat we zoveel als mogelijk marshmallows in jouw mond proppen.
3: In mijn mond?
2: In jouw mond, want jij hebt een hele grote bek.
3: Ja, ja, ja.
2: En dan gaan we zien hoeveel dat er zijn. De luisteraar die kan raden hoeveel dat er zijn, wint die zak.
0: Oké, nee, dat is goed. Ik ga de uitdaging aan. Dus zometeen prop ik mijn mond vol met suiker eigenlijk. Hè. Daar komt het op neer.
2: Oh, wat een droom. Ja.
0: Ik ga niks meer kunnen zeggen.

0: denk dat je heel best het nummer van de ambulance al in je smartphone bijhoudt. Want Injas heeft hier een berichtje gestuurd. Bram, ik denk dat jij 29 van die marshmallows in je mond kan proppen.
1: 29?
0: Maar, weet je wel hoeveel dat is?
1: Hoeveel zitten er in? Hoeveel zitten
0: dat
1: er eigenlijk
0: sowieso
1: in zo'n
0: niet
1: pak?
0: Lukken.
1: Dat is een gans pak, dat gaat toch niet?
0: Dat gaat sowieso niet, Injas. Dus ik denk dat een foutje moet zijn. Goed, we gaan het zo meteen testen wat wel lukt. 7 stuks bijvoorbeeld, denkt Joris, dat lijkt mij wel haalbaar.
1: Misschien grappig, hoeveel denk je zelf? Zo, out of the blue?
0: Een tiental of zo?
1: Een tiental?
0: Denk
1: ik denk 15.
0: Jij denkt 15.
1: Ja.
0: Goed, zometeen vieren we de verjaardag van Marshmallow. Met marshmallows. Hoe kan het ook anders? Ja. Het kampvuurtje, dat zal voor een later moment zijn. DJ Snake nu. Hey.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee? Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Dit is Top!
4: Ondertussen is het 5 uur geworden bij Top. Tijd voor de Top Headlines. En die krijg je van Fraukje. Goedenamiddag.
5: Goedenamiddag. Verschillende politiezones kunnen al enkele weken geen drugscontroles meer doen in het verkeer, omdat er een tekort is aan speekseltesten. Onder meer in de Kempen en Oost-Vlaanderen moet de politie zeer zuinig omspringen met de tests. Bestuurders die mogelijk positief testen ontsnappen daardoor aan een vervolging door het parket. Volgens de federale overheidsdienst Justitie ligt het probleem bij de overgang naar een nieuwe leverancier van de speekseltests. De Universiteit Gent heeft klacht ingediend nadat verschillende campussen zijn beklad met rode verf. Op de muren en gronden zijn pro-Palestijnse slogans geschilderd en in sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De UGent wordt al weken bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Zij is al langer dat de universiteit alle samenwerking met Israël stopzet. Het is niet duidelijk of de bezetters ook zelf achter de bekladding zitten. En de tweede verblijfstaks in Knokke-Heist is ongrondwettig. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent opnieuw geoordeeld. In Knokke-Heist moesten vaste inwoners geen aanvullende gemeentebelasting op de personentax betalen. Maar tweede verblijvers moeten wel een tax betalen. En die werd dit jaar nog verhoogd naar €990. Dat is niet eerlijk, zeggen ze. Ook het Hof van Beroep volgt hen daarin en oordeelt dat het in strijd is met het discriminatieverbod. Vanavond en vannacht blijft het regenen met minimaal tot 12 graden. Morgen blijft het nog wisselvallig met buien. In de namiddag opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. Vanaf donderdag dan opnieuw zonniger en droger bij 23 graden.
4: Ik heb een klacht gekregen. Ik ben aan het overdrijven met die temperaturen, want ik heb daarnet gezegd dat het op Pinkstermaandag meer dan 30 graden wordt. Maar dat is echt waar als ik dat google. Weer Antwerpen?
6: Ja, maar Google...
4: Wacht, hè. Weer Antwerpen... Zondag 31 graden, maandag 32 graden.
6: Ja, maar Google, allez, bedoel, die mannen weten nog niet wat ze morgen gaan eten. Laat staan wel weer dat maandag
4: gaat. Oké, als jij het zegt, ja, goed. Kijk, bij deze neem ik dan mijn woorden terug, mijn excuses.
6: Geen probleem. Ondertussen, 5 plekken waar je op dit moment meer dan 25 minuten verliest, is het geval op de ring rond Gent richting Destelbergen. 3 kwartier extra door een ongeval in Heusden. Op de A12 richting Antwerpen, 40 minuten extra tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland, 35 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook op de Brusselse buitenring is het aanschuiven. Tussen Grimbergen en Zelk verlies je een half uur. En tenslotte op de E34 richting Antwerpen tussen Melselen en Sint-Annalinkeroever nog 25 minuten extra.
4: Nu is de vraag, weet jij al wat je morgen gaat eten?
6: Spaghetti.
3: Dit is Top. Bram van Hee.
4: Bordje bijzetten alsjeblieft. Ik kom ook. Thomas Gray is onderweg met Rumors en Shakira en Zoo krijg je nu. En zometeen.

0: Dit is Thomas Gray met Rumors.
1: Het gerucht gaat trouwens dat er morgen iemand ziek gaat zijn door een suikervergiftiging. Toch niet anders dan ik, kom aan. Vandaag is het de verjaardag van Marshmallow. Dat is de bekende DJ natuurlijk, hè. Die is jarig, die wordt 34. En daarom trakteren wij op
2: Marshmallows. Ja, ja. Daar hebben we het hele productiebudget van deze show aan gespendeerd trouwens. Ja. En jij kan die winnen door te raden hoeveel marshmallows er zo meteen in Bram van Hee zijn smikkel verdwijnen.
1: Ik heb daar dus niks mee te maken, hè. Uitgedacht door Brian en ik onderga.
2: Ja, ja, absoluut. Ja. Dat wil ik beamen. Nee, klopt. Dus je mag altijd nog een kokje doen via de Top Radio B-app om eens te kijken hoeveel van die marshmallows in Bram van Hee zijn mond verdwijnen. Zit je dichtst bij het effectieve aantal? Dan win je een andere zak, voor alle duidelijkheid.
1: Ah, ja.
2: Dus niet, nee, niet die gebruikte.
1: Ik ga ze uitspuwen, hè.
2: Dat is de bedoeling, denk ik. Ja,
1: dat denk ik wel.
2: Ja, ja,
1: nee,
2: ja.
1: Oké, goed. Dan, verder nog spelregels die je moet verduidelijken?
2: Nee, ik denk het niet. Okay. Dus begin er maar aan.
1: Ja, oké, goed.
3: Bram van Hee.
1: Ja, dan laten we het spannend maken.
2: Ja, ik merk ook dat ik dit eigenlijk veel leuker vind dan jij. Dus.
1: Ja, precies. Oké, dan gaan we eraan beginnen. Hier komt de eerste.
2: Oh, ja. Daar gaat hij al. Hup. Ja, ik mag niet meetellen natuurlijk. Oh. Amai. Hoe ver zit al? Een kwart van die zak of zo? Amai. Dat is echt op tijd stop, hè. Want dat kun je hoor. Weet je wel anders. Wat zeg je? Stop. Ga je stoppen? Even ja. Ja. Oké, wacht, we gaan hoeveel... Nee, ça va? Ja. Oh, ik ben benieuwd hoeveel marshmallows zitten er nu.
1: Ik ga ze even... Ja, dat begint ook op te lossen, hè, mijn moe. Nee, ik meen dat, die suiker smelt, dat is kun je...
4: Damn.
1: Ja. Maar wel lekker.
2: Ja.
1: Wel lekker.
4: Constant,
1: hoeveel waar? Jij gaat moeten tellen, hè?

0: Ophelia. Zoveel suiker, dat is al lang geleden. Amai, dat plakt echt nog aan mijn tanden, die marshmallows. Ik heb er net een aantal in mijn mond gepropt.
1: Het waren er echt veel, vond
0: hoeveel?
1: Ik.
0: Ja, ja, hoeveel?
1: Hoeveel denk je zelf? Heb je zelf geteld?
0: Ja, nee, ik was eerst luid op aan het tellen, totdat dat niet meer ging.
1: Ja. Oh, mooi.
0: Maar ik had wel zo heel even zo een braakneigingske.
1: Ja?
0: En toen dacht ik, nu moet ik stoppen.
1: Ik dacht het.
0: Want als dit eruit komt,
1: dan
0: is dit mijn laatste radio-uitzending geweest.
1: Nee, dat gaan we de mensen... Nee, dat gaan we niet doen.
0: Ja, ook gewoon het materiaal hieronder gekotst.
1: Ja, dat is geen goed idee.
0: Nee, dat zeg ik ook niet.
1: Heel veel mensen hebben gegokt en heel veel verschillende antwoorden. Heel veel mensen denken ook dat jij een bijzonder grote bek hebt.
0: Ik heb het gezien. Dat wordt een beetje overschat.
1: Ja, maar echt, allee, is overdreven, hè. Met 28 stuks.
0: Doe dit allemaal normaal. Ja. Piet uit Deinzen hangt aan de telefoon. Dag Piet, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is jouw gok?
2: 11 stuks.
0: 11 stuks. Misschien laten we ons daarmee eens te gok of heb je meegekeken via VTM Go?
2: Ik zit zelf in de auto, dus ik heb niet kunnen meekijken. Ik heb mij gebaseerd op wat ik zelf zou kunnen.
0: Oké. Wat is het juiste antwoord? Enkel Brian weet dat.
1: Ja, ik... het waren er geen 11. Je zat
0: maar...
1: heel dicht in de buurt, Piet. Dus je wint op zich wel de zak. Het waren er 10! Ja!
0: Allee, vooruit. Een zak marshmallows. Ik heb nog nooit de luisteraar zo blij geweten daarmee.
1: Ja, ik ook niet. Maar 10 stuks in die mond. Zou u dat ook lukken, Piet?
2: Met gemak.
0: Met gemak, zegt hij. Hey, maar dat is niet waar. Probeer dat eens. Ik raad alle mensen thuis aan om dat eens te doen.
2: Ik denk dat er een Belgisch kampioenschap georganiseerd wordt.
0: Maar dat bestaat sowieso. We gaan dat eens checken of dat bestaat. Sowieso.
1: Oh, leuk.
0: Anyway, we gaan die zak opsturen. Ga jij een leuke zomeravond aan het kampvuur beleven. Met marshmallows, uiteraard.
2: Top, dankjewel.
0: Yo, dag Piet. Dat lukt eens, hè. Allee, en nu mijn mond gaan spoelen. Met al die suiker. En iets drinken, hè.
3: Maar ja.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
3: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
2: Sorry, kan dat wat korter?
3: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
2: Nee, korter.
3: Koop lokaal. Voilà.
4: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar, hoezo?
5: Sorry, maar het is WK.
7: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
8: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
9: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
8: Ja, ik weet het.
9: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
8: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
9: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
8: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Dit zijn Lucas en Steve. En Heart First bij Top. Flitscamera's langs onze wegen worden steeds slimmer. Dat hoef ik niet uit te leggen.
1: Top. Bram van Hee. We make you
0: move. Maar in Spanje is er nu een nieuw type superflitser. Het staat vandaag in de krant. Die de snelheid van auto's al vanaf 200 meter afstand kan meten. Met andere woorden, het heeft eigenlijk geen zin meer om te remmen. Want voor jij de paal ziet, dan hang je er al aan.
2: Ja.
0: Hou die maar in Spanje, denk ik dan, die superflitspaal. En ik zeg het ook vooral voor Sylvie de Bie van Silver. Zij is bij deze gewaarschuwd.
3: Ik vind dat wij alle twee keigoed kunnen rijden.
4: Dat is waar. Maar als ik eerlijk moet zijn, ja. You drive like there's no tomorrow, baby.
0: Dat wist ik helemaal niet van Sylvie. Ze waren hier vorige week bij mij in de studio. En ja, ben ik onder andere dat en veel meer over Silver te weten gekomen. Zometeen krijg je hun nieuwe single. Head, Heart and Soul staat klaar voor jou. Zometeen Silver, na deze van Usher. Yes.

0: ik ben fan.
1: Dit is de nieuwe single van Silver bij Top. Head, Heart and Soul. En
2: zometeen bij Bram.
1: Kan jij meespelen met het spel De 5 seconden regel? Maak je kans op 3 filmtickets. Als je wil meedoen, nu gewoon insturen. Ik wil spelen. 3 woordjes. Ik wil spelen via de Top Radio B-app. En misschien hang je dan zo meteen wel aan de telefoon en win jij 3 filmtickets. Ja.
3: Eerst 7 plekken waar je op dit moment meer dan 25 minuten verliest, is het geval op de ring rond Gent richting Destelbergen. Daar ben je op dit moment een uur kwijt. Komt door een ongeval tussen Gent-Zeehaven en Heusden. Op de A12 richting Antwerpen tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord. 3 kwartier extra. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook daar 3 kwartier erbij. Op de Brusselse buitenring dan 40 minuten tussen Diegem-Woluwelaan en Expo. Op de E17 richting Antwerpen een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Gent-Zeehaven en Zelzaten-Noord verlies je ook nog een half uur. En tenslotte nog op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. 25 minuten extra.
1: Onderweg voor jou. Loco, loco.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.

0: 5 seconden regel.
1: We spelen met Yves uit Tielt. Dag Yves, goedenavond. Yves, ben je daar? Ik had net Yves aan de lijn en die zei... Wacht, ik ga mij eventjes aan de kant zetten. Zo ga je mij beter verstaan onderweg. En dat is bij deze nu gebeurd, denk ik.
2: Gebeurd.
1: Voilà. Ja, dan moet die kit verspringen in een auto. Oh, dat is altijd een heel gedoe, hè. Maar ik denk dat we jou nu klaar en duidelijk verstaan. Toch, Yves?
2: Ja, ik verstaan.
1: Oké, de lijn is een beetje brak. Dus we moeten wel een goede lijn hebben, anders kunnen we niet spelen, natuurlijk.
2: Oei.
1: Ja, maar ik denk dat ik je nu wel goed heb. Zeg Yves, wat ga jij nog doen vanavond?
2: Ja. Vanavond ga ik nog de honden verzorgen van mijn ouders die op reis zijn. En dan ga ik naar huis en een rustig avondje thuis.
1: Dus dan ga je ermee wandelen?
2: Een keer knuffelen en eten geven.
1: Oké. Okay. Ja, wandelen, dan moet je een keer knuffelen en ze moeten content zijn. Ik weet niet of dat een goede dogsitter is, maar veel plezier daarbij sowieso. Ik wens je veel succes, we gaan het spel spelen, de 5 seconden regel. 5 seconden krijg je van mij. Moet je 3 dingen noemen uit een bepaalde categorie. En per rijtje van 3 heb je dan een filmticket beet. Goed, Yves?
2: Ja, in orde.
1: Ik ben blij dat de lijn nu goed is van kwaliteit. Dat is belangrijk, want het gaat heel snel in 5 seconden. En ik moet je goed kunnen verstaan. Hier komt je eerste. Noem 3 fastfoodketens.
2: McDonald's, Quick, Kentucky Fried Chicken.
1: Wat is je favoriet?
2: Gewoon de frituur eigenlijk.
1: I feel you. Ja, ik heb dat ook. Ik heb ook niet zoveel met die fastfoodketens. Anyway, eerste ticket is binnen. Dat is het belangrijkste. Hier komt de volgende.
2: Ja.
1: Noem 3 Belgische komieken.
2: Kamal Karmach.
1: Nee.
2: Hier.
1: William Boevaak, Sander de Rijke.
2: Ja.
1: Jannik Noben. Geert Hosten had je ook kunnen noemen. Philip Geubels, tuurlijk. Allee.
2: Philip Geubels, inderdaad.
1: Je had je moeten weten, hè.
2: Kon er niet op.
1: Nee, maar dat is de druk. Dat snap ik helemaal. Geen enkel probleem. Die laatste ga je wel weten, denk ik. Noem 3 landen in Zuid-Amerika.
2: Brazilië, Paraguay, Chili.
1: Het lijkt alsof je daar al vaak op vakantie bent geweest.
2: Nog nooit buiten Europa.
0: De 5 seconden regel.
1: Ja, ik kan je geen reis richting Zuid-Amerika cadeau doen, maar wel 2 bioscooptickets. Ook mooi, toch?
2: Dat is ook tof. Dat is ook heel mooi, inderdaad.
1: Oké, kan je mee thuis komen, hè, Yves?
2: Ja, inderdaad.
1: Oké. Fijne avond wens ik je toe.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
4: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
6: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Muziek en magie.
10: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.

dat is goed. Goed, ik begin opnieuw. De zotste 10 minuten van de week beleef je elke keer opnieuw. De weekendwaanzin van Jeroen en Koen. Beluister je via topradio.be

Het is dinsdag vandaag, dat betekent dat er straks na 6 uur bij Wouter één tot nu toe onbekende producer, zeg maar gerust een slaapkamer-dj, een nationaal podium krijgt van ons, want zijn of haar liedje gaan we op zijn minst voor 30 seconden draaien op de radio. En

0: E-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want E-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: E-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
4: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
6: Ons venten zijn bendidioten.
7: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
8: De geschiedenis van uw Google Chrome.
9: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
6: Respect wil ik nog wel proberen.
10: Mamma mia!
3: Wat was dat? De nieuwe comedy-reeks
10: Strike!
3: Nu exclusief op streams.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Dit is Stop!
14: Buiten is het aan het miseren, maar geniet ervan, want de heatwave is onderweg naar het schijnt. Eerst Fraukje, die is hier al rapper met haar headlines.
15: Goedenavond. Het gerecht heeft vorig jaar zo'n 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Dat is een record, dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Het gaat dan om cashgeld of de opbrengst van in beslag genomen auto's van bijvoorbeeld drugs- en fraudeonderzoeken. Justitie probeert steeds meer achter het geld van criminelen te gaan. Maar het gaat wel om een klein aandeel. Uit onderzoek blijkt dat wereldwijd maar 2% van het crimineel vermogen in beslag wordt genomen. Het alternatief voor de centenindex van de vakbonden en de werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen euro extra opbrengen. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekend. De sociale partners zijn geen voorstander van de centenindex, waarmee onze regering de lonen en pensioenen niet volledig wil indexeren. Ze hebben daarop zelf een alternatief uitgewerkt, die nu dus wordt onderbouwd met cijfers. Maar de regering blijft vasthouden aan die centenindex en stemt daarover donderdag in de Kamer. En wielrennen. In de Ronde van Italië heeft de Italiaan Filippo Ganna de tijdrit gewonnen. Hij kende geen enkele echte tegenstand. De Nederlander Arendsman finishte pas op net geen 2 minuten van hem. De Fransman Cavagna werd derde. De roze leiderstrui blijft verrassend voor de Portugees Eulalio na een toch wel teleurstellende tijdrit van de Deen Vingegaard. Hij werd pas 13e. Vanavond en vannacht blijft het regenen met minimaal tot 12 graden. Morgen nog wisselvallig met buien. In de namiddag opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. En vanaf donderdag dan opnieuw zonniger en droger bij 23 graden. Vrijdag zelfs zomerse maxima tot 26 graden.
14: Ja, en ik heb al verder gekeken dan Fraukje en ik zag... Wat is het hier wat ik hier zie? 33 maandag, maar ja. Misschien ben ik aan het overdrijven. Wat denk jij, Bram? 33?
16: Ja, ik heb dat ook gezien.
14: Ja, je hebt dat ook gezien.
16: Luisteraars spraken mij tegen van dat klopt
14: 34,
16: niet.
14: 34, zeggen ze. Nee, het is erover. Ja, sorry, luister. Ik zit ook midden in het verkeer. We ben ik hier bezig met het weerbericht. De R4 rond Gent. Tussen Gent, Zeehaven en Heusen verlies je 45 minuten. Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen, West en Borgerhout 40 minuten. De buitenring van Brussel, van Diegem tot Expo ook 40 minuutjes. De A12 verlies je 35 minuten tussen Antwerpen, Haven en Antwerpen Noord. 35 minuten in het verlies op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. Half uur vertraging tussen Gent-Zeehaven en Zelzate-Oost. Je merkt aan alles dat er een beetje regen is buiten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 25 minuten. E34 20 minuten tussen Melzeel en Sint-Anna-Linkeroever. En 20 minuten Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op een andere plaats in een vertraging is het toch nog vaak een kwartier.
13: Dit is Stop! Wouter de Vries.
14: Met straks nieuwe muziektest in goed bevonden in 30 seconden. Eerst dit uurtje starten met Kato en John. Deze ken je hoor. Hier is Turn the Lights Off.

0: Zo wat kreetjes en het was genoeg voor een hit. Fall and What Out and Now and Changes. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room. Ja, ja. Ja, ja, Nick. In the room.
1: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Klaar om weer een feest in je dinsdag te toveren met nieuws over de nieuwe track van Calvin Harris, Queen Bee. En natuurlijk nieuwe muziek in goed bevonden in 30 seconden. En als je mij iets te vertellen hebt dat op je leven ligt vandaag, onze app staat voor je open. Ja, toch?
2: Dit is top!
3: Hey, what's up? It's Bebe Rexha. We make you move.

0: Vanavond is het nog met de voetjes in de plassen stampen. Ook morgen. Maar daarna is het gedaan, hè. Dan is het zon. En dan niet te geloven als je nu buiten kijkt. Maar toch, het zit eraan te komen. En 30 graden en een beetje meer. Wordt ook smeren dan. Dat is goed nieuws eigenlijk voor beste zomerbaan van Vlaanderen. Die maak ik morgen weer bekend. Iedere dag iets anders in de partyroom. Zometeen Calvin Harris voor je. Goedenavond.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat
5: en hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte. Ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
8: Laat het los. Laat het gaan.
7: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
9: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op DisneylandParis.com.
10: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
11: Relax.
10: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
11: Relax.
12: Het is Toyota.
10: Info en voorwaarden op toyota.be.
13: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
14: Top! We make you move. The Party Room. What do I say?

0: Time Freak, Calvin Harris en Ellie Goulding.
1: Dit is top.
0: Een gouden duo, die twee. Ze hadden eerder trouwens al een korte relatie en toch heeft Calvin Harris Ellie Goulding nu ingeruild voor een andere zangeres. Het is de Ierse Jazzy die je nu hoort op zijn nieuwe single Satisfy. Ah, lekker hè. Heel zomers, dus het zou zomaar kunnen dat hij binnenkort bovenaan in de tophit 40 komt te staan. Deze staat niet in de tophit 40, maar wel in de Global Dance Chart. Dat is een andere hitlijst die we uitzenden op vrijdagavond met Koen. Hier is Maupi en Mac in de Party Room.

0: David Guetta. In november wordt hij 59 jaar en still going strong. Dat was met Kid Cudi uit 2009. Memories. Berichtje binnen van Geert.
1: Water, zeg eens. Are you ready?
0: Ja. Als Geert op de toeter duwt, dan doe ik het verkeer natuurlijk. En even kijken, met 50 minuten vertraging op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Je verliest een half uur buitenring van Brussel tussen Diegem en Expo. Antwerpse ring richting Holland tussen Antwerpen West en Borgerhout 30 minuten. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne ook een vertraging van 25 minuten. Evenveel is dat op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. 20 minuten E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. En 20 minuten E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. Ik scroll even verder en dan zie ik dat je op andere plaatsen nog in een vertraging kan terechtkomen van een kwartier. Zometeen nieuwe muziek in Goed Bevonden in 30 seconden waarover jij je mening mag geven.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Voilà, ze. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
2: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be. 3... 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja. Tuurlijk, Kate.
2: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
15: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
16: Dit is top. We make you move.

0: Michael Beltran was dat en In My Soul, nieuwe track. En dan nog voor de nieuwe van Lil Kink en Madison.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Ja, daarin test ik altijd nieuwe muziek en die kan je insturen via topradio.be. Een oproep aan de nieuwe producers om je track hier te testen in Goed bevonden in 30 seconden. Als je on-air komt met je track, dan win je sowieso ook een audio mastering voor een volgend nummer dan dankzij Dendas Music. En vanavond is Daan aan de beurt uit Westerlo. Goedenavond, Daan.
2: Goedenavond, Wouter.
0: Jouw artiestennaam is Oxy en dat het nummer wat je hebt ingestuurd is Interview. Maar eerst wil ik graag even wat meer over jou te weten komen. Hoe lang ben je al bezig met muziek?
2: Ik ben toch al een 10 jaar bezig, denk ik.
0: Oké, maar nog wachtende op de grote doorbraak of hoeft dat niet voor jou?
2: Dat mag je altijd komen.
0: Ja, ja. En ja. Van waar haal je inspiratie om muziek te maken?
2: Oh, vooral van momentopnames, maar ook van ja, gebeurtenissen.
0: Ja.
2: Veel van mijn vrouw ook bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja, het nummer wat we zo meteen horen is Oxy Interview. Ik vraag het toch maar eventjes, want het is natuurlijk heel makkelijk de dag van vandaag om met AI een nummer te maken. Is het met AI gemaakt of heb je het zelf gemaakt?
2: Nee, het is eigenlijk helemaal zelf gemaakt. Helemaal van scratch. Maar de vocals,
0: ja?
2: Die heb ik laten inzingen door een AI via de tool van H.A. Duncan.
0: Oké, dat klinkt mysterieus. Wat is dat dan voor tool?
2: Dat is eigenlijk, je maakt zelf een tekst, dan maak je een instrumentale track en dan brengen die elkaar samen.
0: Ah, oké, en dan dus komt er zang uit. Ja,
2: ja, dat klopt.
0: Oké, dus die stem is met die tool gemaakt.
2: Ja.
0: Alright, je hebt het nummer dus zelf geschreven. Misschien nog iets over de stijl wat we zo meteen gaan horen. Dat is ja, bijzonder, vind ik wel. Het is niet dagdagelijks tracks.
2: Ja,
0: nee,
2: dat klopt.
0: Ja. Hoe zou je het zelf omschrijven?
2: Ik heb geprobeerd om de emotionele vibe. Want het liedje gaat eigenlijk over twee mensen die helemaal in elkaar opgaan.
0: Mm-hmm.
2: En die vibe heb ik geprobeerd in een dansbare plaat om te zetten eigenlijk. Dus ja. Zo emotie en diggebeat.
0: Ja, is dat jouw gevoel dan met je vrouw? Of voel je dat met iemand?
2: Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, oké. Okay. Voilà, zie je, Daan. We gaan ernaar luisteren. En je weet het, 30 seconden op zijn minst. En als het luisteraars het goed bevinden, dan draaien we het zo meteen helemaal. Dus ik hoor je zo meteen terug, Daan.
2: Ja, dankjewel.
1: Goed bevonden in 30 seconden.

Wow. Ik vind het nu al straf, eerlijk gezegd, in die 30 seconden. Maar jij moet erover beslissen natuurlijk. Wat gaan we ermee doen met actie en interview van onze Daan van daarnet? Goed bevonden in die 30 seconden of toch niet goed bevonden voor jou? En ook altijd graag met een woordje uitleg daarbij. Je bent de grote baas, de chef hier, mijn top. Dat is toch altijd leuk, hè? Luisteraars, wil het voor het zeggen wat er op de radio komt? Wel, dit is jouw kans. Maar je moet het nu insturen, goed bevonden of niet goed bevonden. In de Topradio BE-app. Jij beslist over het lot van Daan en ook vooral over het nummer. Actie Interview, het is aan jou. Dus laat maar komen die berichtjes in de Topradio BE-app.

0: hitje deze, Cataluna, Fatman Scoop en Drop It Low. Toch een beetje spannende strijd op dit moment voor dat nummer van Oxy Into You tussen het kamp goed bevonden en niet goed bevonden. Dus als je twijfelt om te stemmen, om in te sturen in de Topradio BE-app, toch maar doen.
1: Mo, zie je kameretten van bij mode van?
2: Ja, ook.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Uit Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Mode van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
4: Hallo, Key to Party. Kan ik je helpen? I speak a bit English, yes. Wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key. Eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
5: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
3: Modu van.
2: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi, ik kom in het de zak slimmer.
6: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
7: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
8: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
9: Euroshop. Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf. Euroshop.

0: So Much Beauty van Lost Frequencies. Hou je ook van de muziek van Lost, Daan?
1: Ja, zeker.
0: Maar dit was jouw track.
2: I'm into you.
0: Oxy en Into You, daarover moest je oordelen.
3: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Zal het moeten blijken. Kan je op tegen een woordje kritiek, Daan?
1: Natuurlijk.
0: Oké, okay, dag. We gaan ervoor. Ben stuurt hier niet goed bevonden. Het zou goed zijn voor in een game, maar niet als muziek op de radio. Oei, wat zeg je daar dan op?
1: Ja, we moeten daarop zeggen.
0: Dat is voor mij goed als antwoord. Stefan stuurt, nee, niet goed bevonden. Ik heb hier ook, even zien, Robin, niet goed bevonden. Klinkt alsof het gemaakt is met AI. En ik heb hier nog iemand, Fabian, die zegt, die AI maakt alles kapot. Liever oldschool time. Maar ja, is het volledig met AI gemaakt?
1: Nee, helemaal niet. Alleen de stemmen dus.
0: Ja, je had het woordje AI niet mogen uitspreken, maar of ja, we moeten wel eerlijk zijn natuurlijk. Ja, AI hoort erbij, maar voor alle duidelijkheid, enkel de stem was met AI, de rest had Daan wel allemaal zelf gedaan. Ik heb hier ook nog Rico afvoeren, die handel. Ja, oké, okay, die meent het. En wat heb ik hier nog? Jarno zegt, oké, okay, hij kan wel muziek maken, maar een beetje te druk het nummer. Te veel elementen.
1: Ah ja.
0: Ja. Is er ook nog een ander kamp, denk je, Daan?
1: Ik hoop het in ieder geval. Ik hoop het.
0: En het antwoord daarop is... Ja, er is ook nog een ander kamp. Silvano zegt hier, dat klinkt goed. Maar misschien net een beetje te weinig. Die twijfelt nog. Ah, ja. Maar ik heb hier de Kato, echte zomerse vibe. Goed bevonden. Frank zegt, leuke groove. Goed bevonden. Doet me een beetje denken aan The Weeknd. Kan je daarin komen?
1: Ah ja, ja, het is wel een beetje sound van, ja.
0: Christel zegt ook, goed bevonden. Irsi Caroline, ik wil ook meer van interview van Oxy. En we hebben hier ook Melanie. Melanie zegt, dit is wat anders. Er komen slechtere nummers op de radio. Goed bevonden. Robin zegt ook, goed bevonden. Dit moet me wat denken aan James Blake.

0: toch een beetje spannend.
1: Dat is inderdaad spannend, ja.
0: Meningen waren ergens verdeeld, dus ik hoop dat je ook iets hebt aan de... Aan de kritiek die een beetje is gegeven. Maar uiteindelijk, het belangrijkste is natuurlijk, Daan, dat je het haalt en met je track.
1: Ja, top.
0: We gaan die volledig draaien. En je wint ook nog een audio mastering voor een volgende nummer dat je misschien gaat maken bij Dendas Music.
1: Ja. Oké, okay, top.
0: Ook leuk, hè. Nog even snel, waar kunnen fans van je muziek meer vinden over jou? Bijvoorbeeld op Instagram, zeg maar iets.
1: Ik ben op elke platform. Spotify, Soundcloud, Apple Music. Gewoon
0: Oxy
1: en dan
0: schrijven met OXCY. En dan gaan we nu genieten van je nummer. Veel succes ermee en bedankt om in te sturen.
1: Dankjewel.
2: Dendas Music. Professionele audiomastering voor producers en artiesten. Dendasmusic.be. Goed bevonden in 30 seconden.

0: Kurt, ik weet dat jij een beetje meer van de old school vibe bent. Altijd trance music, dat hoor je graag. Maar dit soort muziek, kan je dat ook smaken?
1: Hij is goed bevonden, Wouter.
0: Ja, nee, mag eerlijk zeggen, hè?
1: Nee, echt waar.
0: Oxy was dat, een interview.
2: Straks, na 7 uur, op top.
0: De dance battles komen eraan.
1: Ja, ik ben er.
0: Heel veel plezier met je show, Kurt. Ja, we hebben niet veel tijd om te babbelen. Ik ben er ook morgen weer. Dada.
2: De party room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
6: Dat is extra budget voor de fitness.

0: mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Oh, ik snap er niks van.
3: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
4: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
5: Dit is Top!
6: 7 uur en dan is een vrouwke met de top headlines. Hey, goedenavond, vrouwke.
7: Goedenavond. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil dat ziekenfondsen snoeien in de terugbetalingen die ze doen. Enkel als ze geneeskundig kunnen aantonen dat iets een effect heeft op de gezondheid of welzijn, kunnen de ziekenfondsen nog voordelen geven. Dat staat in zijn hervormingsvoorstel. Zo zal je bijvoorbeeld geen terugbetaling meer krijgen voor homeopathie of acupunctuur. Of dat ook voor jeugdkampen en skivakanties zo is, is nog onduidelijk. Van den Broeke benadrukt dat het om een voorstel gaat waarover nog onderhandeld kan worden. Bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit het openbaar vervoer, dat blijkt uit een onderzoek. Komt vooral doordat we lang onderweg zijn met de bus, tram of trein. Zeker in kleine steden en landelijke gebieden zijn de reistijden lang. Het openbaar vervoer is soms ook gewoon te afwezig en slecht toegankelijk. Daarmee staat ons land op de voorlaatste plaats van alle Europese lidstaten. We doen het zelfs bijna dubbel zo slecht als het Europees gemiddelde. En wielrennen. In de Ronde van Italië heeft de Italiaan Filippo Ganna de tijdrit overtuigend gewonnen. Hij kende geen enkel echte tegenstand. De Nederlander Arendsman finishte pas op net geen 2 minuten van hem. De roze leiderstrui blijft verrassend voor de Portugees Eulalio na een toch wel teleurstellende tijdrit van de Deen Vingegaard. Hij werd pas 13e. Vanavond en vannacht blijft het regenen met minima tot 12 graden. Morgen nog wisselvallig met buien. In de namiddag opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. En vanaf donderdag dan opnieuw zonniger en droger bij 23 graden.
6: Dankjewel, vrouwke, en een veilige rit naar huis. En als jij nog onderweg bent, hou er rekening mee dat je op de R2, dat is in de buurt van Antwerpen of Stabroek A12, dat je daar 25 minuten extra moet bijtellen tussen Waaslandhaven Noord en Kanaaldok B1, B2. Verder op de Antwerpsring richting Nederland, 20 minuten extra tussen Antwerpen West en Borgerhout. En verder ook nog 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Alles in totaal dus 40 minuten aanschuiven richting Nederland. Maar
5: dit is Top!
6: Dat aanschuiven gaat voelen als een dikke party. Zeker straks met al die battles die eraan komen. Na Milky en de Shapeshifters. Hey, goeie avond.

0: Wat kan een mens wel gebruiken als je toevallig in die file daar staat op de Antwerpsring richting Nederland? 40 minuten klets erbij. Dan nog wat regen op de ruit ook nog. Gespetter langs alle kanten. Ah, ik denk dat dit dan wel van pas komt.
1: Dance Battle Top Retro Arena.
0: Gewoon een battle tussen twee heerlijke retro classics. En jij kan dadelijk bepalen wie van die twee je de beste vindt. Ik weet het, dat gaat een moeilijke keuze zijn, maar toch ga je moeten stemmen. Dat doe je via de topradio BE-app. Je stuurt gewoon een 1 of een 2 door. En dan daarna zet je er eventueel ook bij waarom je daarvoor stemt. En dit keer kan je gaan voor nummertje 1, dat is deze.

dan zit je onmiddellijk met je gedachten bij, wat is het, donderdag en vrijdag, wanneer het plots 6, 27 graden gaat worden. Ah ja, heb ik toch al ergens horen verschijnen. Drop It van Scoop is nummer 1. Maar ik kan ook gaan voor een andere Drop That Beat. Ja, er wordt sowieso wat gedropt, dat staat vast, maar wat gaat het worden? Ga je voor Drop It van Scoop, dat is dus nummer 1 of deze Drop That Beat van XL, dan moet je dus een 2 doorsturen via de Topradio BE-app. Jouw stem is welkom en binnen een paar minuten hoor je hem dan helemaal passeren. De winnaar van deze band.

ook niet verkeerd, hè? En deze zat niet in de battle. Niels van Gogh en Pulverturm. Ja, deze zat er wel in. Het was nummer 1 daarnet, Scoop and Drop It, maar ik kon ook gaan voor deze van XL. Drop that beat. En dan wil dat zeggen dat je deze hoort over een kleine halve minuut al. Dance Battle Top Retro Arena. Dat hangt ervan af natuurlijk van de stemmen die binnengekomen zijn. Ik zag onder andere Steve uit Nienhoven. Ik zag ook Sander uit Menen bijvoorbeeld. Die gaan voor nummer 1. Leven Jantje Vervoet zit hij er nog bij. Ook Emmanuel uit Antwerpen gaat daarvoor. Maar ik heb ook bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, Bart uit Hasselt gezien of Stefan uit Aalst. En nog een pak anderen zoals Eddie bijvoorbeeld. Thomas was er ook bij. Stefan zat ook in de topradio beëerd. Net zoals Alain en Katrijn bijvoorbeeld. En zij gaan dan allemaal voor nummer 2. Als we alles op een hoop gooien, dan kom ik aan toch, ja, 60% van de stemmen. Allee, 63 eigenlijk om precies te zijn voor de nummer 2 van daarnet. XL is dit en Drop That Beat. En er mag zeker iets gedropt worden. Bijvoorbeeld een volumeknopje richting standje maximum bijvoorbeeld.

0: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
5: Koop lokaal, voilà.
4: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
7: Ik kies Unlimited Internet.
6: En 5G.
7: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go yellow!
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Hello. Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
10: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
11: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
10: Dus we groeien.
11: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
10: Dan is dit jouw moment.
11: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
12: Rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: paar maanden geleden is nog heel dicht in de buurt geweest, want ze was bij ons Ray en Where Is My Husband?
1: Dance Battle.
0: Vandaag is het dinsdag 19 mei en 19 mei, vergeet het nooit meer. Ik wist het zelf ook niet hoor, maar goed. Het is vandaag de internationale dag van de huisdokter. Ik had bij die man of bij die vrouw in de wachtzaal kunnen gaan zitten, maar ja, kijk, ik had een afspraak, moest hier zijn. En het is in mijn geval ook al eventjes geleden dat ik daar nog ben geweest. Maar het is natuurlijk wel een heel belangrijk en ook een beetje nobel beroep. En hier en daar zijn er ook soms wat wachtlijsten wat dat betreft. Dus daarom de internationale dag van de dokter, 19 mei dus. En dat moeten we vieren met een plaatje, een track waar een dokter in zit. Ja, dat kan met deze schaamteloze track van Aqua en Dr. Jones. En moet je nu denken van, god, dat is er toch een klein beetje over, dan kan je gaan voor deze. En het wil dan zeggen dat je gaat voor Milo en Miami Sound Machine en Dr. Pressure. Dat is nummer 2. Jij bestemt of jij kiest beter via de topradio BEP wie dat gaat worden. Aqua en Dr. Jones is nummer 1. Milo en Miami Sound Machine en Dr. Pressure is dus nummer 2. En één van twee is welkom via de app. Zet er ook bij waarom je daarvoor stemt. Dat is altijd zo leuk om te lezen. En het is een beetje toevallig vandaag. Het is misschien ook omdat het regent en er nog altijd een file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Maar er passeert nog eens een retro-track, zoals deze. Delirium is dit samen met Sarah McLachlan en Silence. En daarna komt er trouwens ook nog een nieuwe aan van Martin Garrix, die je moet gehoord hebben, maar eerst even genieten van dit.

0: Vandaag is het de internationale dag van de huisarts. Welke track past daarbij? Je kan gaan voor nummer 1. En dan stem je voor deze Aqua en Dr. Jones. Onder andere Geert in de topradio BEAP heeft er al voor gestemd. Omdat schaamteloos gewoon beter is, heeft hij erbij geschreven. Maar dan kan ik gaan voor deze Dr. Pressure is dit. Dat is nummer 2. En dan zit je onder andere in het kamp van Eddie. Die gaat voor nummer 2. Ik vind dat een beetje grappig, heeft hij doorgestuurd. Ja, kijk of Eddie dan ook straks gaat kunnen lachen. Dat ga je ontdekken. 1 of 2, het is nog welkom via de topradio BEAP. Als je onderweg bent, is het een klein half uur aanschuiven op de R2. Dat is in de buurt van Antwerpen. Door een defect voertuig. De rechter rijstrook is versperd tussen Waaslandhaven Noord en de Thijsmanstunnel. En die Antwerps ring richting Nederland, dat ik daarnet al vernoemd. Daar moet je er zo'n 25 minuten bij tellen. Vanaf Sint-Anna Linkeroever tot in Borgerhout. En er zijn nog een paar andere vertragingen, maar die kost je minder dan 10 minuten op dit moment. Geef me nog een dikke minuut. En dan komt dus die oude tracker aan, die ook nieuw is, van Martin Garrix en Ed Sheeran. En als je denkt, oud en nieuw in één zin, kan dat? Ja, ik leg het straks wel uit.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.

0: Groot nieuw is deze Martin Garrix en Ed Sheeran en hun Repeated. Alleen, hoort er een klein verhaal bij, zo nieuw is hij niet, want eigenlijk is de track al jaren oud. Ze hebben ooit eens naar elkaar gebeld en gezegd van, laten we samen eens een track maken. Ze hebben die dan eens een paar keer in een of andere liveshow laten horen, maar dat was het dan ook. En nu dus, jaren later, hebben ze hem uitgebracht. Dus nieuw en oud tegelijkertijd.
1: Dance Battle.
0: Maar er moet er ook nog iets anders opgelost worden. Wat is de winnaar uiteindelijk van de battle? Jij kon daarnet stemmen tussen twee dokters. Dat er alles mee te maken dat het vandaag de internationale dag van de huisarts is. Aqua Dr. Jones was nummer 1. Peggy uit Elzele bijvoorbeeld gaat ervoor. Puur nostalgie heeft ze doorgestuurd. Ook Steve, we doen het zot. Voor mij mag het nummer 1 zijn. Delphine uit Nazareth was er ook bij. Heeft ook gestemd voor nummer 1. Maar ik kon ook gaan voor Miley en Miami Sound Machine en Dr. Pressure. Dat was nummer 2. Onder andere Christophe heeft daarvoor gestemd. Ook Eddie gaat voor nummer 2. Dat straks al gezegd, want hij vindt dat een beetje grappig. Ook Glenn gaat voor nummer 2 en er zijn er nog een aantal. Maar als ik alle stemmen op een hoopje gooi, dan moet ik eerlijk hetzelfde toegeven dat we gaan voor schaamteloos. Dit is Aqua en Dr. Jones en ik zie Robin dat hij wel vaker mag passeren in Top Schaamteloos. Ik zal het zeggen tegen Jeroen.

0: Ja, duidelijker kan het niet zijn. Norma Jean Martin en Paul Kalkbrenner, Time to Dance. En wel over een minuutje kan je verder dansen dankzij Max Graham en Yes, an Owner of a Lonely Heart. En daarna komt er een nieuwe battle aan en het heeft iets met spelletjes en games te maken. Maar dat is dus voor straks.
1: Top! We make you move! Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
5: Bozar.
4: Eerst was dat met een buggy natuurlijk en daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam
5: als een koning op zijn troon.
4: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit aan de
5: ULB.
2: Allee, tot straks hè mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Max Graham en Owner of a Lonely Heart. Dance Battle. Vandaag, dinsdag 19 mei, is de dag van de huisdokter. Dat heb ik daar straks al verteld. Maar er wordt nog iets anders gevierd vandaag. Het is ook de dag van het eerlijke spel. Ja, zegt waar, ik verzin dat niet. Het eerlijke spel komt erop neer dat je eigenlijk sportief bent. Niet zozeer sportief fysiek, dat je sterk bent en vaak naar de fitness gaat. Nee, nee, gewoon dat je eerlijk speelt. Dat je respect hebt voor elkaar en dat je niet te boos wordt als je verliest. Allee, daar komt het eigenlijk op neer. De dag van het eerlijke spel. Kunnen we daar een track bij bedenken die iets te maken heeft met games? Oh ja, deze. Ik zorg gewoon een excuus om deze nog eens boven te halen natuurlijk. En jij bepaalt of je ook echt helemaal mag passeren als je ervoor stemt nu via de topradio BE-app. Dan ga je voor Play the Game van Kenny Hawks. Maar je kan ook gaan voor een ander spelletje. Van Motion Control is dit The Game.

naartoe dan zeggen dat deze straks passeert. Nu is het jouw eigenlijk om te stemmen. Wat gaat het worden? Play the game van de Kenny, dat is nummer 1. Of ga je toch voor motion control? Dan moet je een 2 doorsturen. Dat kan via de topradio BE. Zit erbij waarom? Dat is altijd zo leuk om te lezen natuurlijk. En nu onderweg, Maupi.

Haven en I Run. Het is vandaag de dag van het eerlijke spel, zoals dat gewoon heet. Of ze noemen het ook wel eens de dag van de fair play. Jochem uit Gent heeft dat heel goed doorgestuurd. Ja, die bestaat ook. Kon op hetzelfde neer natuurlijk. En daarom kon je kiezen voor deze track, Play the Game van Kenny Hawkes. Het was keuze 1 daarnet. Maar Motion Control en The Game in de DJ Danny's mix kon ook. En dan krijgen we dat straks. Dance Battle. En er waren duidelijk twee kampen, want natuurlijk, die Kenny Hawkes, dat is niet zomaar iemand. Dat is een heerlijke classic. Onder andere Steve gaat daarvoor. Mag één zijn, bedankt. Ook Erik Ooms stuurt door 1 Play the Game. Heb ik een paar keren zien passeren. Maar dan zijn er ook een aantal die getriggerd zijn eigenlijk door die motion control, want niet iedereen blijkt hem te kennen. Ik ben benieuwd naar meer, stuurt Melanie door. En ze zit er ook bij nummer 2, dus het gaat daarover. Hè. Ook Gunther stuurt door nummer 2. Eddie gaat ook voor nummer 2. En Geert 2. Ik heb een excuus nodig om de boel volle bak te zetten. Wel, er zijn genoeg excuses binnengekomen, want het wordt Motion Control en The Game in de DJ Danny's remix. Kwestie van volledig te zijn. De winnaar van deze battle.

0: krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
1: I can help.
0: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze business packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
3: Straks is het tijd om er een gast bij te halen. Maarten, die je beter kent als Little MG. Welke twee tracks hij in de battle heeft gegooid, wil je ontdekken straks naar Ariana Grande. Top.

0: Free Your Mind van Prospa aan de telefoon hangt Maarten, die je kent als Little MG. Goedenavond, Maarten.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Zo'n Prospatje, is dat te doen voor jou of is dat net iets te rustig?
1: Oh, het mag wel wat steviger voor mij, ja.
0: Ja, dat dacht ik. Guest Battle. Ja, de man die vanavond in de Guest Battle zit, is dus Maarten, die je beter kent als Little MG. En het mag iets steviger zijn. Ik moet al toegeven, dat is al een paar weken het geval. Want het is natuurlijk Kevin, DJ Massive, die jou genomineerd heeft voor deze week. En ook dat is een kerel waarbij het al wat steviger mag zijn. En in jouw geval mag het ook snel vooruit gaan qua tracks, heb ik gelezen.
1: Ja, dat klopt. Ik maak er een beetje een sport van. Als ik ergens draai als DJ, om dan heel veel platen op korte tijd erdoor te draaien. Dus...
0: En wat is veel? Hoe lang mag een track te horen zijn? Langer dan 20 seconden of toch iets meer?
1: Het hangt er een beetje van af. Dus sommige tracks die wil je wel iets langer laten spelen natuurlijk. Maar ja. Dat gebeurt wel dat er om de 20 seconden een andere track speelt. Dat gebeurt zeker.
0: En heb je daar ooit al zo van die wedstrijdjes mee gedaan? Om er zoveel mogelijk in, ik zeg maar iets, 10 minuten te proppen?
1: Wedstrijden niet, maar we hebben wel ooit in discotheek Complex, zoals dat toen, hebben we een avond gedaan dat we echt gingen kijken hoeveel platen kan ik nu draaien op een uur. Dat was toen nog met vinyl. Dus heb ik 89 platen op een uur gedraaid. Ja.
0: En je stond dat in zweet, veronderstel ik, want vinyl dan ook nog, dan moet je ook nog zorgen dat je op de juiste... Allee, hoe doe je dat praktisch?
1: Gewoon beginnen mixen en gaandeweg bijsturen en hopen dat het klopt.
0: Ik vind het nu al heerlijk eigenlijk. Ik ben al benieuwd eigenlijk om jou aan het werk te zien. Als je jou binnenkort aan het werk ziet, ik ging eigenlijk die vraag op het einde stellen, maar ik ga ze nu al stellen. Waar kunnen mensen jou aan het werk zien? Want ik ben echt getriggerd.
1: Ja, sowieso op een aantal festivals komende zomer. Legacy, Sunrise, Camping Kitsch. De hele lijst kunt u vinden op mijn website www.littlemg.com. Mm-hmm. Maar ook heel leuk, ik ben iedere woensdag te horen op TopBam, dus de hardere zender van Topradio. Mm-hmm. Iedere woensdag om 2 uur.
0: Iedere woensdag om 2 uur kan je vinden natuurlijk op topradio.be en in de Topradio.be. Het is een van onze online zenders TopBam. En ik weet dat daar een heerlijk publiek soms naar luistert, er veel vaak naar luistert en soms ook reageert in de Topradio.be. Dus het is heel mooi om te zien en vooral om te lezen. We gaan eens checken welke twee tracks je in de battle hebt gegooid. De eerste waarvoor je gegaan bent, is er eentje waar Thunderball voor iets tussen zit. Er zit een bekende sample in. Dit is jouw nummer 1.

0: Voilà, kijk, zo heb ik een klein beetje een idee waar je voor stemt natuurlijk. Wat is het verhaal achter deze track eigenlijk?
1: Ja, dat is wel een speciaal verhaal. Dus 10 jaar geleden heb ik een bootleg gemaakt. Dus dat is een nummer dat ik eigenlijk maak rond puur om mijn sets te draaien. Dus ja, niet om uit te brengen. En dat was een bootleg. Daar zat dan Thunderball in, maar ook andere platen zoals Commander Tom en dergelijke. En dan een tijdje geleden belde Jan Vervloed mij op. Dus de maker van het origineel. Of een soort van jeugdheld. Want die zat ook achter Fioco, achter
0: Spoon. Ja, ja, ja, tuurlijk. Ja, ja.
1: Dus die belde mij op en die vroeg van, als we die bootleg nu eens herwerken tot een remix. En dat hebben we dan samen gedaan en nu is die remix uitgekomen op Bonsai Records.
0: Maar heerlijk zeg, heerlijk zeg. Ik ben nu al zo benieuwd naar jouw nummer 2. Jouw tweede track die je in de battle hebt gegooid, dat is deze hier.

0: ook daar hoort een klein verhaaltje bij, hè?
1: Ja, dus dat zijn twee klassiekers in de French Tech. Die zijn vroeger uitgekomen op Bamboorum Records, maar die zijn een beetje vergeten, heb ik de indruk. Dus daarom heb ik die in een mash-up gestoken. Mm-hmm. Ja, en die komt binnenkort uit. In juni komt als officiële mash-up uit.
0: Maar heerlijk zeg.
1: Van Major Bright, Oceaneel en Judge Lawrence. Ja.
0: Voilà, kijk. En trouwens, je doet dat vaker van die mash-ups maken. Dat is ook een van jouw typische kenmerken, hè?
1: Ja, typisch misschien niet, maar ik heb dat al heel veel gedaan. Een plaat die misschien een beetje bekend is van mij is You Eternal. En dat zijn ook letterlijk gewoon twee platen door elkaar gemixt. Dus ik ben wel wat bedreven in het mash-up, ja.
0: Maar ja, heerlijk is dat. Little MG aan de telefoon. En je hoort hem dus elke woensdag om 2 uur aan het werk op Top Bam, een van onze online zenders. Beste Maarten.
2: Dance Battle.
0: Want dat is jouw echte naam natuurlijk. Ik ga jou laten gaan. Ondertussen komen de stemmen hier binnen via de Topradio BE. Maar ik heb nog wel één vraagje. Volgende week wil ik met iemand anders bellen. Wie heb jij in gedachten en vooral waarom?
1: Ja, dus ik dacht aan een van mijn flashback buddies. Dus ik heb een paar keer de reverse flashback mogen doen. De eer gehad om dat te mogen doen. Mm-hmm. En dat is onder andere met deze persoon geweest, bekend van hits zoals Transballers, Happy Hookers enzovoort. Het gaat over DJ Darky.
0: Ah, Darky, die kennen we natuurlijk. En volgende week ga ik met Darky bellen. Beste Maarten, a.k.a. Little MG, ik ga je nog een fijne avond wensen. Maar voordat het zover is, nog een allerlaatste vraag. Als mensen jou online willen aan het werk horen, ik zeg maar iets, er is blijkbaar ook een podcast. Je mag nog kort even reclame maken.
1: Ah, dat klopt. Dus ik heb ook een podcast dat gaat over de Belgische dancemuziek. En daar komen eigenlijk legendes uit. De Belgische dance vertellen over hun carrière. Dat gaat van Pat Crimson tot Amber Broos, tot DJ Wout, tot Marco Bailey, enzovoort, enzovoort.
0: Dus en wat is de naam van de podcast?
1: The Beat of Belgium. En is terug te vinden op Spotify, YouTube en Apple Podcasts.
0: Nou, kijk, de Beat of Belgium moet je dus maar eens checken. En jouw beats die je in elkaar hebt geflanst, die komen er straks ook aan. 1 of 2 is toch welkom via de Topradio BE. Ik zie hier al een pakje berichtjes binnenkomen. Ik wens jou dus een fijne avond. En dus ja, volgende week gaan we dus bellen met iemand anders. Ik heb daarnet gehoord wie dat het gaat zijn. En dat wordt sowieso een dikke party. Ik wens je nog een hele fijne avond. Ciao.
1: Voor jou hetzelfde. Bye.
0: Yo.

0: Guest Battle.
1: Elke dinsdagavond is er een andere DJ die de Guest Battle mag verzorgen. Wie dat is, ja, dat heeft de vorige DJ bepaald. En we zijn vandaag terechtgekomen bij Maarten, die je beter kent als Little MG. Je kan hem elke woensdag aan het werk horen op onze online zender Top Bam trouwens. En als je Top Bam hoort, dan weet je dat het daar niet zo rustig is. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. De beste jumpstyle die ik hoort daar, 24 uur of 24 hoor die daar passeren. En daarnet kon je ook stemmen tussen twee tracks, waar Little MG voor de volle 100% voor iets tussen zit. Dit was daarnet nummer 1. Met ook die heerlijke sample die erin zit natuurlijk. Of je kon ook gaan voor dit hier. En als we dan stiekem een klein beetje doorspoelen, krijg je dit. En de winnaar is... Ja, dat is de vraag natuurlijk. En wie van die twee is uiteindelijk de winnaar geworden? Dat heb jij bepaald via de Topradio BE-app. Ik heb onder andere Sven gezien in de Topradio BE-app. Hij zegt, goedenavond Kurt, ze zijn alle twee zeer goed. Maar als ik dan toch moet kiezen, dan gaat hij voor nummer 1. Ook Bert zit in de Topradio BE-app. Nummer 1 met enorm veel uitroepingstekentjes. Gewoonweg geweldig stuurt hij door. We zien nog allemaal. Nog een 1 binnenkomen. Emmanuel gaat voor nummer 1. Gunther gaat voor nummer 1. Pascaline gaat ook voor nummer 1. Ja, we zitten eigenlijk aan bijna 90% van de stemmen. Zoveel is het. Ja, iets minder. 85% van de stemmen voor nummer 1. Ja, dan is het duidelijk. Hè. Thunderball, It's Your DJ. En de remix die dat gemaakt is, is uiteindelijk de winnaar geworden van deze battle. Yo, Ricky D, what's going on? What's going on?

0: Wat een terechte winnaar van de battle die daarnet voorgesteld werd door Little MG. Als je de man aan het werk wil horen, kan dus op Top Bam. Elke woensdag kan je hem dat horen, een van onze online zenders. En hij heeft dus ook een podcast, moet je zeker ook eens checken. Beat of Belgium. En nu denk ik dat ik er genoeg reclame voor hem heb gemaakt, maar wel een heel sympathieke kerel natuurlijk. Elke woensdag luister, maar dat had ik al gezegd. Goed, straks komt er een nieuwe battle aan. Dat is voor na Alesso en Nate Smith met I Like It. En wat die battle precies gaat inhouden, wel, ik kan al verklappen dat één van de twee tracks Charlotte Witten is.
1: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk, maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: Alisson en Nate Smith.
1: Dance Battle Top Techno.
0: Ja, we hebben net al gehoord dat je Top Bam kan beluisteren via onze website natuurlijk en via de Top Radio BE-app voor de beste jump classics. Maar als je houdt van techno, hebben we ook iets voor. Top Techno, zo simpel kan soms zijn. En daar durft al eens Adam Beer passeren. Eigenlijk voor ieder wat wil ze in de Top Radio BE-app. Maar hij kan hier ook passeren, Adam Beer en zijn Your Mind. Als je ervoor stemt tenminste. Eén heb ik dan nodig nu als bericht via diezelfde Topradio BE-app. Ja, dit had ik al verklapt natuurlijk. Dat Charlotte Witte er ging aankomen. Het is de nummer 2 in deze Top Techno Battle. Wat gaat het worden? Adam is nummer 1 en Charlotte heeft nummer 2 gekregen. Laat maar weten via de Topradio BE-app.

0: raadsel van nog eens een keertje en Turn the Tide. Welke top technotrack passeert er over een kleine vier minuutjes op de radio? Jij kan het bepalen via de topradio BE-app. Als je gaat voor nummer 1, dan stem je voor Adam. Adam Berry zit in your mind. En die staat tegenover een track van Charlotte Witte. En Christophe heeft het al samengevat in de topradio BE-app. Hij vermoedt dat Charlotte gaat winnen. En daarom heeft hij gestemd voor nummer 1. Maar ik moet wel toegeven dat hij niet de enige is. Onder andere Silvano, die gaat ook voor nummer 1.
1: Draai maar nummer 1. De radio staat hier over een bak.
0: Maar ja, gaat het ook nummer 1 worden natuurlijk. Want hij staat wel tegenover deze. Hè. En dat gaan toch ook een paar mensen in de radio van een bak voor zitten hoor. Charlotte Witte dus en Doppler is nummer 2 en Ere van 2 is nog welkom voor, laten we zeggen, een tweetal minuutjes.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies strandzet als ik over mijn vloer loop.
4: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
3: Wat bedoelde?
4: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
3: Dat zal wel.
4: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
3: Echt? Dus?
4: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, chaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: Er is zo'n spreekwoord dat zegt: kiezen is verliezen. Het erge is dat dat ook gewoon klopt.
1: Dance Battle Top Techno.
0: Ja, kijk, twee tracks die regelmatig passeren op onze online zender Top Techno te vinden op topradio.be en uiteraard in de Top Radio BE-app 24 uur op 24. De beste technotracks, zoals onder andere Adam Beyer en Your Mind, die daar regelmatig passeert. Maar ook Charlotte Witte passeert er met verschillende tracks, zoals onder andere Doppler, maar er nog een pak andere ook die ze gemaakt heeft. En jij kon stemmen via de Top Radio BE-app wat het gaat worden. Als het van Yannick afhangt, dan gaat het toch Charlotte worden. Beste muziek ever, zet hij erbij. Niels, die gaat er weer voor nummer 1. Are You Losing Your Mind? Schrijft hij erbij. Ellen gaat voor nummer 2. Ik zie hier ook nog Geert. Nummer 2, niet twijfelen. Ook Sven gaat voor nummer 2. Maar dan is er bijvoorbeeld ook Marieke die zegt: Adam, Adam Beyer, please. Met heel veel S'jes of Z'jes erachter, beter. En ook Ivo heeft gestemd voor Adam Beyer. Uiteindelijk hebben we alle stemmen bij elkaar gegooid. En jawel hoor. Het is weer gebeurd. Ze heeft weer gewonnen. Met bijna 65% van de stemmen wordt het dus Charlotte Witte en Doppler. Maar je weet het, hè. Als je Adam graag wil horen, Top Techno, daar moet je zijn.

0: Met alle respect stuurt Dimas door via de topradio BE op Dimas uit Kapellen. Maar wie biedt Doppler in dit jaar perfect voor tijdens het studeren? En hij heeft dus gestemd voor deze Charlotte Witte. Maar er was ook nog een ander kamp, het kamp van Adam Beer en Your Mind. Onder andere Marieke uit Nieuwpoort zit in dat kamp. En luisteraar Ivo ook. En Marieke wil de groeten doen aan Ivo, omdat hij dus in haar kamp zit. En vraagt ook van waar Ivo is. Dus bij deze, er is al een klein datingbureau hier gestart.
1: Dance Battle.
0: En I love it, echt waar. Als jullie telefoonnummers willen uitwisselen, het kan. Je moet het maar gewoon doorsturen via de topradio BE-app. Wat je ook kan doorsturen, want het is bijna 9 uur, is een allerlaatste battle. Het is aan jou eigenlijk om een battle voor te stellen. Twee tracks heb ik van jou nodig. Dat mogen twee tracks zijn van dezelfde artiest, van uiteenlopende artiesten. Jij mag je ding doen. Twee tracks die we tegenover elkaar kunnen zetten. En dan ga ik daar misschien straks wel voor zorgen, over een dikke 5 minuten. Na onder andere Florida en zijn Good Feeling. En na de nieuwe van Calvin Harris.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Calvin Harris en Jazzy. Satisfy.

Dance Top 1000. Non-stop. Via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Top. Ook de volledige Topradio playlist vind je

0: Florida heeft er zin in. Good feeling valt er nog mee, zeg.
1: Dance battle.
0: Het is hem geraden natuurlijk om er zin in te hebben, want de laatste battle daar kon jij voor... het is te zeggen, je kon die doorsturen natuurlijk via de topradio. Je kon die bepalen, zo is het. Pak suggesties binnengekomen. Christophe onder andere ging voor een retro battle. Had perfect gekund. Ik zie hier ook nog iemand die heeft doorgestuurd. Madison van Milk Inc. tegenover Lavash van Milk Inc. Dat vind ik een top idee. We gaan dat volgende week doen. Dus volgende week is het altijd een nieuwe track en een oude track van dezelfde artiest de hele tijd door. Behalve bij de guest battle natuurlijk en helemaal op het einde. Dus dan weet je al dat er aankomt volgende week. Maar het is er eentje om mee te nemen. Dus waarschijnlijk gaat hij volgende week wel passeren. Marieke is nog altijd fan van Adam Baer natuurlijk, dat snap ik volledig. Maar ik zag ook in de topradio BEEP een man uit Malle. Dat kan Oost- of Westmalle zijn, dat moeten we nog eens even uitzoeken. Peter Timmermans ging onder andere voor dit.

En kijk, als je soms wat moeite hebt om mezelf in te beelden hoe het is op Tomorrowland, en we kijken, luister gewoon 10 seconden naar dit en dan, dan weet je hoe het voelt natuurlijk. Maar wie van die twee wordt uiteindelijk ook de afsluiter zo vlak voor 9 uur? Allee, het zal rond 9 uur zijn eigenlijk, als ik zo kijk naar de klok. Sebastian Ingrosso is nummer 1 met Reload, of deze Ivan Gogh. En In Your Mind is nummer 2, 1 of 2. Het is welkom nu via de topradio BEAP, je moet wel snel zijn. En nu een heel toepasselijke track, dit is Max Dean en Can't Decide. Ja kijk, de problemen.

Ken je zo dat gevoel dat je het idee hebt dat iemand de klok zo'n minuut of 5-6 vooruit heeft gezet? Ik heb er nu een klein beetje last van. Max Dean, Can't Decide. Dance Battle. En dan is dat plots bijna 9 uur eigenlijk. En moeten we dit nog even fixen? Het is een battle die Peter heeft doorgestuurd uit Malle. Hij ging voor onder andere als nummer 1 dit hier. Sebastian Ingrosso en Reload was zijn nummer 1 en heeft hem gezet tegenover Ivan Gogh en In My Mind. Dat was zijn nummer 2. En ik kan zeggen dat er heel veel eensgezindheid binnengekomen is. Zoals Gunther bijvoorbeeld, Sven en Frederik die allemaal gaan voor nummer 2. Maar er is ook nog wel Caroline die zegt dat ze ook Tomorrowland vibes voelt en dat het niet uitmaakt of het nummer 1 of 2 is. En Christophe vindt het een moeilijke keuze, maar gaat dan uiteindelijk toch voor nummer 1. Wel, kijk, ik heb alle stemmen bij elkaar geteld. En de afsluiter van deze dinsdag 19 mei gaat toch worden Ivan Gogh en In My Mind. Dikke merci om dat door te sturen. Er is nog wel een klein mini-probleempje. Marieke is nog altijd op zoek naar Ivo en vraagt zich nog altijd af waar hij woont. Dus Ivo, als je toevallig luistert. Ik kan het altijd nog laten weten als je snel bent. En het is nu Ivan Gogh. Fijne avond nog.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.